0: hartstilstand, dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helderland. De Nacht van Gelderland.

krokodil op een trekker. Een complete woonkamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. Er wordt weer van alles uitgesproken op de Zwarte Cross. Liz en Frank zoeken uit wat er allemaal gebeurt op en achter het festivalterrein. Volg de Zwarte Cross-uitzendingen vanaf donderdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De nacht van Gelderland.

plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Achterhoek is weer iets van plan. Dat begint meestal met een paar nemen en dan brommers kieken. En daarna wordt er van alles uitgesproken. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartecross.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: En dit is dan weer Radio Gelderland. Een hele goede morgen. Een nieuwe Goedemorgen Gelderland.
3: Goedemorgen alle luisteraars van Omroep Gelderland. Het is vandaag woensdag 15 juli. Joost, we hebben er allemaal heel veel zin in. En Goedemorgen Gelderland.
2: Nou, dat is toevallig. Ik ook hoor.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Ponlaan 50 in Zutphen.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: 15 juli, non-stop dance dus van de Gibson Brothers. En een nieuwe morgen is aangekomen, ook weer met kantjes. En het nieuws van de dag in Zennewijnen bij Tiel, gelijk maar even melden, is een vrouw uit het water gered na een grote zoekactie met onder meer een politieheli en brandweerduikers. Ze bleek aan het zwemmen in de Zennewijnse Wetering en was aan het schreeuwen. En twee jongens die sloegen alarm, want die hoorden dat. De brandweer kon de plek niet rechtstreeks bereiken en vorderde twee fatbikes van kinderen om er snel te komen in ieder geval. Op de Woudberg in Klarenbeek zijn gisteravond twee mensen zwaar gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op een viaduct waar een groep wielrenners en twee crossbrommers met elkaar in botsing kwamen. Een van de slachtoffers moest worden gereanimeerd. Er landde ook een traumahelikopter. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. De politie onderzoekt nog wat daar dan precies is gebeurd. De Telegraaf kopt groot: Nederland droogt uit. Waterschap Rijn en IJssel kondigt morgen een onttrekkingsverbod aan voor de Liemers, de Achterhoek en het zuidoosten van de Veluwe. Niemand mag dan nog water uit sloten en beken pompen. Ook dieren hebben het zwaar. In de stal en vooral ook op de wei. De Gelderlander waarschuwt voor de eikenprocessierups dit jaar 2 keer zoveel als vorige zomer. In Montferland zijn zelfs alle onderzochte eiken aangetast en met de warmte neemt de kans op klachten verder toe. Trouw heeft het over een opvallend onderzoek. Kinderen van migranten die lopen hun onderwijsachterstand veel sneller in dan gedacht. Elke nieuwe generatie haalt meer dan de helft van de achterstand weg. En het Nederlands Dagblad meldt dat de ebola-uitbraak in Congo zich in recordtempo verspreidt. In 2 maanden tijd bijna 2000 besmettingen en meer dan 700 doden, terwijl hulpverleners staken omdat ze niet zijn betaald. Financieel Dagblad dan meldt dat een Enschedees bedrijf als eerste in Nederland een complete quantumcomputer heeft geleverd aan het Duitse Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Voetbal dan, je hebt het ongetwijfeld gezien. Nou, ik lag al lekker in mijn nest, maar Frankrijk was dit WK misschien wel de favoriet voor de titel. Maar het verloor gisteren toch echt in de halve finales voor de 3e keer op rij. Een belangrijke wedstrijd tegen Spanje, het werd 2-0.
1: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabian Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Altijd mooi dat sportverslag. Spanje staat voor de 2e keer dus in de WK-finale. Neemt het op tegen Engeland of Argentinië. Dat weten we dus vanavond. En een wakkere dame van 90 werd gebeld door oplichters die haar sieraden wilden komen ophalen. Ze trapte er niet in, waarschuwde haar buurvrouw en toen de verdachte aanbelde stond er een echte agent achter de deur te wachten. Altijd mooi zoiets. 4 aanhoudingen op heterdaad. 90 jaar en messcherp.

zeker van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

Walter is natuurlijk bij in de app, maar ook Klaas Martin, Jonas, Ineke, Marleen. Goedemorgen allemaal met The Birds en ook met het intro raden. Zo direct, goed begin is het halve werk. En Paul de Munnik en Thomas Akte heb ik gevraagd om samen met

0: Nou, dat is lekker vrolijk. Pas goed, die stem van Maan bij Paul de Munnik en Thomas Agda. Als ik je weer zie...
1: Een goed begin... is het halve werk.
0: De 60's op Radio Gelderland. Lekker wakker worden rond 7:50. Als je tenminste weet welk liedje dit is. Het origineel zoek ik. Laat het weten via de Omroep Gelderland app. Klik even op het spraakwolkje, dan kan je het typen. Of desnoods even meezingen. Niets is te gek hier in de ochtend. En mailen mag ook hoor, joost@gld.nl. Laat je het intro zo meteen nog een keer horen. Ik hoor die vraag al opspelen.

0: Dankjewel, Eros.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Willy die zegt in de app... Titel en artiest liggen voor in de mond, maar ik kan er niet op komen. Nou, misschien nu wel, met deze tweede ronde van het fragment. Succes, Omroep Gelderland app staat open en ook joost@gld.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt. Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl. Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
2: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
0: De katapult stunttest, hoe is die gegaan op de Zwarte Cross? Je hoort het als je blijft luisteren naar Goedemorgen Gelderland. In Almen 16 graden, in Huwenen 18,4. En dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Twee zwaar gewonden bij een ongeluk, waarbij een groep wielrenners en twee personen op een crossbrommer waren betrokken. Het ging mis op de Woudberg in Klarenbeek. Een viaduct, volgens een 112-verslaggever, is een van de renners gereanimeerd. Er moeten strengere Europese afspraken komen over de verdeling van rivierwater. Dat zegt de Unie van Waterschappen. Door gletsjers die afsmelten en aanhoudende droogte staan de waterstanden laag. Omdat Nederland aan het einde van de Rijn ligt, bestaat volgens de Unie het risico dat er bij droge periodes te weinig water overblijft. Meer nieuws uit de provincie vind je natuurlijk op gld.nl en ook in de app van Omroep Gelderland.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de obers zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen. Goedemorgen Gelderland.

Radio Gelderland. Straks nog John Anderson en Charlie Putt, onder andere. Samen met good old Michael McDonald en Kenny Loggins. Oh, dat is een heerlijk fijn liedje om mee wakker te worden.

0: ook ontzettend veel zin in.
1: En dit jaar hebben ze nog iets bijzonders in petto.
0: Er worden stuntmannen 75 meter vergeschoten over de megatent heen. 35 meter hoog en voor zover wij weten nog nooit vertoond in de wereld.
1: En geloof het of niet, maar voor dat koude kunstje zijn ook slachtoffers gevonden.
2: Dit is voor mijn eerste. Ik had ook nooit gehoord dat je zoiets verzonnen kreeg.
3: Ik wist eerst niet dat ik zou springen. En toen hadden ze dus een backup springer nodig. En uiteindelijk ga ik de sprong gewoon doen.
1: Maar niet iedereen doet mee.
4: Het blijft een stunt en elke stunt heeft risico's. En voor mij voelde het iets meer risico's dan dat het goed zou gaan. En dat, daardoor heb ik die keuze moeten maken. 2, 1.
5: Ongelooflijk om te zien. Er zijn al filmpjes verschenen van die test op social media. En die Noah, die gaat dus niet inderdaad. Dus het bekende free runster. Zij vindt het niet veilig genoeg. Maar het ziet eruit als een katapult. In het grote inderdaad. En dan word je echt over die grote megatent gezwiept op de Zwarte Cross. Het ziet er zeer spectaculair uit. Stel je voor bijvoorbeeld een booster op de kermis waar je dan in gaat zitten. Maar die gaat dan nog meters verder de lucht in.

0: Hey Ernst, goedemorgen. Volgens mij kan jij iedereen aan het lachen maken, of niet?
1: Ja, denk het wel.
0: Jij was er vroeg bij, maar je hebt wel even moeten speuren, zei je.
1: Ja, dat klopt, ja, want ik kon hem niet meteen vinden. Ja. En ik heb hem ergens op mijn iPad staan, maar ik zoeken en zoeken. Nou ja, heel moeilijk allemaal, maar goed. Dus toen heb ik toch maar eventjes op de iTunes gekeken.
0: Ja.
1: En daar vond ik hem inderdaad terug, ja. Dus gelukkig toch gevonden.
0: Oké, nou ja, en nu heb je hem klaarstaan voor de zomer, want daar is hij uitermate geschikt voor.
1: Ja, het is hartstikke leuke zomerse muziek, hè.
0: Ja, zeker.
1: Geweldig, jongen.
0: En er komen nog zat zomerse plaatjes voorbij hier op Radio Gelderland, ook gewoon tijdens de Vierdaagse. Heb je daar trouwens een beetje zin in, of heb je daar niks mee?
1: Nou, ik moet gewoon werken, dus ik heb er helaas geen tijd voor.
0: Ja, maar je kan wel lekker naar Radio Gelderland luisteren en dan ben je er een beetje bij, hè?
1: Dus, doen we altijd, doen we altijd.
0: Hey Ernst, zullen we Sergio Mendes gewoon lekker draaien even?
1: Ja, prima, hartstikke leuk.
0: Oké,
1: ik dacht dat het de uitvoering was van de Black Eyed Peas, maar het is natuurlijk hetzelfde, hè?
0: Ja, ik zei het origineel, hè, de 66-versie. Ja, dus,
1: van Sergio Mendes, dat klopt. Ja.
0: Oké, kondig hem even vrolijk aan nog.
1: Oké, hier komt Vasque Nada van Sergio Mendes.
2: Een goed begin is het halve werk.

Lekkere swingende muziek van Sergio Mendes en Brazil 66 en Mascanada uit 1966.

0: zo'n zwoele zomerse klank eigenlijk die door je hoofd dwaalt. Met Charlie Puth onder andere, Michael McDonald ook daarbij. Hier.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Oud en nieuw bij elkaar. En hoe is het buiten? Ga ik vragen aan Floris Lefebvre. Goeiedag. Het wordt weer een van die warme dagen ook weer van deze week, hè? Die we voorgeschoteld krijgen.
2: Ja, Joost, goedemorgen. Het wordt weer een prachtige zomerdag in heel de provincie. Momenteel hebben we al heel veel ruimte voor de zon. Af en toe wel wat wolkenresten nog die wegtrekken. Maar de rest van de dag ziet er prachtig uit met heel veel zonneschijn. Eigenlijk geen wolkje aan de lucht. Pas later op de dag kunnen er enkele stapelwolken tot ontwikkeling komen. En boven Duitsland ontstaan er ook een paar stevige buien. Maar ik denk dat het in Gelderland gewoon overwegend droog blijft vandaag. Met dus heel veel ruimte voor de zon. En sterk oplopende temperaturen naar 29 of plaatselijk zelfs 30 graden.
0: Ja, en dan, tenminste bij mij in de regio, is dat zo rond Nijmegen en dan het grensgebied. Is dat dan altijd een beetje in de middag dat het dan echt pas warm wordt? 28, 29 graden, zo na 1 uur. Klopt dat nog een beetje vandaag ook?
2: Dat klopt zeker hoor. Rond het middaguur hebben we al zomerse waarden van 25 graden of zelfs nog wat meer in Nijmegen. Maar ook in Arnhem en in Apeldoorn, daar wordt het echt zomers tot tropisch warm. En aan het eind van de middag, tegen de avond, wordt de maximumtemperatuur van lokaal 30 graden bereikt. Daarbij is de luchtvochtigheid niet meer zo hoog. Het is niet zo heel broeierig buiten. Eigenlijk best wel een hele aardige zomerdag vandaag in de provincie. Met daarbij een matige bries uit het oosten.
0: Oké, en hoe gaat zich dat ontwikkelen? Gaan de temperaturen dan zakken de komende dagen of zit dat er nog niet?
2: Ja, de komende dagen blijft het nog wel behoorlijk warm hoor. Op donderdag ook temperaturen van 29 of plaatselijk zelfs opnieuw 30 graden. Opnieuw tropische temperaturen in Gelderland morgenmiddag. En daarbij is er opnieuw veel ruimte voor de zon. Maar morgen zien we wel wat meer bewolking terug in het weerbeeld. En zou er zo nu en dan een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. En dat geldt eigenlijk ook voor de vrijdagmiddag. Dan draait de wind wel van oost naar noordwest. En wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Maar ook nog steeds is het dan zomers warm met 25 tot 27 graden.
0: Oké, nou klinkt goed. We hebben altijd ons aller Theo van Dalen uit Putten. Die vanuit zijn eigen weerstation ook zijn temperaturen meldt en zo. En hij zet er altijd van die grappige dingen bij. Hij zegt dan waarschuwingen. Geen autoruiten krabben. Nee.
2: Ja, dat is vrij logisch voor deze tijd van het jaar
0: toch?
2: Natuurlijk. Maar het is wel leuk dat hij dat erbij zet natuurlijk. Ja,
0: want het zal toch maar zo. Nou, dat komt in de winter hartstikke weer terug. Maar ik vind het toch grappig om dat altijd te lezen in de zomer. En het werkt ook een beetje verkoelend voor mij altijd. Dus ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar...
2: Ja, het werkt inderdaad verkoelend. En verkoelend weer zit er ook aan te komen in het weekend. Maar daar hebben we het over een uurtje weer over. Dan
0: doen we, Floris. Tot straks.
2: Tot straks.

0: op zoek naar de eikenprocessierups. Nou ja, lang hoef je niet te zoeken, want die zijn er genoeg in de provincie. Rod Stewart was er ook bij deze ochtend weer. En de Hardlegs, maar daar gaat het dus straks over in Goedemorgen Gelderland. En ook een nieuwe opgave van Platenlik. Dat gaat blijven bij.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
7: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
6: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
8: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0! Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
6: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dat klopt met wat Floris Lafeber ons al verteld heeft. Hè? Goedemorgen Gelderland. Goedemorgen. Eén melding die ertoe doet eigenlijk op de A2. De GLD-verkeerscheck richting Utrecht, namelijk op de A2... tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 minuten op onthoud.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
14: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Zoals jij, ik ben toe aan een nieuwe wekkerradio, want dat is echt rock'n'roll met dat ding. Blijf maar knipperen met die puntjes. Ja, daar krijg ik dan een soort aanval van of zo. Epileptische aanval. Ja, daar moet je verder ook geen grap over maken, weet ik ook wel. Maar goed, dat is wel wat het is. Dit is Goedemorgen Gelderland op 15 juli. Fijn dat je erbij bent. Intro hebben we al geraden, het eerste uur. En altijd in het tweede uur rond 7:50. Een nieuwe opgave van Plaat de Lik, lekker meespeuren. Een proces verbaal van een liedje waar iets mee niet in de haak is. En verzamel je voldoende bewijsmateriaal, dan bemachtig je misschien ook wel die Radio Gelderland zaklap. Nu maar eens even naar de kranten die elke ochtend ook weer op de deurmat liggen met het nieuws daarin. De Gelderlander opent met de kop 2 keer zoveel eikenprocessierupsen als vorig jaar. In Montferland zijn alle onderzochte eiken aangetast. We gaan zo het park in. De Telegraaf kopt groot: Nederland droogt uit. Waterschap Rijn en IJssel voert een onttrekkingsverbod in morgen voor onder meer de Liemers en de Achterhoek. Ook dieren hebben het zwaar, vooral in de wei. En Trouw ontdekt dat kinderen van migranten hun onderwijsachterstand veel sneller inlopen dan gedacht. De Volkskrant schrijft dat de Amerikaanse regering het internationaal straathof in Den Haag dreigt te ontmantelen. En het Nederlands Dagblad meldt dat de ebola-uitbraak in Congo zich in recordtempo verspreidt, terwijl hulpverleners staken om hun loon. Het Financieel Dagblad dan primeurt op de voorpagina dat een Enschedees bedrijf als eerste in Nederland een complete quantumcomputer levert. En we hoorden het net al in het NOS-nieuws. Acteur Kees Geel is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Geel brak in 2004 door met zijn rol in de film Simon. Daarna was hij te zien in talloze films en series, zoals Nieuwzeer, Samen en Flikken Rotterdam. Acteur en regisseur Martin Swaap, met wie Geel samen aan Flikken Rotterdam werkte, vond Geel een sterke, markante en ook eigenwijze acteur.
1: Kon van niets iets maken, heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtige profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
0: En hij was tevreden met zijn carrière.
1: Ik geloof dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder cocky te zijn. Gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welk plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.

0: Zo blijf je met Andrea Bocelli en David Guetta onder meer toch een beetje dat WK-gevoel behouden. Tenminste, ik heb dat wel nog wel. Ook al doet Oranje niet meer mee, België niet meer mee, Duitsland niet meer mee. Nou, er is nog wel wat te juichen natuurlijk. Voor Spanje bijvoorbeeld. En vanavond wordt ook duidelijk of bijvoorbeeld Engeland de finale gaat halen. Dat zou ik persoonlijk wel leuk vinden trouwens. En nu over die eikenprocessierups hier in Goedemorgen Gelderland. De Gelderlander heeft het op de voorpagina vandaag. 2 keer zoveel eikenprocessierups als vorig jaar. En in Montferland zijn zelfs alle onderzochte eiken aangetast. Maar hoe herken je zo'n nest eigenlijk? En wat doe je als je er eentje tegenkomt? We gingen maar eens met een rupsenjager het park in.
1: We lopen even naar een boom toe en dan zit ik eens even te kijken waar zou zo'n eikenprocessierups nestje kunnen zitten nu?
2: Meestal zitten ze in de oksel. Niet altijd, dus heel vaak. Dan zitten ze in de oksel van zo'n tak, noemen ze dat. En in dit geval zitten ze net ietsje verder. Maar je ziet het ook, ze zitten niet kaal op de tak. Ze zitten net tegen, je kan het amper een zijtakje noemen.
1: Ja, want ik zie een vogelhuisje aan de boom hangen. Daarboven hangt dan een tak. En dan daarboven, daar zit een soort spinnenweb eigenlijk.
2: Ja, kijk, een spinnenweb is plat. En dit is een bolletje. En dan hun spinnen dat en daar zitten ze dan in.
1: Maar ik zie ze nu niet zitten volgens mij in het nestje, of wel?
2: Ja, dan moet ik even. Daar hangt het een beetje hoog voor. Het zou kunnen dat er alleen vervellingen in zitten. Dat zou groter zijn. En dat ze ergens. Maar ik denk dat als je het openmaakt, dat er nog levende rupsen in zitten. Maar dat valt vanaf de grond. Kijk, ze zitten ook gauw 1,5 meter hoog. Dus zo precies kan je het ook net niet zien.
1: Nee. En als ze er eenmaal uitgaan uit het nestje, waar lopen ze dan over de boom? Of?
2: Die lopen over de boom achter elkaar aan. Oh, ja. En als het heel warm is, dan kunnen ze vanuit de boom de grond in gaan en soms weer terug naar boven. En als ze honger hebben, dan gaan ze naar een tak en vreten ze een blad op.
1: Hoe ziet die rups er nou eigenlijk uit? Is dat gewoon als een normale rups?
2: Ja, de rups aan zich is niet heel spectaculair. Hij is een beetje grijs, bruinig, wittig, het is niet egaal van kleur. En hij heeft haren, maar de haren die je ziet, dat is helemaal het probleem niet. Het zijn de kleine brandhaartjes die je eigenlijk niet kan zien.
1: Stel nou, ik doe een rondje door het park hier en ik kom nog een nest tegen. Wat moet ik dan doen?
3: Melden, daar is de welbekende fictie-app voor. En dan gaan we daar ook zo'n lintje rondheen spannen.
1: Tot slot, wat moeten mensen vooral niet doen als ze een nest zien?
2: Daaraan zitten. Kijk, ze laten die brandharen pas los bij gevaar in principe. Dus als je er gewoon van afblijft, hoef je er echt niet gelijk last van te hebben. Dus er niet aan zitten, ze niet bedreigen. Dan gebeurt er vaak helemaal niks.
1: Nou, dan gaan we nu maar als de wieden weer gaan onder die boom vandaan. Want anders komen er straks haartjes.
4: Het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Dit is Goedemorgen Gelderland.

0: Are you ready voor een spelletje?
1: Plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Niet voor Pacific Gas en Electric, want die hoorde je dus met de Are you ready? Are you ready, are you ready? Maar wel voor de plaat die je moet gaan ontrafelen vandaag. En je kan er de Radio Gelderland zaklamp mee verdienen. De platenpolitie vraagt dus aandacht voor het volgende. In het lied stappen elke middag 4 dames een chique bakkerij binnen, waar je ook lekker kan zitten. En daar bestellen ze zonder enige terughoudendheid taart, gebak en ijs. Ja, die overdaad eist uiteindelijk... Oh, wat grappig, Joost. Uiteindelijk zijn tol de zoeterijliefhebbers die overlijden 1 voor 1. Zelfs tijdens de uitvaart blijven de zoetigheden centraal staan. Op de kisten liggen geen bloemen, maar taarten. En uiteindelijk bezwijkt ook de laatste van het gezelschap. Geen misdaad in strafrechtelijke zin, maar eigenlijk een gitzwarte satirische vertelling over gulzigheid en overdaad. Macaber, maar wel vrolijk gezongen. En dit is het audiobewijs daarbij.
3: In de badkamer, net mijn tanden gepoet. En de dirigent zwelt aan.
0: Het is een liedje uit 1976, had ik zo kunnen. Laat het maar weten, de Omroep Gelderland app, het spraakwolkje even klikken. Rechtsbovenaan vind je dat. Typ het in of spreek het in of stuur mij een mailtje joost@gld.nl. Selecteer ik over een minuut of 10 een winnaar.

0: waar je als het ware de slagroom om je oren slaat. Zo erg is het in dat liedje. Een Duits liedje trouwens. Shalamar was dit. The Second Time Around. Weet jij platenlikt? Stuur me even een berichtje via de Omroep Gelderland app of joost@glb.nl. Anne die denkt dat het Wieteke van Dort is met een laatste goed. Dat is niet goed.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
3: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
4: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
0: De Apeldoornse Wandelvierdaagse. Dat is deze week zover. Je hoort er alles over in Goedemorgen Gelderland. Als je blijft luisteren, het is 19:30 geweest. In Almen 16 graden. In Huurwenen, gemeente Maasdriel, 18,4 graden. Uitgebreide weer rond 19:50. Floris spreekt dan even van Weerplaza. Wat is er aan de hand in Gelderland op dit moment? Er is iemand uit het water gered bij Tiel. Twee jongens sloegen alarm nadat ze iemand hoorden schreeuwen, een vrouw, gistermiddag. De brandweer haalde haar uit de Zennewijnense Wetering en droeg haar over aan de ambulancedienst. En een auto is volledig uitgebrand op het parkeerterrein achter sportcafé De Tinnengieter in Beuningen. De brand werd rond 4:00 ontdekt vanochtend. De politie sluit brandstichting niet uit. Nou, file. Zou het zover zijn? Niet zoveel, want zomervakantie is natuurlijk aan. Maar wel noemenswaardige meldingen. Op de A2 bijvoorbeeld richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Kwartiertje extra. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. De rechterrijstrook is dicht daar. 20 minuten op onthoud.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: voor jij kunt besparen.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja. Au.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Zelfs die dames worden genoemd bij naam al in de app. Ja, je hebt het bijna elke dag al goed, Willy, volgens mij. Dat was muziek van de Bee Gees en Stayin' Alive. Dat is natuurlijk niet platelijk. Jaco heeft wel een idee, trouwens.
1: Goedemorgen, Joost. Is dat soms de meisjes van de suikerfabriek van Adèle Bloemendaal? Jo.
0: Nee, dat is niet goed. Wij zoeken een Duitse plaat. Jolanda dan?
2: Hoi Joost, hier met Jolanda uit Loenen.
0: Hoi.
2: Nou, dat kan haast niet anders zijn als Dr. Anders P. met het lied Zuster Karamazov. Nou, dat is me nogal eens wat. De groetjes en een fijne uitzending.
0: Ja, daar lijkt het allemaal wel op. Er wordt hier ook gehoord dat het liedje ooit is gecoverd door André van Duin. Dat zou ook een hint kunnen zijn. Nou ja, nog heel even wachten. Cody Simpson draai ik straks nog. Ik draai de Pretenders. En dus de uitslag van Platelik. En nu heel eventjes over de Vierdaagse. Niet de Vierdaagse van Nijmegen, maar de Apeldoornse Wandelvierdaagse. Want ondanks de hitte is die gewoon van start gegaan. De organisatie heeft wel de nodige maatregelen getroffen om het wandelevenement veilig door te kunnen laten gaan. Zo worden er geen routes van 40 kilometer gelopen en zijn de starttijden van de lopers aangepast.
3: Hey.
4: Ja, daar gaan ze dan vol goede moed op weg voor de 71ste editie alweer van de Apeldoornse Wandelvierdaagse. Op alle wandeldagen zal de temperatuur boven de 30 graden uitkomen, denkt de organisatie. En dat betekent dat er vanwege die hitte voor deze editie aanpassingen gedaan moesten worden. Toch schreven zich, ondanks de verwachte warmte, nog 3.300 deelnemers in voor het loopevenement.
5: We hadden eigenlijk verwacht, gezien de weersverwachtingen, dat dat minder zou zijn. Maar tot onze grootste verbazing was het gisteren heel erg druk en ook vanmorgen nog steeds met inschrijven.
4: De meeste deelnemers blijken zich goed voorbereid te hebben op wat hen te wachten staat.
6: Een dag als deze door de bossen lopen, dat schittert met die hitte. Ja, heerlijk is het. Ja, Apeldoorn is voor mij de goede Vierdaagse. Nijmegen zien ze me niet. Nee, vind ik niks.
4: Aantrekkingskracht van het Apeldoornse wandelevenement is juist het genieten van de rust en het natuurschoon tijdens het lopen.
5: Ja, die beleving zal deze editie iets minder worden, omdat je inderdaad met kortere afstanden op elkaar gaat lopen.
6: Het is wel goed dat ze rekening houden met de hitte. Dat ze de afstanden een beetje bekijken, maar verder. Als je een goed getrainde wandelaar bent, dan kan je tegen de hitte ook wel.
7: We lopen veel door het bos natuurlijk, dus veel schaduw. Dat is goed te doen.
8: Ja. Bakkie koffie, lekker ontbijtje, het laatste nieuws en de lekkerste muziek.

0: Cody Simpson was topsporter, zwemmer en hoorde je op Radio Gelderland dan ook Dusty Springfield. Ja.
1: Plaat delict.
0: Goedemorgen Gelderland, Joost hier en ook Mathilde, Ottilie, Marie en Liliane. Althans, dat zijn de hoofdpersonen uit het liedje dat we vandaag zoeken. En het is een Duits liedje van Udo Jürgens. Dat is de uitslag van Plaat delict voor deze ochtend. Ja, het gaat om vier dames die elke middag stipt, ik geloof rond 3:15, dat wordt ook zo gezongen in het liedje, naar zo'n lekkere patisserie gaan en dan helemaal vol vreten. Taart, taart en nog eens taart. En dan roepen ze elke keer, Abba bitte mit. En dan zeggen jullie in koor, inderdaad, slagroom, maar dan in het Duits.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
3: Is het misschien Udo Jürgens met Abba bitte mit Sahne?
0: Ja, dat is helemaal goed, Wouter.
4: Oh, het is Duits.
0: Ja.
4: Dan is het vast Udo Jürgens met Abba bitte mit Sahne.

0: Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?
1: Abba Bitte mit Sahne, plaatdelict voor vandaag. Morgen weer nieuwe speurkansen bij dit spelletje. En dan win jij misschien de Radio Gelderland zaklamp. Je vraagt je misschien af, wie heeft vandaag dan die speurzaklamp gewonnen? Nou, dat is Ray. Die stuurde mij een mailtje, joost@gld.nl. En die had ook het goede antwoord, want dat heb ik hier als bewijs. Alleen zijn telefoonnummer stond er niet bij. Ik had hem graag nog even willen bellen. Kan alsnog, moet je wel nu even snel je telefoonnummer doorgeven. En in ieder geval even je adres, sturen we die zaklamp op. Heb ik even tijd om met Floris Lafeber te babbelen? Hoogste tijd zelfs, want al 7:50 geweest. En ik had beloofd dat jij rond deze tijd iets over het weer zou gaan vertellen. Dus goedemorgen, Floris.
2: Goedemorgen, Joost.
1: Brand los over deze zonnige dag, denk ik.
2: Ja, weer. Het wordt weer een prachtige zomerdag in de provincie. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat schijnt de zon volop. Pas aan het eind van de dag kunnen er ook wat stapelwolken ontstaan. Maar daar schijnt de zon eigenlijk makkelijk doorheen vandaag. En de temperatuur die loopt sneller op. Momenteel al 20 graden in de provincie op grote schaal. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen bereikt. En dat is zo'n 29 of lokaal zelfs 30 graden. En dat zijn tropische temperaturen.
1: Nou, mooi. En dat houdt dan nog eventjes aan? Of hebben we dan de warmste dag vandaag gehad?
2: Ja, de warmste dag hebben we wel vandaag en ook gisteren gehad. Maar ook morgen is het nog zomers tot tropisch warm hoor in de provincie. Met 25 tot lokaal zelfs 29 of 30 graden op een enkele plaats. Na zonnige periode ook wat meer wolkenvelden morgenmiddag. En lokaal kan er een onweersbuitje ontstaan. Maar ik denk ook dat het morgen op de meeste plaatsen droog blijft. De wind die waait vandaag en morgen uit het noordoosten is matig tot soms vrij krachtig. Met windkracht 3 tot windkracht 5. En vrijdag draait de noordoostenwind naar het noordwesten. En voert iets minder warme lucht aan. En dat gaan we zeker merken in het weekend. Want dan is het overdag nog maar 22 of 23 graden. En na zonneschijn zien we ook wat meer bewolking in het weerbeeld. En lokaal kan er een enkele spat lichte regen vallen. Want de meeste plaatsen blijft het volgens nog een tijdje droog.
1: Oké, nou ja, dat is dan goed nieuws voor de dieren. Bijvoorbeeld in de wei ook. Ik merk dat ik met dit weer ook natuurlijk heel erg de schaduwplekken opzoek. Maar nou ja, je gaat er beter op letten dan. Maar bij het landelijk meldpunt komen toch klachten binnen over vee dat zonder schaduw of water in de zon staat. Daar gaan we het straks even over hebben. Rond 7:45 hier in Goedemorgen Gelderland. Maar nou ja, goed nieuws dus dat het allemaal wat minder warm wordt voor die dieren dan en voor mensen die daar niet van houden van dat warme weer, hè, Floris?
2: Ja, dat denk ik ook. En tijdens de nachten koelt het ook aardig af. Komende nacht overigens nog wel een heuse plaknacht in de provincie met een hoge luchtvochtigheid daarbij. Met ook minimumtemperaturen ruim boven de 15 graden. Maar in het weekend duiken we weer onder de 15 graden. En is het aangenaam weer om te slapen.
1: Oké, nou, ik vind het jammer dat het woord plaknacht weer gevallen is. Maar verder vind ik je een schat, hoor, Floris. Dus,
2: ja, insgelijks.
1: Oké, hoi hoi.
2: Fijne dag.
3: De Nijmeegse Vierdaagse komt eraan. Radio Gelderland is er de hele week bij. Net als 47.000 bikkels die hem lopen. Maar wij laten de thuisblijvers ook niet zitten. Die zoon of moeder die zo graag meegegaan was, maar waarvoor het niet meer lukte. Of de vriendin of neef die zijn huis beschikbaar stelt voor extra slapers deze week. Ook zij verdienen een prachtige onderscheiding. Wie nomineer jij voor de Vierdaagse Thuismedaille? Mail naar radio@gld.nl.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
4: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
7: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
6: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
8: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
6: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: This is Radio Gelderland. En de traffic update. De A2 richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg, kwartier op onthoud. A28 tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Bergingswerkzaamheden vanwege een eerder ongeluk. De rechterrijstrook is nog wel dicht. Een half uur extra. En drie kwartier langer onderweg op de A50 richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
10: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn.
14: Interpolis. Glashelder.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
21: Goedemorgen Gelderland.

0: het even met je ogen. Slaap eruit en Julien Clerc heeft gezongen. Hey, goedemorgen Gelderland. En we openen gelijk maar even de kranten zometeen, die al heel vroeg hier op de mat lag van de studio. En wat staat er dan in, Joost? Nou ja, de Telegraaf bijvoorbeeld opent met de droogte die Nederland in de greep houdt. Waterschap Rijn en IJssel kondigt een onttrekkingsverbod aan voor de Liemers-Achterhoek en het zuidoosten van de Veluwe. Niemand mag dan nog water uit sloten en beken pompen. Ook dieren hebben het zwaar. En zometeen nemen we ook nog even een kijkje in de wei hier in Goedemorgen Gelderland. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. De Gelderlander waarschuwt voor de eikenprocessierups. Dit jaar 2 keer zoveel als vorige zomer. In Montferland zijn zelfs alle onderzochte eiken aangetast. En met de warmte neemt de kans op klachten verder toe. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een succes, lees ik ook in het nieuws. De gemeente loste in de wijk Immerlo de schuld van 40 gezinnen grotendeels af. Daarna kregen ze intensieve begeleiding. Ook deze vrouw en haar moeder deden mee aan die proef.
1: Er was gewoon heel veel gebeurd, ook met gezondheid en geen inkomen hebben. Toeslagen die werden stopgezet.
2: Nou, ik weet wel dat toen wij de eerste keer echt binnenkwamen, dat je moeder echt zei van ja, ik heb inderdaad al een hele stapel post liggen, maar die heb ik niet geopend.
1: Toen dacht ik wel bij mezelf zo, ik ben blij dat ik haar wel echt heb gezegd dat ze het moet gaan doen.
2: Je ziet gewoon mensen echt letterlijk gewoon lichter worden.
0: En vanwege, een kindje op de achtergrond. Vanwege de goede resultaten wordt het project uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Je tas op de stoel naast je in de trein. Dat mag straks niet meer. NS past de regels aan. Ook als het rustig is in de trein, moet je je tas voortaan op schoot of in het bagagerek leggen. Conducteurs gaan je erop aanspreken. Boetes komen er voorlopig niet. En morgen, al veel over gehad hier op Radio Gelderland, maar waarom ook niet, het is ook leuk, begint de Zwarte Cross. En daar vliegen dit jaar 2 stuntmannen over de megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ik moet er zelf niet aan denken. Ze landen aan de andere kant van de tent in een grote luchtkussen. De stuntmannen bereiken een hoogte van 35 meter... en kunnen de snelheid van 185 kilometer per uur halen. En dat was toch even slikken bij het oefenen.
3: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
4: Ja, weet je, wij dachten van het wordt wel eens tijd voor een mega stunt.
5: Als je dan landt, wat voel je dan?
6: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
5: Dat klinkt niet heel prettig.
6: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
5: Heb je er een beetje zin in?
6: Zeker, zeker heb ik er zin in.
0: En volgens de Zwarte Cross levert die sprong misschien zelfs een wereldrecord op. De organisatie zegt dat er nog nooit zo'n katapultlancering is geweest die zo hoog en zo ver ging.

0: René Vroger deed onderzoek, ging speuren naar artiesten met wie hij wel eens zou willen samenwerken, maar wat hij nog nooit had gedaan en die hij ook niet zo goed kende eigenlijk. Dus hij kwam ook uit bij Waylon. Hij ging naar een concert van Waylon en dacht, nou, met hem moet ik gewoon een liedje opnemen. Mooi, hier op Radio Gelderland, in Goedemorgen Gelderland. Met dit weer zoek je zelf de schaduw op, maar hoe zit dat dan met de dieren in de wei? Bij het landelijk meldpunt komen tientallen klachten binnen over vee dat zonder schaduw of water in de zon staat. In Gelderland ging onze verslaggever maar even langs bij een schapenhouder die het helemaal anders aanpakte.
1: We staan in een wei, best een grote wei, overal zon. En dan zien we hier een hele grote boom en een kuiltje en daar liggen ze hoor. De schapen, die hebben het niet warm.
2: Nee, schapen liggen lekker in de schaduw onder de bomen in de wind. En dan proberen ze er eigenlijk een beetje koel te houden.
1: Let u extra op ze met die warme dagen?
2: Ja, je let er wel extra op. Ze hebben hier constant water en de schaduw die probeer je ze te geven zoveel als je kan. Thuis de koeien die lopen nou in de wei achter de stal. Ze kunnen in de stal, ze kunnen uit de stal. Dan kunnen ze er eigenlijk een beetje bedrijven. Ja, je hebt een koe om wat aan te verdienen, dus je moet er goed voor zorgen.
1: En die schapen hier, ze kiezen zelf en ze kunnen hier ook kiezen. Dat is het mooie natuurlijk, om in de schaduw onder de bomen te gaan liggen. Als die er nou niet was geweest, zijn er dan andere oplossingen?
2: Ja, je kan er een zeil spannen, je kan een kar neerzetten, daar de schapen onder kunnen. En dan kan hier lopen er maar een stuk of 25, 30, dan kan dat. Maar heb jij een weiland met 200, 300 schapen, ja, dan valt het een beetje tegen. En dan zoeken ze de wind een beetje op en ze gaan op de wind staan. En hij zorgt dat ze niet de dunne vacht hebben, dat ze een beetje dikke vacht hebben die isoleert. Dan kunnen ze de zomerdag ook nog doorkomen.
1: Trace Janssens is hier naartoe gekomen. Partij voor de Dieren heeft een meldpunt, een landelijk meldpunt.
3: Ja, ja.
1: Wat voor meldingen zijn dat?
3: Het zijn meldingen van dieren die in de zon staan in behoorlijk hoge temperaturen. Hè, en natuurlijk ook felle zon. Dus verbrandingsgevaar is er ook. En het betreft vaak dieren die zonder water staan. Dus dat er geen water beschikbaar is voor de dieren om te drinken.
1: Wat willen u dat daaraan gebeurt?
3: Wij willen dat iedereen die dieren houdt goed voor zijn dieren zorgt. En dat is ook wettelijk verplicht trouwens. Dus als je dieren hebt die buiten staan in de wei, zorg dan dat er schaduwplekken zijn en dat de dieren zelf kunnen kiezen wanneer ze eventueel even wel in de zon willen, want dat komt wel eens voor. Maar ze moeten ook de keuze hebben om de schaduw in te gaan. Dus zorg dat er bomen zijn of andere schuilmogelijkheden.
1: En voldoende water.
3: En voldoende water om te drinken. Want ja, een koe die kan wel 150 liter per dag drinken. Dus dat betekent dat er ook continu vers water aangevoerd moet worden. Want het moet ook schoon zijn en gezond zijn.
1: We hebben net met de schapenhouder gesproken en die zegt, ja, natuurlijk zorgen wij goed voor onze dieren, want dat is ons inkomen. Dus ja, wij snappen het niet zo.
3: Ja, dat klinkt heel logisch, maar ik denk dat het soms toch wel overschat wordt wat een dier aan kan. 20, 25 graden, dat gaat nog wel qua buitentemperatuur. Maar als het daar boven komt, zoals nu, dan kan er toch hittestress ontstaan. En dan wordt er toch vaak gezien dat dieren gaan hijgen van de hitte. Ze kunnen hun warmte niet meer kwijt. En als ze dan ook nog eens een keer niet voldoende kunnen drinken, ja, dat is echt gevaarlijk.

0: De zoetgevoelige stem van Lena Marlin en Sitting Down Here op Radio Gelderland. Blijf er nog even bij, blijf er de hele dag bij. Want straks thuis in Gelderland nog met Desiree tot drie hoor je. Met Irene en op de koffie met Rob. Dus dat wordt weer lekker genieten hier bij Radio Gelderland. Maar het codewoord zometeen voor het onderwerp waar we nog even aandacht aan besteden in het laatste uur van Goedemorgen Gelderland is samenloop. Samenloop.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
2: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
4: Mijnleesbril.nl.
5: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: 8:30 op Radio Gelderland in Elburg 19,3 en in Horkerveen 21,8. Dit is er aan de hand in Gelderland. De tijdelijke noodopvang in Hotel De Heerlijkheid in Ermelo blijft mogelijk 3 jaar langer open. Het college van BMW, burgemeester en wethouders wil de opvang verlengen tot en met 31 december 2028. Er moeten strenge Europese afspraken komen over de verdeling van rivierwater. Dat zegt de Unie van Waterschappen. Door gletsjers die afsmelten en aanhoudende droogte staan de waterstanden laag. Omdat Nederland aan het einde van de Rijn ligt, bestaat volgens de Unie het risico dat er bij droge periodes te weinig water overblijft. Meer nieuws uit de provincie lees je in de Omroep Gelderland-app en ook op gld.nl. De verkeersinformatie lees je daar niet, maar die schotel ik nu even aan je voor. Is even checken. We zitten nog met de A2, de stremming daar richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Een ongeluk daar gebeurt, de linkerrijstrook is dicht en je bent daar een half uur langer onderweg.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Mam, waar heb mijn zwemband.
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
19: Geeft ruimte.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: hardloopavond. Want je wil natuurlijk de zon zien zakken in de zee. Honderden deelnemers, bekertjes water langs de kant en bewoners die de tuinsproeier aan de weg zetten. En het leuke is, er komen zelfs lopers uit buurland Duitsland en ook België vanaf de camping.
1: 5, 4, 3, 2, 1 en vertrokken zijn
2: we. Ja, het is een rondje buitenom, we lopen verder in de schaduw.
3: Ik heb net een ijsveentje getrokken, hoe was dat? Warm. Je bent nog helemaal buiten adem. Was het wel een beetje te doen, deze ren in deze 28 graden? Het was te doen, we hebben veel schaduw gehad. En er stonden veel sproeiers onderweg. Dus het was te doen, net. Maar het had niet warmer moeten zijn volgens mij dan dit. Nee, klopt. U staat hier achter heel veel bekertjes water.
4: Jazeker, inderdaad. Er komen zo meteen 200 lopers langs. En die hebben allemaal dorst. En ja, wij geven die dan water.
3: En gaan jullie dan, mogen ze het zelf van de tafel pakken of gaan jullie allemaal staan en het uitdelen?
4: Degenen die finishen, die pakken zelf. En degenen die doorkomen, die bijvoorbeeld 2 of 3 rondjes lopen, die geven wij aan.
3: En is dat een eervolle taak?
4: Jazeker, hartstikke leuk.
3: En zeker met deze temperatuur, het is 28 graden, dus ze hebben het ook wel echt nodig.
4: Zeker inderdaad, ja. En ook voor ons is dit eigenlijk het leukste baantje met deze temperatuur.
3: Ja, het is niet ongezellig, het is een drukte van jawelstier bij jullie.
4: Ja, leuk hè? Ja, echt hartstikke blij mee. Elk jaar komen er weer wat meer deelnemers bij. En ja, daar zijn we alleen maar blij mee. Ja,
3: 220 deelnemers hoorde ik net. Dat zijn aardig wat bekertjes water.
4: Dat zijn heel veel bekertjes water, dat klopt.
3: Ik denk dat mensen niet bij één bekertje water houden.
4: Nee hoor, sommigen willen het wel 2 of 3. Want zeker als ze 10 kilometer lopen, ja, dat is ver. En daar krijg je dorst van.
3: Dus naast dat het heel gezellig is, is het ook wel een beetje druk.
4: Zeker, maar dat is juist leuk.
3: Heeft u het een beetje overleefd met de hitte?
5: Ja, was heel goed mee. En vooral met veel water die gesproeid was, was het echt wel heel mooi van de bewoners hier dat ze dat gedaan hebben.
3: Hoe was het om met deze loop mee te doen?
5: Chill.

0: kan langer. Wie heeft de langste adem tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Tuurlijk, die wandelaars. Maar de echte langste adem, daarvoor moet je hier zijn, op Radio Gelderland. Want wie kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit? Meld je aan op radio@gld.nl of via de Omroep Gelderland app.
1: Oh, dat is die hit. Ja.
2: Het Rutger van Barneveld zit er ook bij en onze eigen Linda Geerding.

0: Holly Rogers, Everything's Fine. Floris Lafeber, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Zou je dit nummer thuis nog een keer opzetten, of niet?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Nou, dan heb ik precies bereikt wat ik wil bereiken.

0: Een echte zwoele zomerse dag in de provincie. Holly Rogers dus, Everything's Fine. Het lievelingsliedje van dit moment. Jij kan dat uren achter elkaar spelen. Floris, goeiedag. Het zomerweer maar even doornemen. Warm, warm en nog eens warm vandaag weer, hè?
1: Inderdaad, dat is een hele goede samenvatting van vandaag. Warm zomerweer met momenteel al temperaturen ruim boven de 20 graden in heel de provincie. En met veel zonneschijn komt daar nog veel meer bij, want rond het middaguur hebben we al zomerse temperaturen van 25 graden in de provincie Gelderland. En aan het eind van de middag en tegen de avond worden de maximumtemperaturen van 29 tot lokaal zelfs 31 graden bereikt. En daarbij blijft het zonovergoten, wel enkele stapelwolken, maar het blijft gewoon droog vandaag in de provincie.
0: Oké, nou ja, en wanneer komt er dan wel wat regen aan? Is dat volgende week pas eigenlijk, tijdens de vierdaag?
1: Ik denk dat er voorlopig nog niet heel veel regen aankomt. Oh. Morgen is er wel wat meer bewolking aanwezig en dat geldt eigenlijk ook voor de vrijdag. Tussendoor ook geregeld ruimte voor de zon en is de kans op een bui iets groter dan vandaag. Maar echt grote neerslaghoeveelheden verwacht ik morgen en overmorgen eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, op de meeste plaatsen blijft het droog en nog steeds vrij warm met 28 graden tijdens de morgenmiddag. En 25 tot 27 graden op de vrijdagmiddag. In het weekend dan gaat er wel echt wat veranderen. Dan krijgen we met minder hoge temperaturen te maken. Zaterdag is het zo'n 20 tot 22 graden. En op zondag is het nog een fractie minder warm met 21 of 22 graden. Daarbij is er ook veel meer bewolking aanwezig. Kans op een enkele spat lichte regen. Maar als er eenmaal een druppeltje valt, is het echt een druppel op een gloeiende plaat, letterlijk en figuurlijk. Want het is god en god droog natuurlijk in de provincie. En ook het vooruitzicht naar volgende week ziet er overwegend droog uit, met vrij gematigde temperaturen van een graadje of 21.
0: Ja, daar zijn we natuurlijk allemaal benieuwd naar, of in ieder geval de vierdaagse wandelaars. Hoe gaat het er dan uit? Misschien kun je daar nog wat meer over vertellen straks bij Rob. Dankjewel, Floris.
1: Graag gedaan en tot de volgende.
0: Oké, Rob, goedemorgen.
2: Morgen.
0: Nieuwe op de koffie en daarin aandacht voor
2: gevoelsinflatie. Ik vond het zo'n begrip vanochtend. Ja, het leven is 3% duurder geworden, maar voor de meeste mensen 8% voor het gevoel. Dus mijn vraag is, voor hoeveel procent denk jij dat jouw leven duurder is geworden afgelopen?
0: Jouw persoonlijke situatie.
2: Juist, voel je je echt gewoon iedere maand weer uitgedaagd om de eindjes aan elkaar te knopen? Of valt het eigenlijk al best wel mee?
0: Nou, praat erover mee bij Rob in Op de Koffie. Stuur een mailtje natuurlijk naar hem. rob@gld.nl of een berichtje via de Omroep Gelderland app. Het spraakwolkje, gewoon eventjes checken rechtsbovenaan. En dan kun je het intypen of ook inspreken bijvoorbeeld. Hè. Jouw inflatiegevoel.

Dan en Lee en de Boys of Summer op Radio Gelderland. Nog even de administratie afwerken. Ray die heeft uiteindelijk gereageerd. Ray Stapel, de winnaar van de Radio Gelderland zaklamp. Hij deed mee met Plaatdelik en raadde dus Udo Jurgens met Ababita Mitsane. Uit Velp komt hij en de zaklamp komt naar hem toe, want hij heeft zijn adres keurig gemaild. Dus dat is mooi afgehandeld. Het geluidsontbijt nog niet, dat komt er nu aan. Kamp Heumensoord ontvangt weer 6000 militairen over een aantal dagen. Voor de Vierdaagse uiteraard. En het wordt allemaal opgebouwd op dit moment. En dan wordt die grote laars ook weer geplaatst. En als al die militairen dan binnenkomen lopen, 4 dagen lang, dan komen ze in de biertent uit. En dan worden ze, ja, dan krijgen ze een groot onthaal eigenlijk. Dat vond ik een leuke voor het geluidsontbijt. Tot morgen. Oh,

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf... Dat was meer dan verwacht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van €9,3 miljard. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
9: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
8: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
10: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
8: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorien, dank je wel. De verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen. 15 kilometer en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daarom daar dicht. En de A50 Arnhem richting Oost. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 4 kilometer en 10 minuutjes vertraging.
12: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
13: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
12: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

soms gewoon DeBarge. Soms Al DeBarge, maar altijd Rhythm of the Night van hem. 9:10, lekkere plaat om deze woensdag mee op te starten. De laatste echt warme dag. Maak de wandelaars van de Amazonse Vierdaagse niet uit. Die hebben lekker verkoeling van de bossen waarin ze lopen. Oh, dat is lekker wandelen. Hier zijn de Fortunes, but you've got your troubles.

Eyes Without a Face. Ja, bijna tijd voor de plaat bij de dag. We gaan eens contact proberen te krijgen met de man die plaat zelf gemaakt heeft. Dat is ook wel eens een keer leuk. Gewoon eigen muziek, van een ander, maar helemaal naar deze tijd geschreven. Eerst even Raccoon, No Mercy.

0: Raccoon and No Mercy. Voor niemand niet.
1: De plaat bij de dag.
0: Nee, ook niet voor een artiest die het wil maken, maar die moet ook gewoon werken. Dus ja, ik kon even niet aan de telefoon komen. Ik heb het over John. John die heeft eigenlijk een liedje van bijna 40 jaar geleden weer naar deze tijd geschreven. En hij schrijft: hoi Rob, ik ben erg fan van de geniale teksten van Dr. Anders P. Al vanaf mijn 12e jaar. Om zijn liedjes weer bij de jeugd onder de aandacht te brengen, heb ik Knolraap en Lof, Schorseneren en Preien 1987 opnieuw uitgebracht in een soort hip-hop-rap-version. Zijn teksten zijn namelijk nog steeds erg actueel. Hij beschrijft toen al de huidige polarisatie in de samenleving. Ik heb een paar zinnen aangepast naar deze tijd en ik heb daar wel formeel toestemming voor gekregen van het Heen en Weerschap. Dat is de stichting die de auteursrechten van Dr. Anders P. beheert. Zou je hem eens kunnen draaien? Ja. In 2026. Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei. En ik heb nooit geweten dat het zo'n actueel onderwerp was. Ook toen al. En als je het nu hoort, dan denk je, ja, dit had ook nu makkelijk uitgebracht kunnen worden. Maar nu, John.

liedje voor Dr. Anders P. Heinz Potter. Ja, in 1987 had ook niemand verwacht toen. Want het was een serieuze man, maar wel een taalvirtuoos. Dus een rapper in een gewoon pak, eigenlijk, was Heinz Polsner. En ja, John heeft zijn teksten iets aangepast, maar dat hoefde niet zoveel eigenlijk. Want ja, maatschappijkritisch was hij toen al. Hij heeft er lekkere deunen ondergezet wel, ja. Knolraap en los schorseneren en vrijen. Bijna afleidingsmanoeuvre voor de scherpe teksten. Het was plaat bij de dag vandaag. En heb jij nou een plaat bij de dag die je gehoord wil hebben? En dus ook gedraaid wil hebben? Dan vraag hem aan via de mail rob@gld.nl of even appen 06-22-22-1342. Welke plaat en waarom?

De Nijmeegse Vierdaagse komt eraan. Radio Gelderland is er de hele week bij. Net als 47.000 bikkels die hem lopen. Maar wij laten de thuisblijvers ook niet zitten. Die zoon of moeder die zo graag meegegaan was, maar waarvoor het niet meer lukte. Of de vriendin of neef die zijn huis beschikbaar stelt voor extra slapers deze week. Ook zij verdienen een prachtige onderscheiding. Wie nomineer jij voor de Vierdaagse Thuismedaille? Mail naar radio@gld.nl. De Vierdaagse volg je niet alleen via Radio Gelderland, hier beleef je hem ook.

Jamie Lardell, Another Day. 6:06 geworden. Het gaat alweer de goede kant uit met de temperaturen in de regio. Beuzegum zegt 21,9 graden en Putten 22,8. Ja, vandaag tikken we toch misschien nog een keer de 30 graden aan. Verder even naar het nieuws uit Gelderland op gld.nl te lezen. Daar onder andere het hessenbad in Hoogkeppel, dat niet altijd open kan. Ook al is het echt warm weer en zou je echt wel willen zwemmen. Het mooie openluchtzwembad heeft namelijk te weinig vrijwilligers om alle diensten te vullen. En daarom roept het bestuur inwoners op om mee te komen helpen. Het bestuurslid van het zwembad, Marije de Zijthof, die merkt dat het steeds lastiger wordt om het rooster rond te krijgen. Ja, we hebben net genoeg mensen om de basisshifts gevuld te krijgen. Maar als het een beetje losgaat met de temperatuur, ja, dan lukt het niet meer. Dus wil je zwemmen? Daar, in Hoogkeppel, meld je misschien aan. En ook de noodopvang in Ermelo, die mogelijk 3 jaar langer blijft. De tijdelijke noodopvang in Hotel de Heerlijkheid in Ermelo blijft misschien wel 3 jaar langer open. Het college van BMW wil de opvang verlengen tot en met 31 december 2028. Ook wil het college het aantal plaatsen verhogen van 70 naar maximaal 100. Voorlopig gaat het om een principebesluit, zoals dat heet. Dat nieuws en meer nieuws uit Gelderland te lezen op gld.nl. En dat doe je 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Je bent van harte welkom daar. Hier is Peter Frampton, die heeft de slang al in zijn mond gestoken.

Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. Het is 16 minuten voor 10 geworden. Ja, je kent het wel. Je denkt het is warm, maar het valt eigenlijk wel mee. Dan heb je een gevoelstemperatuur die hoger ligt. En dat heb je nu ook met het duurder worden van het leven. Onderzoek van CBS wijst uit dat het leven 3% duurder is geworden. De inflatie is dus 3%. Maar het gevoel bij de mensen ligt op 8%. Bijna 10 dus, dat je denkt van nou, het is wel behoorlijk duurder geworden. Maar dan heb je het helemaal mis. Of toch niet? Is jouw perceptie niet gewoon jouw werkelijkheid ook? Heb jij dat ook trouwens, dat het leven duurder is geworden? Wat is jouw gevoelsinflatie? Hoeveel moeilijker heb jij het dan een jaartje geleden? Daar kun je straks over bellen, maar je kunt nu al zeggen van nou, voor mij is het toch iedere maand weer een dagje meer dat ik rond moet krijgen. App alvast 06 22 22 1342 of mail. Wat is jouw gevoelsinflatie? Hoe duurder is jouw leven geworden?

0: Ricky Lee Jones en Chuck E's in Love. Wat gaat het weer vandaag doen, Floris Lafeber? Een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Ja, nog een echt warme dag hè, vandaag.
1: Een hele warme dag vandaag. Het wordt zelfs tropisch warm in de provincie, met aan het eind van de middag maxima van 29 tot lokaal zelfs 31 graden. En op dit moment is het al bijna zomers warm in de provincie, met 25 graden of meer. En daar komt dus nog veel meer bij in de loop van de dag. Daarbij een zonovergoten plaatje. Op de satellietplaat van Gelderland is momenteel geen bewolking aanwezig, volop ruimte voor de zon en dus zeer hoge temperaturen bij een matige wind uit het noordoosten vandaag.
0: Juist. En de draai komt wel.
1: De draai komt er heel geleidelijk wel aan. Maar morgen zal het nog niet zo voelen. Want ook morgen hebben we een hele warme dag. Met hooguit temperaturen van 28 of 29 graden. Misschien op een enkele plek zelfs weer die tropische 30 graden. Wel wat meer bewolking in het weerbeeld. En af en toe kan er zelfs een lokale verfrissende bui vallen. Dat wordt even een dag om de radar in de gaten te houden. Maar ik denk dat het morgen ook op de meeste plaatsen droog blijft. Vrijdag is er ook een kleine buienkans. Maar ook dan is er flink wat ruimte voor de zon. Wat stapelwolken en wat wolkenvelden. Maar dan wordt het uiteindelijk al wat minder warm. En dat heeft te maken met de windrichting. Want vandaag en morgen komt de wind nog uit het oosten tot noordoosten. Voert dus die hele warme continentale lucht aan. Maar vanaf vrijdag draait de wind vanuit het noordoosten naar het noordwesten. En voelt minder warme lucht aan. En dat gaan we in het weekend zeker merken. Als de temperatuur terugzakt naar een graad of 22... er is dan veel meer bewolking aanwezig in het weerbeeld. Af en toe wat zonneschijn. En lokaal kunnen we ook een spetterbuitje verwachten. Maar dat is allemaal eigenlijk van korte duur. Want eind volgende week wordt het weer wat warmer waarschijnlijk.
0: Oh, toch?
1: Ja, ja, waarschijnlijk gaan we dan weer terug naar zomerse waarden. Oh. Maar aan het begin van volgende week is het ook nog best wel gematigd zomerweer. Met een graadje of 22, wat wolkenvelden, zonnige periode. En voorlopig staat veel neerslag niet op het programma. Dus het blijft kurk en kurkdroog in de provincie.
0: Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%... maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Suzanne, dankjewel. Gaan wij naar verkeersinformatie. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Everdingen bij elkaar 15 kilometer langzaam rijden stilstaan. En een kwartier vertraging. En de A50 Arnhem richting Oost. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten vertraging.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

Madonna, Cherish, hier op de radio. 11:11 geworden. Het is woensdag 15 juli. En een groot onderzoek bekend geworden van het CBS... dat wij een hogere gevoelsinflatie hebben dan dat die daadwerkelijk is. En dat is met alles. Ja, ook met temperaturen. Dan voelen wij ons vaker toch warmer dan we eigenlijk zijn. Wat is jouw gevoelsinflatie? Denk jij ook dat het zoveel meer duurder is geworden dan die 3% die het eigenlijk maar duurder is geworden? Kortom, hoeveel moeite heb jij meer om de eindjes aan elkaar te knopen dan vorig jaar? We hebben natuurlijk wel wat prijsstijgingen gehad, hè? En als je bepaalde artikelen in de gaten houdt, ja, dan loopt het wel eens tot 10% op. Ja. En dat is geen gevoelsinflatie, dat is gewoon daadwerkelijk. Dan heb je nog de krimpinflatie, dus je krijgt wel hetzelfde prijsje te zien, maar er zit minder in je bakje. Nou, hoeveel meer moeite heb jij om de eindjes aan elkaar te knopen? En klopt dat met de echte koude cijfers van 3% duurder het leven? Of ligt jouw gevoelsinflatie ook hoger? Rond de 10-15% misschien wel? Bel er eens even over. 0800-345-0345. Maar app kan natuurlijk ook. 06-2222-1342. En als je wil mailen, van harte welkom. rob@gld.nl. Wat is jouw gevoelsinflatie? Het is wel een openingszin, hè? Als je mensen nog niet kent. Hoeveel duurder is het leven voor jou geworden? Al is het alleen maar voor je gevoel. Bel, app of mail. Draai wij het zorgeloze aan de andere kant van de heuvels.

Amtse Shaffi en Lisbeth List aan de andere kant van de heuvels. Het is 16 over 10. Gevoelsinflatie, we hebben er weer een mooi woord bij. Ja, dat valt toch iedereen wel op, merk ik ook aan de appjes. Ik had het vanochtend ook, toen ik het hoorde, denk ik... ach, dat is goed verzonnen, gevoelsinflatie. Het leven is, gemeten, 3% duurder geworden. Het CBS heeft onderzocht hoe het gevoel is dat wij daarbij hebben. En dat is 8% duurder. Dus mijn vraag aan jou is, hoe is jouw gevoelsinflatie vanochtend? Hoeveel duurder is jouw leven geworden, denk jij, zo ongeveer? Berend die zegt, ik heb bepaalde producten die echt duurder zijn geworden. En dan niet een klein beetje, maar 10-12%. Bepaalde yoghurts, benzine, ja, ook weer duurder geworden. Want ik tank altijd in Duitsland, maar daar is volgens mij de afgelopen 2 weken ook de prijs omhoog gedreven tot en met. Boven de 2 euro, ook daar. Dus mijn gevoelsinflatie zegt 20%. Maar bij mijzelf is die waarschijnlijk 10%, toch wel. Ria zegt, ja, ik doe altijd al zuinig aan. En ik maak er altijd een grap van. Maar met benzine is het zo, ik tank altijd voor 30 euro. En dan moet ik er maar mee doen. En dat kan ook dan, heb ik het gevoel. Ja, het is inderdaad een grap die mensen maken. Hè. Hoezo duurder geworden? Ik tank altijd gewoon voor 2 tientjes. Maar dan krijg je dus minder benzine. Dus je zou minder moeten kunnen rijden. Ja, maar misschien rij je ook daardoor minder. Ik schrik ook geweldig van de prijzen, hoor, op, zegt Henny. Ik vind het niet meer normaal wat er iedere keer toch wordt opgelegd. En, zegt Jacques, krimpflatie, jij zei het net even, maar die is nog steeds gaande. Hè? Als je rookt, krijg je steeds minder sigaretten in jezelfde pakje voor hetzelfde prijsje. Dus wat dat betreft lever je toch ook weer 3-4% in. En let wel, zegt Jacques, ik ben niet tegen die krimpflatie. Ik vind het ook geen oplichterij. Alleen je moet wel even goed kijken hoeveel je koopt voor hoeveel geld. Dus niet naar de prijs, want dan krijg je wat minder. Maar dat vind ik dus niet erg. Zolang die prijs gelijk blijft, pas ik mezelf met die krimpflatie ook wel een beetje aan. Dus krimpflatie er maar op los, wat mij betreft. Ja, als het maar niet duurder wordt. Ook een manier om ernaar te kijken, Jacques. Ja, dat klopt. Goedemorgen op, zegt Jeroen. Ik heb het gevoel dat alles duurder is geworden. Voor de generatie die nog met de gulden heeft betaald, telt dat volgens mij nog zwaarder. Vorige week heb ik een ijsje zitten eten in een pretpark. En ik moest toen 10 gulden betalen, omgerekend. Dat vond ik eigenlijk heel veel geld. Dus misschien dat dat er ook wel mee te maken heeft, hè? Dat je nog uit het gulden tijdperk komt en af en toe nog eens omrekent. Er zijn mensen die doen het inderdaad, maar dat moet je niet doen. Als je de gulden hebt meegemaakt, dan moet je hem echt vergeten nu. Anders dan word je echt nog steeds gefrustreerder wat je eigenlijk betaalt dan. Hè. Dan is koffie 8 euro, zo ongeveer, overal. Had je dat betaald? Misschien wel, hè, als de gulden was geweest. Had je gewoon 8 gulden betaald. Ja, en 12 voor een gebakje erbij. Zo is het dan wel, hè. Goedemorgen, Rob. Wat een mooi woord weer voor de dikke vandalen. Gevoelsinflatie, zegt Chris. Allemaal leuk en aardig, maar ik begin ook wel het gevoel te krijgen dat Nederland wat prijzen betreft steeds meer op Zwitserland gaat lijken. Behalve dan de lonen. Want die liggen in Zwitserland volgens mij bijna dubbel zo hoog. Het begint voor veel mensen toch wel zorgwekkend te worden en steeds moeilijker om rond te kopen. Ik ben zelf 64 en ik hoef alleen maar voor mezelf te zorgen. En ik heb niet veel nodig. Maar ik denk en vrees dat veel jonge gezinnen het financieel nog heel moeilijk gaan krijgen. Hoi Rob, ik kan het nog wel rondkomen, maar ik merk wel dat alles duurder is geworden. Ik was tot januari samen met mijn moeder, zij woonde bij mij. Na haar overlijden komt nu alles op mij neer. En ja, in de supermarkt is bijna niets meer voor alleenstaanden. Je komt altijd met meer thuis dan je nodig hebt. Ja, dat is natuurlijk ook, want als je gewoon alleen bent, heb je kleine porties nodig, dan moet je net de onbederfelijke waar kopen, dan kun je nog rondkomen. Anders, dan heb je gewoon veel spullen. Dat kan ook, ja. Ook Simone slaat aan op het prachtige woord gevoelsinflatie. Bij mij valt het wel mee, schrijft ze, en dan vooral omdat ik van supermarkt gewisseld ben. Dus ik doe nog steeds prettig mijn inkopen hier in de buurt, maar ook regelmatig even naar Duitsland. En daar is het nog wel gezellig koffie drinken. Dat zit er daar nog wel in. Dus er valt wel wat te besparen. Ja, koffie drinken in Duitsland is inderdaad een stukje billiger. Ook de koeken, die zijn goedkoper. Dat scheelt echt wel een hoop guldens
of marken. Als we dan toch even terugrekenen. Marja die zegt 3%, maar... Ja, dat is volgens mij naar verwachting aangepast cijfer. Wij eten nog net geen droog brood. Dat is geen gevoel, maar realiteit. En wij bezuinigen op echt alles. Dus voor mij is 15% realistischer. En BTW, ja, dat vind ik gewoon diefstal. Dat is gewoon om de schatkist te spekken. Groeten van Marja. Ja, wat is jouw gevoelsinflatie? Bij Marja zit die op 15%. In werkelijkheid gemeten 3%. Maar dat heeft geen enkele Nederlander. 8 is zo ongeveer het gemiddelde. Hoeveel duurder is jouw leven geworden? Laat maar weten via de app of de mail nog. Draaien wij de nieuwe van de Rolling Stones. En die is echt helemaal Rolling Stones weer. Ongelooflijk. 60 jaar bezig. En gewoon lekker bezig blijven. Jealous Lover.

Supremes and The Happening. Eventjes voor al wel verhoorden hier. We praten over gevoelsinflatie vandaag. Dat is een nieuw woord, wat ineens op de proppen kwam vanochtend. CBS heeft namelijk gemeten hoeveel dat mensen denken dat het leven duurder is geworden. En ze denken, ze voelen 8%. Maar gemeten is de inflatie maar 3%. Hoe zit het met jou? Wat is jouw gevoelsinflatie? Steve die zegt, nou, de mijne is zeker 20%. 3%, waar halen ze dat vandaan? Dat geloof ik bijna gewoon niet. Sandra zegt ook, ja, 3% is voor de kleine beurs veel moeilijker. En ruimer ook dan de ruime beurs, toch? Ja, Gerry komt binnen met hallo. Vroeger zat er een pond aardbeien in een doos. En nu al een paar jaar 4 ons. Kattenvoer ook 15 gram minder per zakje. Diepvriesgroente 1 ons minder, maar we betalen hetzelfde. Ja, is dat inflatie? Is dat oplichting? Wat is het? Ja, dat is die krimflatie. Als het erop staat, is het geen oplichting. Hè? Je betaalt gewoon hetzelfde voor minder. Dus je betaalt meer. Ja, dus het is duurder geworden. Maar het staat er wel op. Wouter die zegt, nou, voor mij is het leven 3,47% duurder geworden in de eerste helft van 2026. Ik houd al 28 jaar lang alle prijzen bij. Kijk, en Wouter heeft dus een heel exact cijfer voor zichzelf. Die heeft geen gevoelsinflatie. Die zegt gewoon, ja, ik heb bijgehouden 3,47% duurder. Ja, ja. Toch in de gaten houden. Even kijken. Jan die zegt, ja, ik kan me in ieder geval mijn kop beschermen. Die heeft een mooie rode zakdoek. Maar ja, dat deden we op het land ook al. Ja. En dus geen krimflatie. Voor Jan ook. Even kijken. Bianca komt binnen en zegt, ja, het is voor mij de tering naar de nering zetten. Ik kan nog steeds alles doen. Alleen af en toe wat minder. En dat is ook niet zo erg. 3%. Daar geloof ik niet zoveel van. En mijn gevoelsinflatie zou ik dan zetten op, nou ja, 1% of 10 toch wel. Misschien ben ik dan bijna de gemiddelde Nederlander, toch? Ja, met 8% bij de gemiddelde Nederlander, ja. En Ingrid zegt, nou, het is gewoon duurder geworden. Hoeveel, dat weet ik ook niet precies. Maar het is wel zo dat ik het moeilijker heb om alles gewoon op mijn gemak te blijven betalen. En dat gaat nijpen. Jouw gevoelsinflatie, heb je er trouwens nog tips over? Dan app of mail gerust, hè. Wij gaan zometeen spelletjes spelen, dan kun je wat verdienen. Mooi meegenomen, toch?

Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Zeger en Evans in the year 2525. Het is 7 over half 11. Op woensdag 15 juli 2026.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Tijd voor een spelletje voor bij de koffie. Tijd voor jou misschien om 3 prijzen te winnen. Toch wel een antwoord te geven op 3 vragen. En de allereerste, ja, die kun je op je gemak opzoeken. Die brengt ons wel op deze dag naar 420 of 419 jaar geleden. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het is 1606 of 1607. En de allerbekendste Nederlandse schilder wordt vandaag op 15 juli geboren. Hij kan fantastisch spelen met licht en schaduw. En als je tegenwoordig iets van hem ontdekt, nou, dan ben je miljoen. Nee, klaar, af. Ja, hij moest er nog hard voor werken in de tijd. Over wie heb ik het? Welke Nederlandse beroemdste schilder werd op deze dag geboren? 420 jaar geleden. Laat me weten. Via de app of via de mail. En appen doe je die via 06 22 22 13 42. En mailen gaat via rob@gld.nl. We zijn op zoek naar de naam van de schilder, de bekendste Nederlandse schilder. Laten we wel wezen. Groot schilderij van hem in het Rijks. Daar is iedereen wel een keer voorbij gelopen. En af en toe kopen we wel eens iets van hem. Ja, met z'n allen. Dan wordt er wel eens iets ontdekt. Wat we niet ontdekt hadden nog. En dat blijkt dan heel geld waard te zijn. Nou, over welke schilder heb ik het? Je kunt 2 platen lang appen of mailen met jouw antwoord. 15 juli.

0: Eliza, Eliza Doolittle, back up. Helemaal 14 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ah, terug naar een spelletje voor bij de koffie. Drie vragen, drie prijzen te winnen. En de eerste hebben we gesteld voor de twee platen. Dus je hebt je op gemak kunnen nazoeken eventueel en in kunnen zenden. Die ging over een Nederlands beroemdste schilder. Die is op deze dag geboren. En nou is niet helemaal duidelijk of dat nou precies 420 jaar geleden was... of 419 jaar geleden, maar 15 juli klopt wel... Welke schilder is dat, Gerard?
2: Dat is Rembrandt van Rijn.
0: Kijk. Dat was niet al te moeilijk, hè, toch?
2: Nee, zeker niet. Nee. Nee.
0: Waar ben je mee bezig op dit moment?
2: Ik ben onderweg naar mijn werk.
0: En wat doe je?
2: Ik ben chef-kok.
0: Aha. Oh, dat is lekker in de keuken met dit weer.
2: Ja, dat is redelijk warm, ja. Maar, ja? Leuke baan.
0: Ja. Waar kook je?
2: Ik kook in een particulier
0: verzorgingshuis. Ah, dus je bent op tijd weer thuis ook?
2: Ja, ik ben op tijd weer thuis.
0: Ja, dat is wel lekker, van koken in een verzorgingshuis natuurlijk. Wat gaf de pot trouwens vandaag? Heb je dat al in je hoofd of moet het nog komen?
2: Nee, ik heb geen idee. Ik ben er vandaag vrij geweest, dus ik moet zo even kijken wat er op
0: de
2: menu staat.
0: Oké. Ook voor jou een verrassingsminuutje. Alles goed. Ja, we gaan door met de muziekvraag. Maar die kunnen we ook koppelen aan vandaag de dag. Want het is vandaag precies 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed. Hij was 9 dagen daarvoor neergeschoten. 15 juli is zijn overlijdingsdatum. En de plaat die in 1972 bovenaan de hitlijsten stond, is zijn favoriete plaat. Welke plaat van Procol Harum is dat?
2: Och, ik ben slecht in muziek.
0: Aha.
2: Ik hou van muziek, maar ik ben slecht in naam onthouden. Ik zou het echt niet weten.
0: Gokje?
2: Nee, ik zou het echt niet weten.
0: Nee. Why the Shade of Pale?
2: Oh, ja.
0: Ja, dat is echt een oja dingetje. Dan gaan wij naar de Geldervraag. In welke Gelderse plaats was de allereerste editie van de Zwarte Cross? Nu is het Lichtenvoorde, waar 300.000 mensen op afkomen. Maar waar was de allereerste in 1997? Totaal gratis, 150 mannen en vrouwen ook op een crossmotortje. En 1000 toeschouwers. Waar was dat?
2: Ja, geen idee. Ik heb er heel veel over gelezen over het Zwarte Cross, maar dat is niet langsgekomen. Ik weet het niet.
0: Nee, dat was een Hummelo. Dat was de allereerste. Ja.
2: Oké.
0: Ben jij liefhebber van de Zwarte Cross?
2: Nee, ik ben niet zo liefhebber van de
0: zesjes. Nee. Jij zei al, het is een oja dingetje, de muziekvraag. Gaan we hem draaien of niet, Procol Harum? Why the Shade of Pale?
2: Ja, graag. Heel mooi nummer.
0: Dus, zeker. Ja. En ter nagedachtenis ook aan Peter R. de Vries. Vandaag dus 5 jaar geleden al dat hij overleed. Why the Shade of Pale? En Gerard heeft 1 prijs.

In 1972 bovenaan de hitlijsten en ook de favoriete plaats van Peter R. de Vries, die precies 5 jaar geleden overleed nadat hij 9 dagen daarvoor was neergeschoten. En Amsterdam herdenkt vandaag. Het is precies 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed aan de gevolgen van de aanslag op hem, schrijft burgemeester Halsema. Wij missen Peter nog altijd en we missen waar hij voor stond. Veel sterkte en liefde vandaag voor de familie. Dat te lezen op de sociale kanalen van de gemeente Amsterdam. Tot aan 11. ILO, Mr. Blue Sky.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Als veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Suzanne, dankjewel. Verkeersinformatie dan de A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Knoopend Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer, kwartier vertraging. A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Waterberg en de Alfred Oosterbeek 7 kilometer. Met 20 minuten vertraging komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A50, Arnhem richting Oss. Tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein 5 kilometer. En 5 minuutjes langer onderweg.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
12: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel. En wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

de vrouw uit Malaga. Beeldschoon, maar niet voor onze zanger weggelegd. Ja, dus die hartstocht, die Latijnse hartstocht. Gisteren zag je hem eigenlijk niet, hè? Spanje voetbalde heel geconcentreerd en rolde eigenlijk Frankrijk op. Dat is de eerste finaliste vanavond, de tweede wedstrijd. Engeland-Argentinië. En Engeland is echt helemaal aan het gek worden. Het is 60 jaar geleden dat ze daar wereldkampioenschap voetbal hebben mogen organiseren en ook mogen winnen. Als het toen een VAR was geweest, hadden we ook misschien wel een heel andere uitslag gehad. Maar ze zijn favoriet. Als je 1 pond inzet op het Engelse elftal, kun je 1 pond 65 terugwinnen. En ja, de Argentijnen die liggen daar wat achter, maar het wordt wel spannend. Dus als je wil gaan zitten vanavond, is het ook nog een mooie schappelijke tijd. Dat is ook wel lekker. 9 uur gewoon. Dat hebben we lang niet meegemaakt tijdens het WK voetbal. En daarom gisteren meer dan 4 miljoen mensen die keken. En dan komt het bijna op zijn eind, het WK voetbal. Het heeft de hele zomer geduurd, echt. Tegen Swing Out Sister, Surrender.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

The Alan Parsons Project en Don't Answer Me. 7:30 voor hier op Radio Gelderland. Ja, we horen het de hele dag. En eigenlijk al wekenlang. Het is heet, het is warm. Het wordt een beetje koeler en dan toch weer warm. Maar dat constant warm zijn heeft ook voordelen voor ons lichaam. Want de hittegolf van eind juni heeft ervoor gezorgd dat onze lichamen zich makkelijker aanpassen aan de hoge temperaturen van deze week. Ik weet niet of je dat gemerkt hebt, maar ik heb het zelf wel. Dat ik denk van, nou, het is ook 32 graden, maar het komt veel minder binnen, lijkt het wel. Na een periode van relatief minder warmte is de temperatuur afgelopen dagen weer langzaam naar tropische waarde geklommen. In het zuiden van het land en hier ook in het oosten 30 graden, soms 32. Dan merk je dus van, ik heb daar minder last van. En dat klopt. We hebben in Nederland 2 weken geleden een langdurig hittegolf meegemaakt. Dat zegt de thermofysioloog Koen Bongers. Hij zegt dat bij nu.nl, maar hij werkt bij de Radboud in UMC en Hansport. Hij zegt, we zijn dus aan hogere temperaturen blootgesteld. Dat gebeurde niet alleen buiten. De binnentemperatuur is bij veel mensen ook flink gestegen. En je lichaam is nu meer in de adaptatiemodus gekomen, zoals het heet, de aanpassingsmodus. En daarmee kun je dus nu beter omgaan met die temperaturen. Nou, het zal waarschijnlijk de komende jaren de zomer worden zoals die nu is. Dus we zijn er klaar voor. De eerste hittegolf is even afzien, maar dan kun je jezelf dus makkelijk aanpassen. Wij zijn prachtige machines, hè, eigenlijk. De mens en het menselijk lichaam. Maar vandaag toch nog 32 graden, hoor. Dus reken je niet rijk. Arizona Keating. Life is a rollercoaster.

Summertime. Het is 11:04 geworden en we zitten er ook middenin, hoor. In de summertime, de zomer van 2026. Wat gaat die worden? Ga je over 30 jaar zeggen, ja, die heb ik al meegemaakt. Dat was warm, het was 40 graden boven 30. Ja, 40 dagen lang, 30 plus. Want we gaan er ook nu weer naartoe, hè. Als we de temperaturen bekijken, dan zien we dat in Tiel al 26,7 graden wordt gemeten. En in Ede 28,1. En nog even de toestand op de weg, zoals het heet. Rijdt het lekker door? Jawel, het rijdt best lekker door. Ja, op één plekje niet. Dat is de N704 Nijkerk richting Almere. Tussen de aansluiting met de N301 en de aansluiting met de N305. 3 kilometer file en een kwartier vertraging.

van Bluff, samen met Gijke Arnaz, alweer 8 jaar geleden. Maar het is nog steeds te merken, voor Zoutelanden, dat er meer mensen komen door het liedje. In het begin was het 20% meer Belgen vooral die kwamen. Duitsers kwamen sowieso al, maar ook Nederlanders. Ga nou wel eens kijken. Dan staat er zo'n bord. Blij dat je hier bent. Kun je jezelf laten fotograferen. Dus zo kan zo'n liedje gewoon echt de economie ongelooflijk oppompen. Voor Zoutelanden. Misschien af en toe wel te druk, want je zoekt ook een beetje rust op vakantie. Dat doet tenminste Renate, die zegt, ik lig hier op de camping, ik lig in mijn hangmatje. Heb jij een hele mooie hangmatplaat, toevallig? Nou, ik heb er een gevonden, denk ik, Renate, voor jou. Chaka Khan en Rufus. Sweet Thing. Als je nou nog een glaasje oranje erbij hebt, waar je dan net bij kunt, terwijl je zo in die hangmat ligt, dan ben je even thuis, hoor.

0: Johnny Hates Jazz, Heart of Gold. Ja, dat is de man van Simone Walraven, die daar zong nog bij Johnny Hates Jazz.
1: Kom, dat weet jij dan weer.
0: Ja, ja. Wikipedia. Daar staat die hoop op. Irene, zo meteen tot 3
1: ja.
0: Op de woensdag.
1: Ik heb een vraag voor jou. Wat voor zwembroek heb jij?
0: Een zwarte, zo.
1: Ja, pijpjes. Ja, met pijpjes. Ja. Een losse of een strakke?
0: Soms een strakke, soms een losse.
1: Oh, je hebt wel een strakke ook. Ja, ja. Want je weet waarschijnlijk, ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt, maar als je naar Frankrijk of Italië op vakantie gaat, dan moet je als man een strakke zwembroek aan, anders kom je dat zwembad niet in.
0: Oh?
1: Ja, nooit meegemaakt?
0: Nee, ik.
1: En je gaat meestal naar Duitsland.
0: In Duitsland zijn ze zo moeilijk.
1: Nee. Nou ja, in Frankrijk en Italië, volgens mij in Spanje, op sommige plekken ook, moet je heel vaak een badmuts op. En maar mannen moeten een strakke zwem.
0: Waarom?
1: Aansluitende zwem. Nou, het verhaal gaat dat het hygiënischer is. Dat het hygiënischer is, dat je minder rommel meeneemt.
0: Ja, ja.
1: Nou, zijn er twee.
0: Ik wil wel zien hoe je eruit ziet, gewoon helemaal strak.
1: Ja, dat is dan een soort bijkomend voordeel. Dat je gewoon kunt zien hoe het eruit ziet. Maar er zijn twee onderzoekers van de Radboud UMC.
0: Ja.
1: Die hebben er onderzoek naar gedaan. Die dachten, één daarvan is een Frankrijkganger. En die dacht, ja, is het nou echt hygiënischer? En die hebben een stel collega's in een strakke en in een losse zwembroek het zwembad.
0: Dat ga je niet zeggen.
1: Ze gaan straks vertellen of het waar is of niet.
0: Ik denk het niet, eerlijk gezegd.
1: Nee, nou ja, zij hebben het onderzocht. Ik vond het wel super lollig. Ze hebben ook, die mensen hebben zichzelf ook gefotografeerd. Met een strakke zwembroek en met een losse zwembroek. En die hebben dat voorgelegd aan Italiaanse en Franse wetenschappers. Wat vind je het meest aantrekkelijk? En ook daar, nou ja.
0: Wat een lekker onderzoek, zeg. Die hebben in de kroeg gezeten en denken, gaan we doen.
1: Ik ga erbij vertellen dat het niet van belastinggeld is, want ze hebben het buiten werktijd gedaan.
0: Al zou het
1: gedaan.
0: Van belastinggeld zijn, dan vind ik dat nog goed.
1: Ja, echt hilarisch. Dus heerlijk. Ik ga straks even spreken.
0: Ja. Ah, nou, ik heb ineens zin in Blondie. Rapture, ja, toch? Een spannend plaatje.
1: Ik snap de link niet helemaal.
0: Nee,
1: maar...
0: Ja, nee?
1: Nee.
0: Voel je hem wel?
1: Nee, ik voel hem niet.
0: Strakke zwembroek, ja, dit komt bijna mij naar voren.
1: Dan denk je aan Blondie.
0: Interessant onderzoek.
1: Okay.
0: Blijf luisteren, tot 3. En anders sowieso een mooie middag. En hier is Blondie. Strak of niet, Rapture.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Waarmee?
5: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Suzanne.
11: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl. Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bothell. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bothell. Waanzinnig goed!
12: Yeehaw!
13: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
22: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
5: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Waarmee?
5: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Met Irene ten Voorde.

Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD en Locomotion op Radio Gelderland, 13 over 12. Ja, de strakke zwembroek en of dat nou echt hygiënischer is. Ik ben echt heel benieuwd straks naar het verhaal van de Nijmeegse onderzoekers die trouwens ooit wereldberoemd werden met een onderzoek naar James Bond. Dat is ook zo'n lollig verhaal. Zij bekeken hoe hygiënisch James Bond is en concludeerden dat hij nooit zijn handen wast in de films en ook aan onbeschermde seks doet. Een beetje een visigik dus, die 007. Nou, dat zometeen. Het gaat in deze tot drie ook over de powernap. Nou lijkt het mij fantastisch als ik dat zou kunnen. Ze zeggen dat als je dan 's middags 10 tot maximaal 20 minuten slaapt, dat je daarna weer helemaal fris en fruitig bent. Ik kan echt wel zo'n dip hebben 's middags, dat ik denk ik doe even mijn ogen dicht. Maar als ik dat dan doe, dan tuk ik zo een uur en heb ik vervolgens 2 uur nodig om bij te komen en voel ik me helemaal niet fris en fruitig, maar voel ik me compleet gesloopt. Kun jij powernappen? Kun je dat leren? En werkt het inderdaad zo verfrissend als je het kunt? Nou, later in de show gaan we daar natuurlijk verder mee. Maar als je nu al wat wilt delen over die powernap of over iets anders, gewoon lekker doen.

Yves Berendsen. En misschien is het tijd 10 minuten voor 12:30. Straks krijg je net de Gelders nieuws. Maar even iets anders. Je weet niet dat het gebeurt, maar wekelijks wordt aan ruim 700 mensen gevraagd of ze zijn gebeten door een teek. En afgelopen maand zeiden een record aantal van die mensen dat ze een beet hadden. Maar liefst 30% was te grazen genomen. Daar komen nog eens de mensen bovenop die zichzelf bij tekenradar melden. Om te zeggen dat ze inderdaad een tekenbeet te pakken hebben. Dat waren er ook nog eens 800. Kortom, kijk uit, want de teek is lekker bezig. Check jezelf vooral als je in het bos bent geweest of in het gras. En één geruststelling is er ook. Als het heel lang droog en warm is, dan is dat niet zo fijn voor de teek. Die kunnen niet zo goed tegen de hitte.

0: Prince and the Revolution en Raspberry Beret. Heerlijk om Prince te draaien op de radio. Het is bijna 1:05. Arjan Snijders is aangeschoven. Die is in het Gelders Nieuws gaan grasduinen van deze ochtend. En je hebt wat zaken gevonden.
1: Ja, warmte, hitte, dat zijn natuurlijk onderwerpen waar we niet omheen kunnen, Irene, deze dagen. Nou, als je het zelf warm hebt, dan zoek je de schaduw op. Maar hoe zit dat met dieren in de wei? Partij voor de Dieren heeft een landelijk meldpunt ingesteld waar dagelijks tientallen klachten binnenkomen over vee dat zonder schaduw of water in de zon staat. Nou is onze verslaggever in Gelderland langs gegaan bij een schapenhouder die zijn dieren onder bomen in de schaduw laat liggen. Maar hij heeft ook tips voor mensen die geen bomen in de wei hebben staan.
2: Ja, je kan er een zeil spannen, je kan een kar neerzetten, daar de schapen onder kunnen. En dan kan hier lopen er maar een stuk of 25, 30, dan kan dat. Maar heb jij een weiland met 200, 300 schapen, ja, dan valt het een beetje tegen. En ja, dan is het en zoeken ze de wind een beetje op en ze gaan op de wind staan. En hij zorgt dat ze niet de dunne vacht hebben, dat ze een beetje dikke vacht hebben die isoleert. Dan kunnen ze de zomerdag ook nog doorkomen.
0: Ja, dat is grappig, hè? Want je zou denken, scheer die schapen, maar dat is eigenlijk helemaal geen oplossing.
1: Nee, je moet het juist dik laten zijn.
0: Ja.
1: Bijzonder,
0: maar je ziet ze wel vaak staan, hè? Koeien en schapen en paarden, dat je denkt, oeh.
1: Ja.
0: Wel heet voor die beesten.
1: Ja, geen lol aan, nee. Over heet weer gesproken. Terwijl hier in Gelderland de sloten en beken droog vallen en de Veluwe kurk droog is, vertrekt vandaag een groep Gelderse brandweermensen naar Spanje. TV Gelderland reist mee om er verslag van te gaan doen. Dus dat ga je binnenkort allemaal ook zien. Die brandweermensen die gaan in Catalonië helpen bij de natuurbranden en ook leren van de Spaanse aanpak. Want daar gebruiken ze nieuwe technieken om vooral meerdere vuren tegelijk te kunnen gaan bestrijden. Dat is nuttig, want ook hier wordt de kans op natuurbrand elk jaar groter.
3: De Spanjaarden lopen al een aantal jaren op ons voor qua natuurbrandbestrijding.
4: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van ja, welke materialen gebruiken. En kijken wat voor opleiding is er nou nodig om de mensen die het veld het werk doen, om die te kunnen inzetten.
3: Dat is toch een beetje spanning ook, hè, natuurlijk. Van wat gaan we daar aantreffen? Hoe heftig zal het zijn? Ik kijk er ook heel erg naar uit om die kant op te gaan.
4: Prachtig avontuur. Once in a lifetime.
0: Gaat ook een Amsterdammer mee?
1: Ja, natuurlijk. Je haalt ze overal vandaan, die kennis. Ze moeten natuurlijk over heel Nederland gaan uitdelen. Maar ze vinden het ook een avontuur, hè? Ook wel weer bijzonder. Nou ja, goed, die kennis die kunnen we dus ook hier goed gaan gebruiken. Waterschap Rijn en IJssel die kondigt een onttrekkingsverbod aan voor de Achterhoek en de Liemers en het zuidoosten van de Veluwe. Zo droog is het intussen hier ook al, hè? En je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan nog steeds met een papieren wegenkaart op vakantie. Zo heeft deze vrouw er in de ANWB-winkel een heleboel in handen.
5: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland open.
6: Okay.
5: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
7: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
6: Alsjeblieft, een kaart.
8: Hartstikke mooi.
6: Volgens je vader is dit heel handig.
8: Ja, zou ik hem openmaken? Zo, het is wel een groot ding. Hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
0: Ja, wat moet je ermee met zo'n kaart?
1: Ja, want hij staat niet gelijk met een cursor op de plek waar je bent, hè? Je moet eerst al gaan opzoeken waar ben ik.
0: Ja, welk stukje van Frankrijk. Ik ga je heel eerlijk bekennen, Arjan. Ja? Ik ben in juni in Frankrijk op vakantie geweest en ik heb speciaal voor die Frankrijkvakantie een Franse kaart gekocht van het gebied. Liefst zo gedetailleerd mogelijk.
1: Oh, en ja.
0: Mijn ongelooflijke plezier is dan om die kaart helemaal uit te vouwen.
1: Yeah.
0: Ook echt dat de voorruit bedekt is en zeg maar de bestuurder niet nergens meer heen kan kijken.
1: Heel handig, ja.
0: Heel handig. En dan zeg maar mijn eigen weggetje uit te stippelen naar de bestemming. Dus we gaan een stadje bezoeken. We gaan niet via Google Maps van A naar B zo snel mogelijk. Maar ik zoek dan helemaal uit welke kleine weggetjes je kunt rijden. En dat vind ik zo ontzettend leuk. Maar waarschijnlijk ben ik wel een beetje van de oude stempel.
1: Nou ja, maar dat is ook jouw persoonlijke voorkeur. Want jij wil dus kleine weggetjes. Je wil dus iets anders dan de snelste route. Meestal gaat zo'n planner via de snelste route sturen. Kan je ook uitzetten. Hè? Je kan ook zeggen, doe alleen maar B-weggetjes. Je kan zelfs zeggen, alleen maar zandweggetjes bij wijze van spreken.
0: Echt waar?
1: Dus het is wel mogelijk. Ja, ja.
0: Ja.
1: En je kan ook uitzetten, niet met een veerpont. Maar je kan het ook juist aanzetten. Dat je juist dat soort routes wil gaan doen.
0: Ja.
1: Als je het goed weet te gebruiken, kan je die kleine routetjes ook wel vinden.
0: Ja.
1: Maar het gepuzzel op die kaart vind jij gewoon
0: Ik vind het ontzettend leuk. Ik kan daar ook 's avonds dan nog even weer terugkijken. Wat hebben we nou allemaal gereed. Ja, je staat me gewoon uit te lachen.
1: Nou weet je, kijk, mijn vrouw vindt het ook heel leuk. Die doet het dus ook. En ik heb ongeveer het eerste model, het werkmodel van de TomTom, gelijk gekocht. Heel veel geld kostte dat toen nog. Omdat ik zat altijd met die kaarten te frunnen. Ja. Ik kan dat dus niet. Ik heb er ook geen aanleg voor. Ik vind het ook niet leuk. Ik onthoud het ook niet. Als mensen vragen, waar ben je geweest met vakantie? Kan ik niet reproduceren.
0: Dan zeg je in Noorwegen.
1: Ja. Ik zeg nu waar de navigatie mij heen bracht. Dat heb ik van tevoren ingesteld. En voorheen wat mijn vrouw had uitgezocht en uitgestippeld. Ja. Ik kan het niet onthouden. Ik heb er geen zicht op. Dus ik ben super blij met die apparaatjes die mij vertellen hoe ik moet rijden.
0: Ik snap dat ook. Ja. Want er zijn ook genoeg mensen die inderdaad, wat jij zegt, gewoon geen weg weten met. Hè, dan moet je dan rijden naar beneden. En dan moet je dan links of rechts. En, hartstikke ingewikkeld.
1: Ja, die aanwijzingen kloppen ook nooit. Mensen slaan altijd iets over. Slaan altijd één
0: weggetje
1: afslag
0: over.
1: Ja, daar heb je niks aan.
0: Oké. Nou, daar kunnen we nog lang over doorpraten.
1: Ja.
0: Jij komt straks terug om door te praten over de powernap. Want dat heb ik een half uurtje geleden al even gezegd. Dat we het daarover gaan hebben. Ja. Straks later in de uitzending. Er zijn al leuke reacties binnen van mensen die wel of niet powernappen. Komen we straks op. Tot later.

Wauw. Twee Nijmeegse onderzoekers van het Radboud UMC deden onderzoek naar de strakke zwembroek. En of die, zoals ze dat in Frankrijk beweren en vaak in Italië ook, een stuk hygiënischer is dan zo'n losse zwembroek bij heren. Hebben ze onderzocht, echt waar. Nou, Willy die stuurde al een WhatsAppje, zei ik moest al heel erg lachen bij de aankondiging van dit onderzoek. Ik vraag me af welke criteria ze hebben meegenomen. En hebben ze ervaringsdeskundige Dries Roelvink ook bij het onderzoek betrokken? Dries die heeft natuurlijk furoren gemaakt met zijn knalgele zwemslip. Ook een strakke zwembroek. Ze zegt, ik kan één ding wel zeggen wat onhygiënisch is. Dat is dat je zonder zwembroek gaat zwemmen. En Jan die stuurt een WhatsAppje over dit onderwerp. Die zegt, ja, ik heb ook een strakke zwembroek. Want daar kun je je buik zo mooi in verstoppen. Ja, dat kan ook een reden zijn. Nou, één van de onderzoekers heb ik zometeen aan de lijn. Naar Whitney.

Whitney Houston, I'm your baby tonight. Elke man die wel eens in Frankrijk op vakantie is geweest, en Italië doet het volgens mij ook, en soms in Spanje ook,

0: Grouwmans, hi.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hi, jij dacht natuurlijk, ja, hygiënischer, het is gewoon geen gezicht.
1: Nee, inderdaad. Ik was elk jaar gaan we naar Frankrijk op vakantie. En na die lange reis kom je dan aan op de camping, dan wil je het zwembad inspringen. En ja, dan vergeet je je strakke zwembroek en dan mag je er niet in.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk wel de vraag van, is dat nou echt hygiënisch of niet, zo'n strakke zwembroek?
0: Ja, precies. Want nou ja, goed, maar in eerste instantie dan baal je natuurlijk gewoon. En heb je dan in de loop der jaren gewoon een strakke gekocht en elke keer mee te nemen? Of hoe doe je dat dan?
1: Nee, eigenlijk jaren niet. Dus dan ging ik gewoon in de rivier in de buurt van de camping zwemmen. Maar toen op een gegeven moment kregen we kinderen. En dan moet je eigenlijk ook het zwembad natuurlijk in. En toen ontkom ik er niet meer aan.
0: Nee.
1: Dus de afgelopen jaren ging die mee in de koffer.
0: Ja. En heel veel mannen voelen zich daar ongemakkelijk in, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat is echt. We zijn het niet gewend in Nederland. Tenminste, het merendeel van de mensen zwemt graag in een wijde zwembroek. En dat is echt cultuur eigenlijk.
0: Ja. Want hoe voel je je dan bloot of zo? Of moet ik dat zien?
1: Ja, het zit minder lekker ook. Het zit strakker natuurlijk. Mm-hmm. Dus losser is lekkerder. En het accentueert alles goed. Dus het hangt er een beetje af misschien van hoe je eruit ziet.
0: Ah.
1: Of je het prettig vindt of niet. Maar de ene die vindt het helemaal geen probleem. Maar het merendeel van de mensen die ik heb gesproken, die gaat toch liever in de losse zwembroek zwemmen.
0: Ja. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ook mannen zijn ijdel zo nu en dan. En ik moet je heel eerlijk zeggen, want ook als mensen met een strakke zwembroek langslopen, weet ik soms als vrouw ook niet zo goed waar ik moet kijken.
1: Toch een beetje ongemakkelijk.
0: Ja, dat is een soort ongemak. Maar dat is maar net wat je gewend bent. Goed, jij hebt een collega, Teun. Jullie hebben wel vaker ludiek onderzoek gedaan. Ik vertelde het al even aan de luisteraars. Jullie hebben jaren geleden onderzocht hoe gezond of hoe hygiënisch James Bond is. En jullie vonden dat helemaal niet zo is. Want hij wast zijn handen nooit. Hij heeft onveilige seks in films. Nu hebben jullie die strakke zwembroek onderzocht. Ik ga erbij vertellen, buiten werktijd allemaal, dus niet van onze belastingcenten, want ik hoor ze al mopperen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe gingen jullie dat onderzoeken?
1: Nou ja, zoals je zegt inderdaad. Dus we moesten even kijken van hoe kunnen we dat nou goed uitzoeken. En op een vrij eenvoudige manier. Dus wat we hebben gedaan, we hebben eerst gekeken van als je een strakke zwembroek hebt of een losse zwembroek. En je gaat niet zwemmen, je gaat gewoon rondlopen in een van de twee. Is de ene dan schoner dan de ander? Of minder vies eigenlijk? En dat was het eerste stukje. Dus dat hebben we 20 collega's gedaan. En toen zagen we eigenlijk dat de strakke zwembroek, dat die schoner was, zaten minder bacteriën op. Zowel huidbacteriën als darmbacteriën. Dan de losse zwembroek.
0: Oh.
1: Dus dat was eigenlijk het eerste deel. Ja, dat was eigenlijk ook wel verrassend. Dat hadden we ook niet direct verwacht.
0: Nee, maar ook hilarisch. Want jullie hebben dus collega's gevraagd om mee te doen aan dat onderzoek. En die zijn op een zeker moment rond gaan lopen in hetzij een strakke, hetzij een losse zwembroek.
1: Ja, die hebben ze onder hun kleding gedragen. Dat meestal wel tijdens hun werkzaamheden. Dat was het makkelijkst. En onder de broek van allerlei mensen op het lab, mensen... In de organisatie. Allerlei.
0: Wat lollig. Ja, dus, maar goed, dat was het, zeg maar in eerste instantie wat jullie vonden, dat die strakke toch minder bacteriën viezigheid bevatten. En toen?
1: Nou, toen dachten we van, dat is natuurlijk als je gewoon rondloopt. Maar hoe zou dat dan zijn als je bijvoorbeeld, wat ik eerder zei, van als je in een riviertje gaat zwemmen bij de camping. Want het idee is dat mensen viezigheid brengen in het zwembad. Dus we dachten van, stel je voor je gaat zwemmen ergens. Dus we zijn in Nijmegen gaan zwemmen in verschillende plassen. En in beide soorten zwembroek. En toen hebben we gekeken van, zou je dan meer vel of bacteriën meenemen in de losse zwembroek, vergeleken met de strakke zwembroek.
0: Uh-huh.
1: Dat was zo, ja. Dus die lange zwembroek, die lossere zwembroek, er zit meer bacteriën in dan die strakke.
0: Ja.
1: Dus dat was ook alweer verrassend.
0: Dus die Fransen hebben gewoon gelijk.
1: Die Fransen hebben die gelijk inderdaad. We konden niet anders zeggen.
0: Ja.
1: En dat bracht ons ook een beetje tot het derde stuk van het onderzoek. Van, goh, zouden ze dan misschien gewoon aantrekkelijker vinden, die strakke zwembroek?
0: Ja.
1: Van, wat is dan de reden ook nog daarnaast? En toen hebben we wat foto's gemaakt van collega's in beide zwembroeken. En die hebben we gedeeld met collega's uit Frankrijk en Italië. En die hebben toen cijfers gegeven, wat ze dan sexier vonden.
0: Uh-huh.
1: En daar won toch de losse zwembroek. Dus daar waren we wel weer blij mee.
0: Stelletje hypocrieten zijn het toch ook, die vrouw.

0: Of niet Italianen, ja. Want als ze wat, het gaat dan mooi, dan vinden ze de losse zwembroek beter.
1: Zeker.
0: Wat zullen jullie gelachen hebben?
1: Ja, ja, het was heel, heel komisch. Ja. Maar helaas moet ik wel zeggen, ja, het is dus wel waar.
0: Ja, ja,
1: de strakke zwembroek is hygiënischer.
0: Ben je nou zo, door zo'n onderzoek echt overtuigd dat je denkt, oké, de volgende keer naar Frankrijk doe ik het gewoon en ga ik gewoon zwemmen in een strakke zwembroek? En moeten we zelfs in Nederland daaraan?
1: Nou, op vakantie neem ik hem wel mee, inderdaad. Ja. Ik ontkom er niet meer aan, ook niet met kinderen. Nou, in Nederland ben ik nog steeds van de losse zwembroek. Maar ja, wie weet, misschien in de toekomst.
0: Ja, wat een grappig onderzoek zeg. En mooie resultaten ook, echt heel leuk. Je vertelt het nu best wel droog, maar ik kan me voorstellen dat jullie echt zo nu dan dubbel hebben gelegen aan het lachen.
1: Ja, nou, ja, dat was super komisch.
0: Ja, heel leuk. Nou, heeft jullie onderzoek naar James Bond, wat ik eerder vertelde, jullie echt wereldfaam gebracht? Jullie werden echt overal de wereld, is dat ook opgepakt? Gaat dat nu ook gebeuren, denk je, met jullie zwembroekenonderzoek?
1: Nou, ik denk dat dat nog wel terugkomt, ja. In Engeland heb ik de een en ander over gehoord. We hebben wat reacties gekregen ook van onderzoekers in het buitenland, in onze onderzoekskring.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat het zo groot wordt als James Bond. Maar wie weet, het zou nog kunnen komen. Ja,
0: heel leuk.
1: Superleuk.
0: Ja, dit zijn leuk. Ja, ik bedoel, wetenschap is prachtig. Daar zijn jullie natuurlijk tijdens werkuren mee bezig. Maar dit soort onderzoekjes zijn eigenlijk stiekem wel zo leuk. Dankjewel dat je hebt willen vertellen.
1: Ja, geen dank. Superleuk.
0: Dag Wouter. Dankjewel. Heb je al een gele gekocht trouwens? Een Dries Roelvink zwembroek?
1: Nee. Ik hoorde het net inderdaad. De gele zou wel nog mooier zijn dan de blauwe die ik heb.
0: Oh, een blauwe is het geworden. Een blauwe is het geworden. Nou, fijne vakantie in je zwemslip. Want ja, dat is toch hygiënischer. Ook al is het dan misschien, vinden velen wat minder mooi. Backman Turner Overdrive is dit, zo het weer.

0: Men Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Floris Laveber, die je begeleidt ons al de hele ochtend en dit stukje van de middag, als het gaat over het weer. Floris, hoi.
1: Goedemiddag, Irene. Ja.
0: Ik wil met jou maar eens beginnen met de rest van Europa eigenlijk. Want ja, als je kijkt naar Zuid-Europa, dan gaat het daar behoorlijk tekeer, hè?
1: Inderdaad, ja, er is daar voorlopig sprake nog van heel heet weer. Daarvoor geldt een code oranje in grote delen van Centraal- en Zuid-Europa. Maar de grens met wat koelere lucht komt daar ook dichterbij. En op dat grensvlak van koelere lucht en hele warme vochtige lucht ontstaan er momenteel een aantal hele stevige buien. Met name boven het zuiden van Frankrijk, delen van Noord-Italië, Zwitserland, Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. Dat zijn allemaal regionen die allemaal meedoen. En daar geldt zelfs een code rood vanwege echt potentie op noodweer. En dan moet je denken aan heel veel neerslag in korte tijd, hagel, onweer, forse windvlagen en alles op en eraan eigenlijk. Dus daar gaat het echt helemaal los.
0: Jongen, die hebben eerst de hitte over zich heen gehad. En nu dit. Ja, een bak noodweer. Komt dat dan onze kant uit? Wat zie jij gebeuren?
1: Nee, dat niet hoor. Wel zien we een aantal afzwaaiende buien boven het westen van Duitsland ontstaan. Die zouden eventueel het oosten van Gelderland morgen en overmorgen kunnen gaan bereiken. Maar noodweer of zo, dat verwacht ik de komende periode echt totaal niet. Misschien af en toe een verfrissende bui. Maar dat is het dan ook wel in Gelderland. Vandaag is het overigens ook gewoon droog, veel ruimte voor de zon. En het is zelfs heet met 29 of 30 graden.
0: Ja. En dat houden we morgen geloof ik ook nog even aan, hè?
1: Ja, morgen veel zonneschijn. Ook hoge temperaturen opnieuw van een graadje of 29. Misschien op een enkele lokale plek weer 30 graden. Maar in de loop van de middag zien we wel weer dat er wat meer wolkenvelden over Gelderland heen gaan schuiven. En dan krijgt de zon het wel wat lastiger. Het wordt tevens ook wat vochtiger. En in die vochtige en klamme lucht zou er een enkele bui kunnen ontstaan. Maar ik denk ook dat het morgen gewoon droog blijft. Verkoeling staat ons wel te wachten in het weekend. Dan draait de wind naar het noorden tot noordwesten. Voert echt beduidend minder warme lucht aan. Het moeten we dan doen met een graadje of 22. En dat is allemaal eigenlijk zeer gebruikelijk voor de fase van het jaar.
0: Ja, daar gaan we dan ook echt van genieten. Tenminste, ik wel.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, hey, met hartelijke dank en tot de volgende.
1: Jij ook bedankt. Tot de volgende.
0: Dit is James Blunt. En 1973. Zometeen het NOS Nieuws van 1 uur.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
9: Albert Heijn. Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Suzanne. Ja, die roltrap naar boven daar in Utrecht, die gaat dus uit als het 30 graden wordt. En dat wordt er vandaag. Ik heb een file te melden en een treinstoring. De file staat op de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 kilometer staat er. Op onthoud valt mee, een minuutje of 7. En tussen Zutphen en Lochem rijden er geen treinen. En dat komt door een seinstoring.
13: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
14: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
15: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
14: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
21: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
23: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Meng te veel en demasiado corazón. Heerlijk, ik kan niet stil blijven staan. Astrid, die je WhatsApp me net. Dankjewel voor de mooie hamamdoek. Die heeft ze gewonnen bij het spelletje Ik ga op vakantie en ik neem mee. En dat spelletje doen we elke dag in tot drie. En ik heb goed nieuws. We spelen zometeen weer. Met een opgave die echt heel goed te doen is. Dus kans voor jou op ook zo'n prachtige hamamdoek. En later een bezoekje aan de camping. Even aanschuiven bij een stel met sinds een paar jaar een nieuwe theorie. Ontspullen helpt ook bij een fijn opgeruimd hoofd, vinden zij. In een caravan, zeggen ze, kun je maanden leven met weinig en mis je eigenlijk helemaal niets.

0: Radio Gelderland wordt je vrolijk. Van Soul Sister, The Way to Your Heart en van het volgende.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: Ja, daar gaat hij weer. We gaan spelen. We gaan op vakantie, we nemen mee. Ik laat je een stukje muziek horen. Daar is een voorwerp, een ding, iets uit weggehaald. Gedingdongd in dit geval. Dat ding, dat voorwerp, iets gaat mee op vakantie. Maar je hoort het nou net niet. En de vraag is, wat neem ik vandaag mee? We spelen om een superfijn hammamdoek. Hij is blauw, hij is groot, hij is dun. Dus makkelijk mee te nemen en echt voor alles te gebruiken. En je wilt hem hebben. En vandaag gaan we op vakantie met Fluitsma en Van Tijn. En die nemen iets mee. Luister goed.
3: Het land...

15 miljoen mensen. Ja, wat nemen ze mee vandaag? Ik vind hem zo makkelijk eigenlijk dat ik hem gewoon geen tweede keer ga laten horen. Je moet het ermee doen. Wat gaan ze meenemen? Fluitsma van Tijn, wat nemen ze op vakantie? Je hebt 2 platen de tijd om het antwoord door te sturen waarvan je denkt dat er mee gaat. Laat weten via de WhatsApp 06-22-22-1342. En een mailtje mag natuurlijk ook. Irene@gld.nl. 2 plaatjes dus. Ik wens je veel succes.

0: zou zeggen, gooi het er maar uit, Milo Wills. If you could read my mind. 2:05.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: Ja, wat nemen we mee? Dat is elke dag de vraag in Tot 3. We gaan op vakantie. En wat nemen we mee? Een spelletje in Tot 3. En wat gezellig dat jullie allemaal weer meededen. Dankjewel Joyce, Jelle, Willy, Mike, Els, Gonnie, Alex, Marianne, Leni, Karen en vele anderen voor jullie goede antwoord op de opgave van vandaag. Dat was deze.

0: de vraag, wat ging er vandaag mee op vakantie? Ik probeer in contact te komen met Ruben. Ik hoop dat hij de telefoon opneemt. Ruben, je had het goede antwoord. En ik bel je. En als je opneemt...
1: Hoi.
0: Hi.
1: Ik ben op dit moment niet in de telefoon.
0: Dag Ruben. Ach, je voicemail. Dat is nou toch jammer. Ja, daar gaat het een beetje over. Dat is, ja, zo zijn de regels nou eenmaal. Ik ga even nog iemand anders bellen, want ik had nog een... iemand met een goed antwoord. Jos.
2: Met Jos?
0: Ja, Jos, die is er snel bij. Hi, Jos, met Irene van de radio.
2: Hoi.
0: Hi. Nou, je zit in de show.
2: Hoi, Jos.
0: Ja, wat leuk. Jij hebt zitten luisteren en je dacht, ik doe eens lekker mee.
2: Ja, je belde net al en toen ging hij na één keer over en toen was hij weg, de verbinding.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat was een foutje vanaf deze kant dan. Ik had je wel onder de knop staan al, want ik had je wel uitgezocht. Je hebt al meerdere dagen meegedaan en ik dacht, ach... Ja. Die Jos mag wel eens een keer winnen. Je had ook nog eens een keer het goede antwoord. Wat ging er mee vandaag op vakantie?
2: Ja, met de fiets mee.
0: De fiets. We gaan hem even checken. Het van de tutteling. Geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet. Komt-ie. Een fiets staat nergens veilig. Ja hoor. Hij was echt goed te doen, hè?
2: Ja, was goed te doen.
0: Ach, we maken het deze zomer niet al te ingewikkeld. En zeg, wat ga jij nou doen met een hamamdoek?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet zo goed van... Maar mijn vrouw die reageert al heel enthousiast en die is er wel raad mee. Dus.
0: Ja, die werd er heel blij van. Heel goed.
2: Ja, zeker.
0: En je hebt hem in ieder geval gewonnen. Nou ja, je vrouw dan in dit geval van harte gefeliciteerd. Ja. Hoe gaat het bij jullie? Waar zitten jullie? Vertel eens iets over jezelf.
2: Nou, ik woon in Tiel.
0: Ja.
2: En ik ben nog net niet gepensioneerd, maar wel uitgewerkt.
0: Ja, oh, je bent al wel klaar met werken, maar de leeftijd heb je dan nog net niet bereikt.
2: Nee, ik ben afgekeurd op Parkinson. Dus,
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel een hele lastige. Dat is dan geen eigen keuze, hè?
2: Nee, geen keuze.
0: Nee, dat snap ik. En hoe is dat om niet te werken?
2: Het was wel even wennen. Ik had het graag afgemaakt, de rit, zou ik maar zeggen.
0: Ja, wat deed je?
2: Ik ben elektromonteur. Ik had bij een productiebedrijf in de storingendienst gewerkt.
0: Oké, maar dat ging niet meer.
2: Nee, dat ging niet meer.
0: Lastig man. Ja, dat zijn sommige mensen willen graag met pensioen en anderen willen gewoon eigenlijk gewoon zo gezond mogelijk doorwerken. En dat lukt dan weer net niet. Ja, wat vervelend. Nee. Hoe vul jij je dagen?
2: Ik doe nog wel een beetje puzzelen. Maar ook nog wel hier en daar een klusje thuis of buitenshuis. Net wat nog kan. En als het de energie op is, dan stop ik ermee.
0: Ja, precies. Dat kan ik me voorstellen dat met name tijdsdruk dan lastig wordt.
2: Ja, zeker.
0: Nou, fijn dat je nog in ieder geval dat wat je altijd deed nog een beetje kunt doen. En daar waar het kan zonder al te veel druk erop.
2: Nou. Nee, ik maak me nog wel nuttig hoor. Dus,
0: Nou, heel goed. Nou, Jos, hartstikke leuk dat je hebt meegedaan. Ik wens je een hele fijne dag. En de groeten aan je vrouw. En verras haar maar met die hamamdoek, want die komt jullie kant uit. Hey, en blijf even aan de lijn, hè? Dan noteer ik je adres.
2: Ja.
0: Zal ik Fluitsma en Fontijn ook even draaien voor jullie?
2: Nou, we kunnen meezingen. Want het is een bekend nummer dus.
0: Ja, ik ga het doen. Jullie gaan meezingen. En ik denk een heleboel andere mensen ook. Het is al best wel van even geleden. 15 miljoen, we hebben er inmiddels meer.
2: Ja, we gaan wel 20, hè?
0: Ja, precies. Maar daar is hij dan toch.

zomer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. De Zwarte Cross komt eraan en er wordt weer van alles uitgespookt. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartecross.

Crowded House and Fall at Your Feet. Wat een prachtig liedje. 6:30 is het. Als je nou hebt meegedaan aan het spelletje, ik ga op vakantie en ik neem mee en je hebt weer geen hamamdoek. Ja, je bent helaas niet de enige die meedoet. Er zijn er best veel. Maar we spelen het nog de hele zomer, dus de kans blijft aanwezig. Morgen weer, zou ik zeggen. Dan staat Xandra hier en dan gaat ze jou ook weer meenemen.

harde werken en nog tot op het laatst heel druk zijn, dan blijf je overeind, zeggen onderzoekers, op adrenaline. En als je dan ontspant, dan valt dat weg en dan is je immuunsysteem ineens verzwakt. Nou ja, en dan kun je dus ziek worden. De tip lijkt me duidelijk. Alvast een klein beetje afbouwen van tevoren. Neem nou eens een extra dagje vrij. En in die eerste vakantiedagen verveel je gewoon eens lekker. Niet alles volplempen met actie. Maar dat kunnen we bijna niet meer, hè. Ons vervelen, dat zijn we echt verleerd. Als kind kon ik dat nog wel. Tegenwoordig zoek je dan actie. Nou, even niet doen dus. Zometeen de rust van weinig spulletjes en een boek bij de caravan. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

Dutje en Somebody That I Used To Know. Ik neem jullie graag mee op mijn dagelijkse gang over een van de campings in Gelderland. Daar kom je mensen tegen van allerlei pluimage, zoals dat ze mooi zeggen. Ze staan er voor eventjes op die camping of voor langere tijd. Ik sprak eerder al mensen die hun huis zelfs hebben verkocht en het hele jaar in een camper wonen. Het stel dat ik vandaag tref zit niet helemaal het hele jaar in de caravan, maar ze hebben wel een paar jaar geleden bedacht om die dingen weg te doen waar je echt wel zonder kunt. Hij met een e-reader, zij met een gewoon boek. Ja, het bestaat nog. Hoezo?

0: De ene een e-reader en de andere gewoon boek?
1: Nee, we hebben allebei een e-reader. En we zijn eigenlijk van de e-readers omdat we van het ontspullen zijn. Dus liever geen spullen meer, maar alles digitaal. Alleen deze komt uit zo'n mini-biep die je vaak langs de weg vindt. En als ik er dan iets tussen zie staan, neem ik het toch mee en zet ik het weer terug in een andere mini-biep.
0: Ontspullen, hoe ziet dat eruit bij jullie?
1: Nou, wij zijn 4 jaar geleden verhuisd. We hebben ons huis helemaal opgeruimd in Maastricht en verkocht. We zijn kleiner gaan wonen. En we hebben alleen maar datgene meegenomen wat we echt noodzakelijk achten. Dus bijvoorbeeld onze boekenkast, daar staat bijna niks meer in. We hebben bijna geen boeken meer. En andere spullen ook. We zijn echt heel rigoureus te werk gegaan. Omdat we niet zo hechten aan spullen, maar meer aan ervaringen.
0: Wat een mooi uitgangspunt. En werkt dat ook? Ik vraag het even aan je man, hoor.
2: Ja, nee, dat werkt absoluut. We hebben 80% inderdaad van de boeken weggedaan en nog een heleboel andere spullen. En het zijn allemaal geen zorgen meer, zeg maar. Niet dat die boeken zorgen waren, maar nee, maar het werkt goed.
0: Is dat het gevoel wat je ervan krijgt, dat als je spullen wegdoet, dat je ook zorgen wegdoet?
2: Ja, precies dat. Ja. Maar we wonen 4 maanden per jaar in de caravan en dat doet geen pijn. Dat is heerlijk.
0: Dan mis je niks?
2: Nee, dan missen we helemaal niks. Zelfs de tv niet die er niet in zit.
1: Ik heb altijd een soort rusteloosheid gehad. Altijd reizen is mijn passie, sowieso. En sinds 2 jaar zijn we gestopt met werken, allebei. Dus we hoeven niks meer. Dus je mag gewoon doen wat je wil. En ik vind het heerlijk om... Ik heb wel eens gezegd, ik zou het liefst helemaal zwerven willen worden. Maar dan gaan we toch een beetje te ver. Want zonder vaste woon- en verblijfplaats durf ik eigenlijk toch niet. En we hebben allebei eigenlijk dat we uiteindelijk Nederland naar heel veel reizen toch nog steeds een prettig land vinden om onze basis te hebben.
0: Nog een laatste vraag. Wat is, als ik vraag naar wat het ultieme vakantiegevoel geeft?
2: Oh, dat is elke ochtend als ik ontbijt maak en zij nog in bed ligt. En dan, dan kom ik ook weer in bed liggen en dan eten we ontbijt. Ja, dat hebben we thuis ook. Maar thuis heb ik ook vakantiegevoel. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is het ultieme vakantiegevoel.

I knew it, I knew you. Taylor Swift hoorde je. De powernap, daar gaan we het straks over hebben. Dat je dan 10 tot 20 minuten ligt en slaapt en dat je daarna weer helemaal fris en fruitig bent. Ik wou dat ik het kon, volgens mij is het heerlijk. Maar wat gebeurt er als ik in slaap val 's middags? Ik slaap dan meteen een uur door en daarna heb ik 2 uur nodig om weer bij te komen. Dus ik doe het maar niet. Ik sla dat momentje over dat ik eigenlijk mijn ogen wil dicht doen. Maar ik vraag me wel af, hoe werkt die powernap nou eigenlijk? En vooral, kun je het ook leren? Nou, straks hebben we het erover. Ik wil ook heel graag weten wat jouw ervaring is. Kun jij powernappen? Wat doet het voor je? En misschien heb je wel tips om dat op een goede manier te doen, zodat je niet helemaal gesloopt wakker wordt. Nou, daarover later meer. Dit is Tommy Rowe en Dizzy.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Suzanne. Ik heb twee meldingen. Op de A50 staat een file richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer, 9 minuten. En tussen Zutphen en Lochem rijden er geen treinen. Komt door een seinstoring. Inmiddels rijden er wel bussen.
15: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
16: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
15: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
28: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Rico en Amor de Mis Amores.
1: De klok. Op rock.
0: De klok staat vandaag op Paul McCartney en zijn Wings. Met een nogal omstreden nummer, tenminste. Begin jaren 70 wilde de keurige BBC het nummer niet draaien. Veel te veel verwijzingen naar seks en drugs vonden ze. Paul McCartney weigerde er iets aan te doen en de BBC draaide dan maar de B-kant van het singeltje. Eigenlijk vooral vanwege die rel, omdat A-kant nummer werd High, High, High een enorme hit. Want wat niet mag, dat weten we, dat is leuk. Bij concerten werd het altijd aangekondigd met This Next One Was Banned. En dan ging het publiek werkelijk uit zijn dak. High, High, High vandaag in
1: De

0: Lois Lane en Take a Million. Het is precies 10 minuten voor 2:30. Vind ik dat zo lekker. Daar hou ik van. Ik ben echt een nerd. Ja. Vandaag gaat het in dit onvolprezen stukje leerzame radio, waar we nooit pretenderen dat we de waarheid in pacht hebben of wetenschappelijk iets neerzetten, maar wel op zoek gaan naar leuke weetjes en dingetjes waarvan je denkt, oh, zit dat zo? We gaan het vandaag hebben over de powernap. Arjan, kun jij hem powernappen?
1: Powernap, je kort slaapje doen, hè? Ja. Ja, dat kan ik.
0: En hoe lang is dan kort bij jou?
1: Nou, bij mij gaat het meestal wel rond de 35, 40 minuten.
0: Oké.
1: Dus ja, of je dat dan powernap kan noemen, want eigenlijk is dat nog wat korter. Maar voor mij werkt het heilzaam. Ja. En daar hoef ik eigenlijk ook geen klokje voor te zetten. Dat gaat vanzelf wel goed.
0: Je wordt vanzelf op een gegeven moment na 35, 40 minuten wakker.
1: Ja.
0: En hoe word je dan wakker?
1: Rustig.
0: Ja?
1: Ja. Uitgeslapen. Herboren.
0: Ja, geweldig. Dat is precies de bedoeling natuurlijk. Ja. En val je dan makkelijk in slaap zo? Want dat doe je ergens waarschijnlijk in de loop van de middag of zo.
1: Nou kijk, als ik het doe, dan ben ik meestal wel moe. Dus ik doe het wel om een reden. En ik doe het soms op vakantie, omdat ik dat gewoon heerlijk vind.
0: Ja.
1: Dat een tractatie is. Dat kan ik me al verkneukelen van, ja, ik heb niks vandaag. Ik ga nergens heen. Niets hoeft. Ik ga gewoon zo even op bed liggen.
0: Ja, en dan... Nou, tuk jij zo'n half uurtje en dan word je herboren wakker.
1: Ja.
0: Ja. Er zijn er meer, want ik heb het eerder genoemd in de uitzending. En er kwamen natuurlijk wat mensen die hun verhaal vertelden. Jan zei bijvoorbeeld, powernappen doe ik al jaren. Meestal een uur, dat is dus best heel erg lang.
1: Mm-hmm.
0: En hij zegt zeker, als er Tour de France is en voetbal vanavond, dan wil ik dat lang volhouden. En dan ga ik gewoon even lekker een uur liggen. En dan trek ik dat. Chris zegt, als ik een powernap zou nemen 's middags, dan kom ik s'avonds heel moeilijk in slaap. Net alsof ik over mijn slaap heen ben. Dus voor mij geen powernap. En daar heb jij dan s'avonds geen last van? Dan slaap je even goed ook nog?
1: Nou kijk, je moet hem natuurlijk niet uren voordat je naar bed gaat doen. Dus dat moet wel echt 's middags.
0: Ja. Nou, ik kan een end met Chris mee. En niet zozeer van dat ik s'avonds dan niet in slaap kom. Maar ik doe hem ook niet, want ik ben gesloopt als ik heb gepowernapt. Ik heb het echt heel vaak geprobeerd. En ook met wekkers zetten en zo. Op de een of andere manier val ik ongelooflijk diep in slaap.
1: En hoe lang slaap je?
0: Ja, dan? Nou ja, goed, ik heb wel eens een wekker gezet op een half uur. Dan word ik echt gesloopt wakker. Als ik de wekker zet op een uur, word ik nog gesloopter wakker. Ik ben echt al 2 uur bezig om bij te komen. Dus voor mij, ik probeer het echt vooral niet te doen. Ook al willen mijn ogen soms 's middags enorm dicht.
1: Ook niet op vakanties en... Als je op een strand zou liggen,
0: ik ben helemaal groggy als ik wakker word. En dan word ik chagrijnig en dan heeft niemand wat aan me. Nee, ik moet de powernap. Maar ik heb me wel eens afgevraagd, en dat wilde ik ook eens voorleggen.
1: Ja.
0: Wat is nou de crux bij zo'n powernap? Wat maakt nou dat het werkt en dat je dus inderdaad zo fris wakker wordt? En kun je dat leren?
1: Oh ja.
0: Ik wil dat zo graag weten.
1: Ja.
0: En daar zou ik enorm mee geholpen zijn.
1: Want je wil het wel.
0: Ik wil het wel, want het lijkt wat jij daarvan vertelt, dat je zo herboren wakker wordt, lijkt me echt heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, laten we die maar eens opgooien. Jij gaat opzoeken bij allerlei. Nou ja, je gaat het internet maar afstruinen wat je tegenkomt. En ik vind het ook leuk om van mensen te horen wat hun ervaring is. Misschien hebben zij het ook wel geleerd. Dus laat dat vooral weten. En dan zijn we zo bij je terug.

0: Horse with No Name. America hoorde je. Een minuutje na 14:30 en we gaan ons eens verder buigen over de kwestie powernap. En de vraag die we hadden. Nou, jij hebt hem niet, want jij kunt het gewoon. Ik kan het niet en ik wil zo graag weten of ik het kan leren. En ja, zo gaandeweg, Arjan, komen er nog andere vragen op. Zoals bijvoorbeeld, kunnen mannen het beter dan vrouwen? Ik heb zomaar ineens de indruk dat dat zo is.
1: Nou, dat laatste kan ik gelijk wel tackelen. Want wetenschappelijk is dat niet bewezen.
0: Okay.
1: Vrouwen hebben wel iets meer slaap nodig. Dus je zou denken dat het bij hen juist beter zou moeten zijn. Maar mannen die dutten wat vaker. Daar zijn zij dan wel weer beter in.
0: Okay.
1: Maar verder is het verschil niet significant.
0: Nee, nee. Mannen zijn wel heel goed om te doen alsof ze wakker zijn, maar dan eigenlijk niet aanwezig te zijn.
1: Ja, maar dat houden we
0: de nothing box.
1: Ja.
0: Maar daar gaan we het de andere keer over hebben. Henny die schrijft, zegt het inderdaad, het lijkt dat mannen makkelijker een powernap kunnen doen. Nou, Henny, je hebt net het antwoord gehoord. Ik heb nog een berichtje van Arjan. Die zegt, ik neem eigenlijk elke werkdag wel een powernap. Mijn lunch thuis heb ik dan rond 1:00 en dan doe ik een half uurtje een dutje. Ik zet wel een wekker, want anders slaap ik best wel vast. En ik moet daarna mijn schoolroute nog doen. Dus wakker worden is dan wel belangrijk. Ik schrik vaak wel wakker, zegt hij, maar het is toch heerlijk om te doen. Want als je om 6:15 in de ochtend de wekker hoort gaan, ja, dan heb je gewoon even een dutje nodig, 's middags.
1: Ja.
0: Ik heb nog meer reacties. Dea zegt bijvoorbeeld, nou, ik zet altijd een kookwekker, inderdaad, om niet te lang te slapen.
1: Ja.
0: Eline die heeft vanuit haar werk ooit een keer een lezing bijgewoond. Van een expert op het gebied van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Daar heb ik op mijn werk mee te maken, zegt ze. Daar kwam ook de powernap ter sprake. Voor iedereen was het devies, is de powernap hartstikke goed, maximaal 30 minuten. Dus echt niet langer, want dan krijg je problemen, word je beroerd wakker. En ik heb nog een berichtje van Hans. Die deed altijd power. Nou, niet powernaps. Die viel gewoon tijdens de pauze in slaap. Tot een jaar geleden, zegt hij.
1: Ja.
0: En dat is hij dat gaan onderzoeken. Want dat is natuurlijk ook niet gezond als je zomaar ineens weg bent.
1: Nee.
0: En het bleek dat hij slaapapneu had. En dat hij maar liefst 43 ademstops in een uur had. Dat is bijna om de seconde.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Nou, hij heeft nu een apneuapparaat. En nu valt hij tijdens de pauze niet meer in slaap.
1: Nou, dat is zeer wenselijk. En een powernap zou hem ook niet geholpen hebben in die zin. Want dat is echt gewoon een slaapprobleem.
0: Ja, precies.
1: En je hebt geen slaapprobleem als je een powernap gaat doen. Want die is gewoon goed voor je. Die is gezond. Die is lekker. Die is fijn.
0: Ja, heb je dat gevonden? Ook dat wetenschappelijk ook zo is vastgesteld?
1: Ja. En dat kan je ook in de algemene zin zeggen. Het is ook goed om af en toe even te lummelen. Of om gewoon even te zitten en voor je uit te staren zonder iets te doen. Vooral niet je telefoon of een scherm erbij pakken. Laat even de boel. Dat herschikt het gewoon in je hoofd. En dat is ook de lol die je hebt van een powernap. En meestal is inderdaad tussen de 10 en 20 minuten het best. Als je het namelijk langer doet, kom je in andere fases van slaap. En
0: dan
1: kom je de meeste niet tegen. Het kan wel, maar dan kom je in een diepere slaap. En dan kom je op een andere manier eruit. En dan kan je eigenlijk beter nog wat langer blijven liggen. Tot bijna 90 minuten. Want dan heb je namelijk alle slaapfases een keer gehad. De hele cyclus doorlopen.
0: Ik heb wel eens een wekker gezet op een uur en op een half uur. Maar ik moet dus anderhalf uur
1: dan proberen. Anderhalf uur, als een kwartier of 20 minuten jou niet helpt. Wekkertje zetten is altijd zinvol. Al was het maar omdat je dan weet, ik hoef er niet op te letten. Ik word toch wel wakker gemaakt. Anders ga je daar weer onrustig op liggen. Dan val je weer niet in je powernap slaap. Ook slim is om niet helemaal uit te kleden. Dus niet te doen alsof je naar bed gaat. Misschien alleen je schoenen uittrappen of zo. Hè? En ook liever niet op bed liggen, maar even ergens anders. Dat is ook beter. En je kan het jezelf natuurlijk wat makkelijker maken als je heel moeilijk vindt om te slapen. Bijvoorbeeld in het licht. Doe dan van die gezichtsmaskertje op.
0: Ja.
1: Of oordoppen in of zo. Als die dingen je helpen, dan kom je natuurlijk eerder in zo'n slaapje terecht.
0: Ja.
1: Het is vooral, want je vroeg ook, is het te leren?
0: Ja.
1: Het is heel veel doen. De gewenning maakt dat het uiteindelijk gaat lukken. Dus je moet je lichaam het ook aanleren. Die gaat op een gegeven moment begrijpen, oh, dat is dit weer.
0: Je gaat niet voor de nacht slapen, je gaat maar heel even slapen.
1: We gaan even uittunen en dan herstarten we zo meteen weer. Dat komt wel.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ik ga die anderhalf uur ga ik proberen als ik de tijd heb. Ik ga zo meteen na 3 meteen leggen.
1: Ja, het is ook wel slim om het niet te laat te doen, iedereen. Want dan kom je weer te dicht bij je avondslaap.
0: Ja,
1: de ideale tijd is tijdens jouw programma.
0: Dat is nou weer jammer.
1: Sorry, het is een tip van niks, maar het is wel waar.
0: Nou, dan moeten wij het daar nog maar eens over hebben. Over dat programma. Dat is dus niet geschikt voor mij.
1: Nee.
0: Nou, leuk, leerzaam. Dank jullie wel. Thuis ook voor alle meedenken en voor alle verhalen. Hartstikke leuk als iedereen meedoet. En zo worden we met z'n allen een stukje wijzer. Arjan, dank je wel.

De Nijmeegse Vierdaagse komt eraan. Radio Gelderland is er de hele week bij. Net als 47.000 bikkels die hem lopen. Maar wij laten de thuisblijvers ook niet zitten. Die zoon of moeder die zo graag meegegaan was, maar waarvoor het niet meer lukte. Of de vriendin of neef die zijn huis beschikbaar stelt voor extra slapers deze week. Ook zij verdienen een prachtige onderscheiding. Wie nomineer jij voor de Vierdaagse Thuismedaille? Mail naar radio@gld.nl.

Crazy Little Thing Called Love. Nog een paar platen tot aan 3 uur. Waaronder de 3 voor 3 platen. En vandaag is het thema Amerikaanse steden. Eerst nog Miss Montreal. Dit is Schuilen.

voor 3 vandaag met weer eens een hele andere link dan de afgelopen dagen. Niet van dezelfde artiest, niet met dezelfde titel. Ze hebben eigenlijk geen bal met elkaar te maken, die plaatjes die ik ga draaien. Behalve dan dat de bandnaam een stad is in Amerika. Zo hebben we straks Champagne. Dat klinkt als champagne, maar schrijf je anders. En is dus een stad in de Verenigde Staten, in de staat Illinois. En er is later ook nog Chicago, maar ik begin met, ja, 3 keer raden, Boston. De band Boston is vernoemd naar de stad. Het nummer Amanda gaat over iemand die de moed verzamelt om de liefde te verklaren aan, in dit geval, Amanda. Het liedje lag lang op de plank voordat het werd uitgebracht. Maar ja, toen was het er en we draaien het nog steeds. Dit is Boston.

0: Deze is fijn, deze reden.
1: Oh, ik vind deze een heel fijn liedje. Ja.
0: Wist jij het? Want ik heb het net wel aan luisteraars verteld. Dat Champaign, dat dus ook een Amerikaanse stad is.
1: Nee, daar had ik eigenlijk geen idee van.
0: Jij dacht waarschijnlijk net als ik dat het over champagne
1: ja,
0: ging.
1: Ja, dat had ik ook een beetje hetzelfde. Ik dacht, daar zijn ze naar vernoemd.
0: Ja, mooi niet.
1: Grappig.
0: Leerzaam dit.
1: Wat een educatief programma.
0: Ach, het is zo educatief allemaal. Ja. Champaign is dus in Illinois. Het is een stad in Illinois. En het is best een grote stad ook. Ik zag 88.000 inwoners. Anyway, best een hoop. Dat is de link van vandaag. Wat ga jij in de mooie gouden wissellijst zetten zometeen?
1: Het is vandaag de geboortedag van Linda Ronstadt. Dus zij is jarig en ze bereikt de leeftijd van 80. Dus ik dacht, dan kunnen we wel een mooi portretje van haar in de gouden wisselen.
0: Zeker, dat is de leeftijd der allersterksten, toch noemen ze dat?
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Als je het haalt, is het al wel mooi, toch? Ik bedoel, het is een mooie leeftijd.
0: Ja, zeker. Leuk. Nou, mensen kunnen hun keus maken uit de Linda Ronstadt nummers die jij hebt uitgezocht voor.
1: Zeker.
0: Veel plezier, zou ik zeggen.
1: Dank je
0: tussen 3 en 6. En veel plezier met Desiree. Jullie thuis allemaal tussen 3 en 6. Doe ik nog een Amerikaanse stad. Chicago, de derde van 3 voor 3. Rock en blazers, daar waren de mannen van Chicago goed in. Dit is Make Me Smile. Ik wens je een fijne middag.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: En wij kijken nog heel even naar het verkeer in onze regio. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel staat 4 kilometer, 6 minuten vertraging. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Leerdam 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En dan nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein staat 6 kilometer, heb je 5 minuten vertraging.
8: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
11: Thuis in Gelderland. Met deze reden.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En dat doen we vandaag, zeker hier in de provincie Gelderland. En eigenlijk natuurlijk ook gewoon in heel Nederland. En daarvoor nog de Spinners met Working My Way Back to You. Het is inmiddels 3:12. Je luistert naar Thuis in Gelderland. En ja, ik liep er weer tegenaan hoor. Tegen die gouden wissellijst. Hij hangt hier in de hal bij Omroep Gelderland. En daar zit eigenlijk elke dag zit daar wat anders in. Soms is het een portret van een artiest. Gisteren hadden we de vlag van Frankrijk. Vanwege 14 Juliet hadden we allemaal Franse liedjes. En vandaag zie ik daar het portret van Linda Ronstedt hangen. Ze is vandaag 80 jaar geworden. En ik moet je zeggen, Linda Ronstedt heb ik eigenlijk vooral leren kennen door de platencollectie van mijn vriendin. Of eigenlijk moet ik zeggen dat dit gedeelte dan weer de platencollectie van haar vader is. Het is wel mooi, vind ik altijd, hè, dat heel veel kinderen die nemen dan weer plaatjes van hun ouders over, die ze dan nog hadden, die ze vroeger hadden gekocht. En dat was dus ook met die platen van Linda Ronstedt. En eens in de zoveel tijd dan zegt mijn vriendin altijd van, goh, kies jij even een plaatje uit en dan gaan we die gewoon lekker draaien tijdens het eten of tijdens wat we dan aan het doen zijn. En zo draaien we dan ook af en toe plaatjes van Linda Ronstedt. En wat mij dan altijd weer verbaast is dat zij echt alles kan zingen. Het maakt eigenlijk niet uit. Country, pop, rock, zij kan het allemaal. Ze is zo ontzettend veelzijdig. En omdat ze vandaag jarig is, hebben we haar in de gouden wissellijst gestopt. En dat betekent dat jij mag kiezen uit 4 liedjes van haar. Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland-app. Welk liedje kan ik voor je draaien? Het mag er maar 1 zijn, dus ik zou zeggen, kies verstandig. Misschien wel deze.
1: 1.

0: Misschien ga je wel voor deze Don't Know Much, het duet wat ze zong samen met Aaron Neville. Origineel trouwens niet van hen, hè? Maar Linda en Aaron, ja, zij maakten dit liedje toch wel populair. Don't Know Much is keuze 1 in de gouden wissellijst. Of ga je toch voor deze?
1: 2.
0: Ja, ook weer een cover, want het liedje komt eigenlijk al uit 1958. Maar het is misschien toch wel de bekendste hit van Linda Ronstadt die je nog steeds heel vaak op de radio hoort. It's So Easy is een keuze vandaag in de Gouden Wissellijst. Is optie nummer 2. Of ga je voor deze?
1: 3.
0: Weer heel wat anders, maar toch ook weer een cover. Want het werd origineel geschreven en opgenomen door Roy Orbison. Liedje heeft trouwens nooit in de top 40 gestaan voor Linda. Maar het is een beetje zo'n, ja, zo'n culthit geworden die je toch nog best wel vaak ziet in hitlijsten. Blue by You van Linda Ronstadt is keuze nummer 3. En de laatste, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, is eigenlijk een persoonlijk favorietje. Die ken je misschien niet, staat namelijk gewoon op een album. Maar ik heb hem een keertje gehoord toen ik dus die LP aan het luisteren was bij mijn vriendin. En toen dacht ik, ja, dit is leuk, dus ik zet hem er gewoon in. Misschien denk je, ik wil eens wat anders.
1: 4.
0: Ja, dan hoor je dat alweer. En ze kan allerlei stijlen aan, die Linda Ronstadt. Ik vind het wel een leuke optie als je denkt, ja, die andere die ken ik allemaal wel. Ik wil eens een keertje wat anders. Ga dan voor deze. Het is gewoon een albumliedje. Cast of Love van Linda Ronstadt is optie nummer 4. Dus laat het me maar weten. Ga je voor Don't Know Much is optie nummer 1. It's So Easy, optie nummer 2. Blue by You, optie nummer 3. Of toch Cast of Love van Linda Ronstadt. Je kan me appen via de Omroep Gelderland app. Ben heel benieuwd.

0: Martini Group, This Is Not America. En daarvoor nog Try Again van Danny Vera en Marlon Pichel hier op Radio Gelderland. Ondertussen zijn we bezig met de gouden wissellijst. Hij hangt hier altijd aan de muur en daarin staat eigenlijk elke dag wat anders. Soms een portret van een artiest, andere keren weer een filmposter of misschien wel een vlag van een land. Het heeft in ieder geval altijd iets te maken met de dag van vandaag. En vandaag op 15 juli is het de verjaardag van Linda Ronstedt. Ze is vandaag 80 jaar geworden. En daarom kon je kiezen uit 4 liedjes van haar. Nummer 1 was Don't Know Much, dat bekende duet. Altijd prachtig. Dan natuurlijk It's So Easy, die hoor je nog best wel vaak op de radio. Maar gaat, als je het mij vraagt, eigenlijk nooit vervelen. Dan ook zo'n mooi, prachtig, een beetje klein liedje, hè? Blue by You was nummer 3. En de 4e was eigenlijk een van mijn favoriete opties. Het is gewoon een albumliedje, misschien ken je hem niet. Maar ik dacht, misschien is hij daarom juist wel eens een keertje leuk. Iets anders van haar. En dat was Cost of Love. Nou, ik moet je zeggen, ik zat even te kijken in de Omroep Gelderland app. Je kan me dus appen, in de rechterbovenkant staat App ons. En er was eigenlijk niet één duidelijke winnaar. Nee, het ging alle kanten op. Iedereen wilde wat anders. Dus dat blijkt maar weer net zo veelzijdig als Linda Ronstedt zelf is. Zijn ook de keuzes van jou daar aan de andere kant van de radio. Dus ik heb maar gewoon een willekeurig iemand gebeld. En dat is Jeanette. Jeanette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar gaan we naar luisteren? Wat is jouw favoriete optie?
1: Blue by You.
0: En waarom die?
1: Nou, ik vind het gewoon een rustig mooi nummer en daar had ik nou wel zin in.
0: Dat gewoon even zo'n rustmomentje in
1: ja,
0: de dag.
1: Ja, echt een rustmoment. En ik vind alle nummers mooi.
0: Ja, ben je een beetje fan van haar?
1: Ja, al heel lang of vroeger. Ja, ik ben al een beetje ouder, dus.
0: Je bent met haar opgegroeid, dus wat dat betreft eigenlijk een beetje.
1: Ja.
0: Ja, ik snap het. Maar je had nu op dit moment dat je dacht, had je een drukke dag?
1: Nee, ik heb toevallig vandaag vrij.
0: Oh, je hebt vandaag vrij. Maar toch even dat je denkt, even lekker tot rust komen. Gewoon heel eventjes achteruit zakken. En dan lekker genieten van Linda Ronstedt en Blue by You.
1: Ja, zo is het.
0: Bij deze, we gaan hem voor je draaien. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel.
0: En een fijne middag, Jeanette.
1: Dank je wel. Zelfde.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Ederveen is het 28,2 graden en in Valburg 29,6. En dan kijken we nog even verder naar het weer in Gelderland. Vanmiddag is het zonnig met enkele stapelwolken en wordt het 29 tot 30 graden bij een matige noordoostenwind. En vanavond blijft het lang warm met een mix van wolkenvelden en zon. En vannacht dalen de temperaturen dan weer naar 16 tot 18 graden. En ik heb ook nog een greep voor je uit het Gelderse nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de dood van de 23-jarige Lisanne in Hoogkeppel. De rechtbank legde alleen TBS op, terwijl het OM 10 jaar celstraf en TBS had geëist. En dan nog even gratis tuinadvies, want dat kan je krijgen bij tuinrangers Paul Tenneglo en Rob Jansen. Dat geven zij in Mond voor Land om tuinen natuurvriendelijker te maken. Ze helpen zowel bij grote als kleine tuinen en hebben al 35 mensen geadviseerd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En we kijken ook nog heel even naar de situatie op de weg. Je krijgt de twee langste files voor me. Momenteel A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en knooppunt Ewijk staat 8 kilometer. Heb je 27 minuten vertraging. En dan nog de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Leerdam. 8 kilometer staat daar, 13 minuten vertraging. En dan nog even voor het spoor. Tussen Arnhem Centraal en Elst rijden er geen treinen door een brandmelding. En dit duurt tot ongeveer 4:30 vanmiddag.
11: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
12: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
13: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
14: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties. Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
15: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

0: Robbie Williams, Fuel hoorde hier op Radio Gelderland. Als je een carnavalswinkel helpt in Gelderland, ja, dan kan je momenteel je lol op. Zeker als je van die, ja, ze noemen het dan in het Engels, noemen ze het bald caps verkoopt. Je kan het eigenlijk zien als een soort badmuts, waardoor je dan kaal lijkt. Overal zijn ze uitverkocht en ook online zijn ze bijna nergens meer te krijgen. En dan denk je misschien, nou, toch een beetje raar. Het is midden juli, het is niet echt bepaald carnavalsseizoen. Hoe kan dat nou? Nou, er is wat aan de hand hier in Gelderland. En wel specifiek in Arnhem, in het Gelredome. Daar treedt vanavond de artiest Pitbull op. En ik weet niet of je hem ooit een keertje hebt gezien. Anders moet je straks maar eens eventjes googlen. Nou, die man die heeft dus een kaal hoofd en altijd een pilotenzonnebril op. En wat is er nou gaande? Nou, heel veel mensen gaan dus naar dat concert verkleed als die man, als Pitbull. Dus dragen ze dan allemaal zo'n soort badmuts waardoor je dan kaal lijkt. En allemaal zo'n pilotenbril. En dan moet je je toch voorstellen dat er straks bij dat concert staan dus al die mensen daar met van die kale koppen en die pilotenbrillen, lijkend allemaal op de artiest die daar optreedt. Nou, in Londen is het al gebeurd. Daar is zelfs een wereldrecord gevestigd. Ja, je kan maar een wereldrecord hebben. Voor de grootste bijeenkomst van mensen met zo'n kale pruik. Nou, we weten niet of Arnhem daar vanavond overheen gaat. Het lijkt mij een beetje moeilijk, maar ze gaan in ieder geval een poging maken. En zelf vind ik het in ieder geval een heel grappig gezicht. Mensen hebben plezier. En laten we wel wezen, de muziek van Pitbull, misschien ken je het niet, want op de redactie werd ook soms gezegd door de wat oudere generatie, goh, wie is dat? Het is wel lekker dansbaar. En zeker voor dit weer. Dus zoals ze dan in Pitbull zeggen, fireball. Ja, ik hou ervan. Ik vind het wel lekker. Met kale kop.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: ABC en daarvoor nog Pitbull met Fireball hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor een spelletje. En dat spelen we niet met kaartjes waarbij je dan twee dezelfde moet zoeken, maar we spelen het met fragmentjes van liedjes. En daarbij moet je dan dus wel twee dezelfde zoeken. Welke twee zijn van dezelfde artiest? Dat wil ik van je weten. En dat kan je me dan laten weten via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin dan staat daar App ons. Daar hoef je simpelweg op te klikken. En dan kan je mij een appje sturen hier in de studio. Ik wil dus weten welke twee liedjes zijn van dezelfde artiest. App me de nummers. En misschien maak jij wel kans op de attentie van de week. Dus ik zou zeggen, let goed op, want ik laat het nu maar één keer horen.
1: 1.

0: Weer.
1: Oh, it's hard to stop. You can't stop, it just can't stop.
0: 5.
2: Ja, het gaat altijd zo snel, hè? Nou, oké, na het nieuws laat ik het nog wel een keertje horen. En als je al een idee hebt, laat het me dan weten via de Omroep Gelderland-app... welke twee liedjes, welke twee nummers zijn van dezelfde artiest. Laat het me maar weten en misschien is die attentie wel voor jou.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
1: vakantie!
0: ANWB en gaan.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
8: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: En wij kijken nog heel even naar de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Het is allemaal niet zo spannend hoor, maar ik geef toch even de 3 langste files voor je. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg staat 5 kilometer. Heb je 13 minuten vertraging. Dan nog de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 7 kilometer, 8 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Leerdam staat 5 kilometer, heb je 9 minuten vertraging. En dan nog de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 6 kilometer en heb je 8 minuten vertraging. Ja, ik ga het toch nog maar een keertje laten horen. Want volgens mij vinden heel veel mensen het wel een beetje moeilijk. Ja, het is ook niet de makkelijke vandaag, dat moet ik wel toegeven. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar de twee fragmenten die dezelfde artiest hebben. Welke twee zijn dat? Stuur me twee nummers of waar? Gewoon een gokje. Ik zie bijvoorbeeld Ingrid, die zegt in de app: nou, ik gok gewoon twee nummers, deze gooi ik. Wie weet is het wel goed en krijg jij de attentie van de week van Omroep Gelderland. Bij deze laat ik hem nog een keertje horen. Welke twee zijn van dezelfde artiest? Laat het me weten.
9: 1.

0: Hier.
1: Oh, it's hard to stop. You can't stop, you just can't stop.
0: 5.
2: Ja, zeg het maar. Welke twee zijn van dezelfde artiest? App me even via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin staat daar app ons. En dan app je me 2 liedjes. En als die goed zijn, dan win je dus de attentie van de week. Laat het me weten.
3: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het Stadsbos aan het meer... Met wandelroutes voor de deur. Rib House Texas Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
5: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we al!
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten... vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: met Gloria op Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent deze middag. En we zijn bezig met een spelletje. Ja, we spelen zoals elke werkdag, of elke werkdag eigenlijk inderdaad, dat klopt. Spelen we in de middag, spelen we Memory. En dan niet zoals met die kaartjes zoals je dat kent, maar nee, met twee fragmentjes die van dezelfde artiest zijn. De vraag aan jou is, welke twee zijn dat? Ik laat hem nog één keer horen, de opgave van vandaag.
1: 1.

0: Sugar.
1: Oh, it's hard to stop. You can't stop, it just can't stop.
0: 5.
2: Ja, dat waren ze. En ik werd al door Wouter geweest. Ja, normaal zijn het er 6. Nou, bij deze heb ik het extra makkelijk gemaakt voor vandaag. Maar dat viel toch nog behoorlijk tegen, zag ik wel in de Radio Gelderland-app. Want het was toch nog best wel moeilijk. Maar ik heb maar eens even random iemand gebeld. Hallo, met wie?
3: Met Inge Leijbrand.
2: Hi, Inge, hallo. Welke denk je dat van dezelfde artiest zijn?
3: Ik denk Ain't Nobody and Once You Get Started van Chaka Khan.
2: Laten we even kijken.
0: 3.
2: Dat is in ieder geval Ain't Nobody van Rufus en Chaka Khan. En dan zei je nog Once You Get Started.
0: 4.
1: Oh, it's hard to stop. You can't stop, it just can't stop.
2: Ja, dat is helemaal goed. Once You Get Started. En dus ook nog Ain't Nobody. Dat betekent dat de attentie van de week jouw kant op komt.
3: Nou, heel leuk.
2: En dan wil ik nog vragen, welke wil je dan horen? Ga je dan voor de klassieker Ain't Nobody? Of zeg je, nee, ik wil eigenlijk eens een keertje wat anders horen. Doe mij maar Once You Get Started.
3: Nee, toch Ain't Nobody.
2: Ja, klassiekertje is soms ook gewoon een klassieker voor een reden. Dat verveelt gewoon niet.
3: Nee, klopt.
2: Laten we dat lekker gaan draaien. Blijf even hangen, dan schrijf ik je adres op. Dan komt het vanzelf jouw kant op.
3: Heel fijn,
2: dankjewel. Dankjewel voor het meespelen.
3: Graag gedaan, doei.

0: Hanna May en Bluff met Ik ben niet meer bang hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven is Arjan voor het Gelderse Nieuws. Arjan, goedemiddag.
1: Hey Desiree. Alles oké?
0: Alles oké, ja zeker. Met jou dan?
1: Nou, ik ben vandaag heel erg druk.
0: Weet je
1: het? Samen van nieuwtjes.
0: Ja, ja, en is het een beetje...
1: Denken, wat
0: een
1: werk zeg.
0: Is er een beetje wat? Want het is ook een beetje algemeen komkommertijd, hè, de zomer.
1: Ja,
0: weinig te melden, zeggen ze dan.
1: Ja, ik heb natuurlijk wel wat verzameld. Maar er zit ook wel heel veel nieuws over het hete weer en de gevolgen ervan vandaag bij. Daar ga ik ook wat over melden straks.
0: Ach,
1: maar dat
0: ja,
1: hoor
0: maar
1: ik
0: ja, Weerplaza heb ik ook nog, hè?
1: Oh ja, daar ga ik nu er niks over zeggen.
0: Nee, laten we dat maar doen.
1: Ja, je weet, er wordt voor alles onderzocht, Desiree.
0: Altijd.
1: En, wat er nu ook weer onderzocht is, vanuit het ANP is dat gestart. Een overzicht van waar in Nederland aanslagen zijn gepleegd.
0: Gezellig.
1: Ja, met explosies. Dat wordt gewoon bijgehouden. En dan blijkt dat in Gelderland het aantal explosieve aanslagen het afgelopen jaar is gestegen met 36,5% ten opzichte van het jaar ervoor. En sowieso is het aantal explosies in het midden van Nederland vorig jaar opnieuw flink toegenomen. Dat schijnt al jaren te stijgen. Daar staat dan weer tegenover dat het in de Randstad weer is afgenomen. Waarmee de totale mix in heel Nederland ongeveer gelijk gebleven is. Dus het is ook een onderzoek waarvan je denkt, oké. Maar toch, ik had niet gedacht hier.
0: Dat Gelderland. Ja, gelukkig wonen wij in een andere provincie, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, maar, we wonen net aan de rand. Net veilig op afstand kijken.
0: Kunnen wij naar de grens kijken?
1: In de provincie Utrecht is het ook toegenomen.
0: Oh, ik wil niet weten.
1: Dat helpt ook weer niet. Nee. Ruim 1500 aanslagen zijn er in het jaar en pogingen daartoe ondernomen. De meeste zijn gelukt trouwens ook, zijn maar 11 niet gelukt. 1500 aanslagen.
0: Dat is best wel veel, hè?
1: Ja. Meestal op huizen.
0: Ja.
1: En op geldautomaten, dat soort zaken. Ja. Over geld gesproken. Mensen denken dat wij elk jaar weer meer moeten betalen voor van alles. Dat is natuurlijk ook zo. Maar
0: het gevoel heb ik ook wel.
1: De mate waarin, hè? Oftewel de inflatie. Hoeveel procent is dat toegenomen het afgelopen jaar?
0: Ja, ik durf het niet te zeggen eigenlijk, nee.
1: Als je het aan de mensen vraagt, noemen ze hoge getallen. Het gemiddelde is 8% wat ze dan inschatten. Maar de werkelijkheid is dat het 2,5% is.
0: Oh, ja, het komt waarschijnlijk toch omdat je elke keer denkt... maar ja, ze hebben natuurlijk ook krimpflatie, hè, noemen ze dat dan. Zeg maar bijvoorbeeld dat je dus bijvoorbeeld in je bakje aardbeien... volgens mij ging het daar vanmorgen bij Rob ook over... vroeger zat daar veel meer in dan tegenwoordig. Dus dan is de vraag, kijk, dan is de prijs misschien wel hetzelfde gebleven... maar krijg je er minder waarde voor. Dat kan natuurlijk
1: ook. Dat is het strikt genomen natuurlijk niet. Dat is ook inflatie, maar dat is een beetje verstopte inflatie.
0: Ja, dat is zeker verstopte inflatie.
1: Maar het schijnt dat mensen, als je ze vraagt... hoeveel is de inflatie toegenomen... dat ze er bijna altijd verkeerd inschatten, altijd hoger maken. Dat is van alle jaren.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, en nu dus ook weer is de gevoelsinflatie hoog. En volgens het CBS neemt het steeds maar toe...
0: Okay.
2: Ja, en dit past eigenlijk, hè, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Nou ja, dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
0: Maar het is dus niet zo, dus je kan gewoon nog lekker op vakantie. Dat is eigenlijk de boodschap.
1: Nou ja, dat zal natuurlijk in individuele gevallen anders liggen.
0: Ja, maar, dat is waar.
1: En de energieprijzen zijn natuurlijk wel echt hard gestegen. En die hebben wel een deel van dat gevoel ook doen toenemen. Want die merk je heel concreet.
0: Ja, geen airco aan vandaag.
1: Nee.
0: Dat is dan wel een belangrijke les, denk ik zo, toch?
1: En, heb je dat gedaan hier?
0: Nou, de airco die staat hier standaard aan. Ik heb het soms een beetje koud zelfs.
1: Oh.
0: Maar bij mij thuis heb ik geen airco.
1: Nee.
0: Nee, ik moet het gewoon doen met een simpel ventilatortje. En als het heet is, is het heet.
1: En hoe heet is het bij jou?
0: Volgens mij was het gisteren 26,8 of zo.
1: En dat is in je woonkamer?
0: In mijn woonkamer, ja. Ja, dus dat is, het is wel hoog, maar ik vind het prima te bruinen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja, nee, ik heb er niet zo'n last van.
1: Nou, dat was 24,5 bij mij gisteren en dan zit ik toch echt aan mijn bank vastgekleefd.
0: Oh, nee hoor, geen enkel
1: Nee, beleef ik geen lol aan.
0: Nee, dankjewel Arjan.
1: Doei.

0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Het is 3 minuten over 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Brakel is het 27,8 graden en in Eck en Wiel is het 29,5 graden. Verder is het vanmiddag zonnig met enkele stapelwolken en temperaturen van 29 tot 30 graden bij een matige noordoostenwind. En vanavond blijft het nog lang warm met een mix van wolkenvelden en zon en minima van 16 tot 18 graden. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. Op de Hoge Weg in Wiegen is een voetganger van woensdagmiddag ernstig gewond geraakt na een aanrijding bij een onbemand tankstation. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval terwijl het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. En de provincie waarschuwt voor verraderlijke diepe zwemplekken door de aanhoudende droogte, met risico's op 14 locaties, waaronder Bemmel en Maurik. Zwemmers worden daar geadviseerd om kinderen en niet geoefende zwemmers goed in de gaten te houden. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En we kijken nog heel even naar het verkeer in onze provincie. Je krijgt de 3 langste files van me. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg staat 8 kilometer. Komt door een kapotte auto en daar heb je 22 minuten vertraging. Dan nog de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef staat 10 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging. En dan nog de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel staat 12 kilometer. En heb je 14 minuten vertraging. En dan nog even het spoor. Tussen Elst en Tiel rijden er geen treinen door een seinstoring. En dit gaat waarschijnlijk tot 9:45 vanavond duren.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell.
10: over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Thuis in Gelderland. Desiree

Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: The Counting Crows, Accidentally in Love, voor hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven is weer Arjan om eventjes te kijken naar het nieuws. Wat is er allemaal het nieuws te vinden, Arjan?
1: Ja, dan kijk ik even expres buiten onze provincie. Bijvoorbeeld naar de buren van de provincie Utrecht. Daar heb je in de binnenstad een hele mooie bibliotheek. Vast wel eens geweest.
0: Zeker.
1: Ja, ja. Als je daar nu naar boven wil, dan moet je lopend de roltrap op.
0: Oh, oké. Okay. Want die doet het niet.
1: Nou, dat is bewust.
0: Oh,
1: hij is uitgezet.
0: Zodat we wat meer gaan bewegen.
1: Nee, dat heeft te maken met de warmte.
0: Oh.
1: Maar daar zijn we weer. Als het 27 graden of meer is buiten, dan moet de bibliotheek keuzes maken. Ze hebben maar een bepaald
0: aantal energie, kilo
1: wat ze mogen verbruiken.
0: Ja, oké, okay, ja.
1: En de airco staat daar aan. Ja.
0: Het is het een of het ander.
1: Ja, die roltrap verbruikt kennelijk ook veel. Dus die gaat dan uit.
0: Ik vind het wel mooi. Het is een beetje alsof je weer eigen energie moet opwekken. Dus je moet gaan lopen om dan weer energie te
1: krijgen. Ja, maar dan word je weer warm en heb je die airco weer harder nodig.
0: Ja, nou, ik snap het wel. Ja, ja. Ik bedoel, als je dan moet kiezen tussen een roltrap en een airco, zou ik daar ook voor gaan voor het laatste.
1: Ja?
0: Ja, ik denk het wel. Anders wordt het echt wel heet in zo'n bibliotheek met veel mensen, denk ik.
1: Dat is waar. En er komen er heel veel. Want het is ook een toevluchtsoord als het warm is. Hè. Dat is ook officieel, hè, want ze zijn ook aangewezen als een soort plek om bij extreme hitte naartoe te gaan. Ze hebben daar natuurlijk allemaal koele zalen en zo. Dus daarom vindt de bibliotheek ook dat eigenlijk een uitzondering gemaakt moet worden voor hun stroomvoorziening. En dat er dus misschien dat die limiet ervan af moet. Want als je aangeraden wordt om zeker ouderen naar de bibliotheek te gaan op extreem hete dagen. En je moet daar vervolgens weer omhoog lopen en omlaag lopen zelf en andere dingen. Ja, weet je, en je bent wel een formeel toevluchtsoord. Want dan zijn ze, dat is echt aangewezen door de stad Utrecht.
0: Nou, dan alle oudjes op de begane grond. Ja, je moet keuzes maken, Arjan. Ja. Dat is dan wat het is. En alle jongeren gaan er maar naar boven.
1: Overigens is, vind ik wel een saillant detail, de lift, die doet het nog wel.
0: Oh.
1: Die verbruikt toch ook heel veel stroom?
0: Leg mij dit uit. Goed.
1: Zou je niet denken dat dat juist misschien nog wel meer verbruikt dan de roltrap? Als ik had moeten inschatten.
0: Ja, maar dat is dan denk ik toch om iets beschikbaar nog te maken.
1: En natuurlijk voor mensen die
0: en dat visueel vind ik
1: of lichamelijk
0: zeker.
1: Lift zeker nodig hebben. Ja, precies. Oké, dan een ander dingetje. De douane die gaat harder optreden tegen sigarettensmokkel. Afgelopen half jaar zijn er 100 miljoen illegale sigaretten ons land ingesmokkeld. Je zou denken iedereen is aan het vapen. Nee, er wordt ook nog steeds ouderwets gerookt met van die stokjes in je mond. Dat gaat via de Rotterdamse haven en via Schiphol. En dat is natuurlijk omdat de accijns in Nederland hoog is. Dus smokkelen loont. Die dingen zijn dan een stuk goedkoper dan de legale rookwaren.
0: Ja, stop is nog goedkoper natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, goed. Dat is voor makkelijk voor iemand die nooit gerookt heeft natuurlijk.
1: Ja, ik ook niet.
0: Nee, ja, ik zou niet weten wat het doet. Dus, maar ja, ik denk altijd alleen al als je de prijs hoort tegenwoordig van een pakje, zou ik acuut stoppen.
1: Ja, hè?
0: Kan je hele leuke vakantie verhouden of hele leuke andere dingen verhouden.
1: Ja, maar als je een beetje verslaafd bent, dan is dat argument.
0: Ah ja, dan moet
1: niet
0: je dus
1: zo,
0: toch een deeltje slaan, denk ik. Dus.
1: Ja, nou ja. Volgens de douane is het extra pijnlijk dat er hiermee nog meer wordt verdiend door de drugsbazen.

0: Ja, ik snap het.
1: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
2: Ja, het is een soort bonusje.
0: Ja, nou ja, goed, ieders bonus natuurlijk. Nee, ik snap het. Ik snap wel dat het vanwege de hoge kosten. Maar ja, dit is natuurlijk de hoge kosten zijn juist om mensen eigenlijk af te remmen om het mee te stoppen.
2: Ja, en dan gaan ze dus illegaal kopen.
0: Ja.
2: Dan werkt het weer niet, hè?
0: Altijd zo werkt het.
2: Oh, wat moet je nou toch doen om die rokers dan toch weer te treffen? Ja. Ingewikkeld, hoor.
0: Ja, ik zou het ook niet weten. Allemaal in de kelder van de Bibliotheek van Utrecht dan maar. Misschien. Ja, ik weet het niet.
2: Een speciale roker.
0: Zonder airco. Zonder airco. En dan leert het ze wel.
2: Ja,
0: dan
2: zeker.
0: Stoppen ze.
2: Dat is de oplossing.
0: Dat is bij deze de oplossing. Dat doen we. Arjan, dank je wel.

0: Baskets, What Can I Say op Radio Gelderland. En wij gaan eens even kijken wat we kunnen zeggen over het weer. En bij ons aangeschoven is Berend van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Waar ik dan nou benieuwd naar ben, hè? Wat doet een weerman nou als hij dan klaar is met werken?
1: Poeder, ja, dat verschilt heel erg. Ja, nou maar af en toe genieten van het weer inderdaad. Nou, vanavond ga ik niet zoveel doen. Ga ik lekker, wat ga ik vanavond eigenlijk doen? Voetbal kijken, natuurlijk. Half finale, hè?
0: Ah, ja, kijk ik maar, niet. Maar ik snap wel dat inderdaad een mooie hobby kan zijn. Ja. En ben jij dan zeg maar dat iemand die dan bijvoorbeeld in de vrije tijd, weet ik veel, je zit met vrienden of zo, of met je vriendin. Ja. Ben jij dan zo iemand die dan af en toe zegt, oh, kijk daar, dat is een mooi laag drukgebied. Of, oh, zie dat weerfenomeen daar verschijnen?
1: Nou ja, kijk, het ligt heel erg aan de situatie. Ik zeker bijvoorbeeld in de winter, zoek ik de sneeuwsituaties wel op. Maar ook in de zomermaanden, stevige onweersbuien, die wil ik zo nu en dan wel even opzoeken, hoor. Dus ja. Dan zeg ik, ik pak even de auto. Niet dat vaak dat er iemand meegaat, maar nee, daar kan
0: niemand
1: ik wel...
0: Niemand heeft interesse meer. Iedereen denkt, nee, ga maar lekker zelf, Berend.
1: Precies.
0: Ik heb geen zin meer.
1: Maar ik kan er wel van genieten, ja. Maar dat betreft voornamelijk extreem weer, weet je wel.
0: Extreem weer, ja, dat is dan toch het boeiendste, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat is toch waar menig weerman wel blij van wordt, inderdaad. Ja.
0: En echt extreem kunnen we het op dit moment volgens mij niet noemen, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, het is wel volop zomers, maar geen extreme deze dagen. Nee. Ook vandaag was het eigenlijk gewoon een vrij normale zomerdag. Temperaturen op de meeste plekken zo rond de graad of 28. En ook vanavond is het wel nog lang warm. Met volop zon. In de loop van de avond wel iets meer bewolking vanuit het noorden. En vannacht krijgt die bewolking dan meer de overhand. En dat is een beetje het begin van een weersverandering van de komende dagen.
0: Ja, het begin van het einde dus, van het mooie weer. Ja.
1: Nou, zo slecht wordt het helemaal niet, hoor. Nee, maar er gaat wel iets veranderen, inderdaad. Ja, dat gaan we morgen al enigszins merken. Het wordt dan ietsje minder warm met zo'n 27 graden. Desondanks gewoon nog volop zomers. Maar ook wat meer bewolking. Dus we gaan de zon iets minder vaak zien. Zeer lokaal kan er ook een buitje vallen. Maar ik verwacht op de meeste plekken in de provincie gewoon weer een droge dag. En eigenlijk is een buitje natuurlijk meer dan welkom nu. Ja, want het is echt droog aan het worden in ons land. Dat merken
0: zeker.
1: We steeds meer.
0: De rivieren, het is allemaal een beetje laag, hè?
1: Ja, het is zeer laag. Zeker nog, volgens mij las ik net dat de Rijn op dit moment dezelfde rivierstand heeft als in het jaar 1976. En dat was het recordjaar qua droogte. Toen was echt een extreem droog jaar.
0: Oh,
1: dus er moet wel wat gaan veranderen de komende weken. Anders krijgen we wel echt problemen. Maar goed, ja.
0: Ik snap het. Dus eigenlijk is dat buitje meer dan welkom.
1: Ja, nou ja, vrijdag zou het misschien ook nog tot een bui kunnen gaan komen. Maar die buien die lijken echt allemaal niet echt noemenswaardig. Geen grote hoeveelheden neerslag, dus dat helpt ook niet bij die droogte. Die droogte die lijkt gewoon voor te gaan zetten. Vrijdag gaat er dus dan wel iets veranderen. En dat betreft voornamelijk de temperatuur. Die gaat naar het noordwesten draaien. En die zorgt ervoor dat de koelere oceaanlucht richting de provincie gaat komen. En zeker in het weekend gaan we dat merken. Want dan wordt het niet meer warmer dan een graad of 22 in Gelderland. En dat is opeens toch wel een stuk koeler. Maar goed, nog wel gewoon droge omstandigheden. Af en toe een zonnetje erbij. Is het alsnog gewoon prima weer om lekker buiten wat actief te nemen komend weekend.
0: Zo is het nog mooi wandelweer om misschien nog een laatste oefening te doen voor de Nijmeegse Vierdaagse, denk ik.
1: Precies, zeker.
0: Berend, dankjewel, hè.
1: Doei.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Je krijgt de 3 langste files in onze provincie van me. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat 13 kilometer. Heb je 19 minuten vertraging. Dan nog de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 10 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging. En als laatste de N314 Doetinchem richting Zutphen tussen N348 Zutphen en de aansluiting met de N319 staat 2 kilometer en heb je 21 minuten vertraging.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
8: Howdy! Echte Western Sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
7: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
16: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
17: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Arjan. Arjan, goedemiddag.
1: Ja, ik heb een mooi verhaal, Desiree. Een succesje uit Arnhem, vind ik in ieder geval. Misschien heb je het iets over gehoord. De afgelopen jaren is er een schuldenhulp in Arnhem actief geweest voor een aantal gezinnen in de armste wijk van Nederland. Want die ligt namelijk hier in Arnhem.
0: Oké, okay, ja.
1: Het Arnhemse Immerlo. 40 deelnemende gezinnen mochten 2 jaar lang op proef meedoen aan een schuldenhulpprogramma. Daarbij is een relevant deel van de schuld die ze hadden kwijtgescholden.
0: Wat mooi.
1: Ze zijn intensief begeleid. En vervolgens, nou ja, de resultaten ervan zijn behoorlijk positief. De gezinnen ervaren minder stress, hebben meer rust, betere mentale en fysieke gezondheid. En ze besteden meer tijd aan hun kinderen. Ook niet onbelangrijk.
0: Nee.
1: En ook gaan deelnemers vaker weer aan het werk, of vrijwilligerswerk doen, of ze beginnen een opleiding. En ze schamen zich ook minder voor hun financiële situatie. Nou, dat is best bijzonder, want in het Nederlandse beleid is dit niet in gebakken. Dit is een Arnhemse proef geweest. Maar het is zo'n succes dat andere gemeentes wel met interesse kijken naar wat dan precies...
0: Ja, want het heeft dus zin, zeg maar, begeleiding.
1: Ja, want de gebruikers maken minder gebruik van zorg. Ze gingen heel vaak van de medische zorg gebruik maken, wat weer geld kost. Ze waren natuurlijk minder aan het werk, dus ze moeten meer leunen op uitkeringen en dat soort zaken. Dus de kosten die gemaakt werden voor beslagleggingen en afsluitingen worden nu niet gemaakt. Dus het is ook netto financieel gezien ook nog eens een keer een lonende ingreep. En dat is misschien wel goed om erbij te vertellen, omdat je anders zou denken, ja, die mensen die krijgen zomaar geld, want ze hoeven hun schulden niet meer te betalen. We hebben er uiteindelijk ook echt wat aan.
0: Ja, omdat ze dus ons uiteindelijk ook minder kosten op deze manier. Ja, dus eigenlijk is het misschien wel een hele zinvolle proef en zou dat misschien later wel in de rest van Nederland kunnen worden uitgerold.
1: Ja, en Arnhem wil gelijk ook een volgende stap zetten. Ze gaan na deze avonturen tenminste nog 100 extra huishoudens in Arnhem-Oost op dezelfde manier helpen.
0: Nou, wat een mooi nieuws.
1: Ja, ik ook. En dan nog één ding over de hitte. Kan je nog aan?
0: Ach, kom maar door.
1: Ja, door de hitte natuurlijk ook veel droogte in onze rivieren. En door laag water is de kade en het parkeerterrein bij jachthaven Valkenburg in Arnhem flink beschadigd. Ik weet niet of je het gezien hebt, het ziet er niet uit. De Unie van Waterschappen, die gaan over het waterbeheer, die roept daarom op om de afspraken die met andere landen zijn gemaakt beter te maken, verduidelijken, verscherpen. Want er staat wel een beetje omschreven, we moeten elkaar een beetje helpen. We moeten niet aan het begin van de rivieren alles aftappen. Dat start namelijk in Zwitserland, gaat door Duitsland en dan komt die Rijn in Arnhem aan. Ja, als al die andere landen die ook met droogte kampen die rivier leeg dreggen, ja, dan hebben wij niet veel meer over.
0: Ja, in het geval dat je moet elkaar helpen, maar iedereen wijst naar elkaar.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk allemaal hetzelfde dilemma. Zitten allemaal met waterproblemen. Dus gaan natuurlijk ook uit die rivieren halen. Dat zouden wij natuurlijk ook gedaan hebben als we hier zouden starten. Dus je kan ook niet zeggen, het ligt alleen maar aan de andere landen. Sterker nog, wij moeten daar ook beter op voorbereid zijn. Erkent die Unie van Waterschappen ook in de natte tijden dus meer gaan opsparen. En ook zorgen dat wij niet afhankelijk blijven van de hulp uit die andere landen. Maar goed, ze roepen toch op om die samenwerking te verstevigen. Lijkt mij een goede zaak. En dan is er nog één ander ding over die lage waterstand, waar we het eigenlijk helemaal niet over hebben. Want die vrachtschepen en die dijken die hier onder lijden, dat is duidelijk. Maar de vissen dan, Desiree?
0: Ach ja, de vissenpopulatie natuurlijk. Ja, ja, ook belangrijk.
1: Ja, zitten normaal in gultjes aan de zijkanten van de rivieren op te groeien. En als ze klaar zijn, gaan ze naar het grote water. Nou, dat lukt niet meer. Die zijkanten zijn droog. Dus die jonge visjes die moeten kwetsbaar en al gelijk het diepe water in. En dan redden ze nog niet, zijn ze nog niet klaar voor.
0: Nee, het is eigenlijk misschien een beetje wat ja, zometeen ga ik het er ook over hebben. Ja, je moet toch begeleid worden door je ouders.
1: Ja.
0: Ja, en dat is bij dieren ook zo, dat blijkt maar weer. Dus bij vissen en zometeen gaan we het hebben over de ooievaars. Dus zometeen daar ook. En over samenwerkingen gesproken. Ja, het werd gevraagd door Jan via de Radio Gelderland app of wij dan even die nieuwe Vierdaagse hit willen draaien van Nijmegen. Ja, en dat is natuurlijk ook een mooie samenwerking. Dus bij deze, Jan, speciaal voor jou.
2: Nijmegen! Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.
3: Waar kan ik heen? Ik heb zin in een feestje.
4: Zin in een feestje?

0: Nou, als je een dipje had, dan ben je bij deze weer wakker. De Nijmegen Vierdaagse hit van Omroep Gelderland, hoorde je. En ik had het er net al even over. Het zijn de weken waarin jonge ooievaars het nest verlaten. En net zoals wij mensen niet in één keer kunnen lopen, hebben jonge ooievaars het vliegen ook niet meteen onder de knie. En dan gaat het natuurlijk wel eens een keertje missen. Zo heeft gisteravond de brandweer in Brakel met een hoogwerker een jonkie met vermoedelijk, ja heel sneu, een gebroken poot gered uit het hoge nest. Het beest kon toch nog niet zo goed vliegen en die zat daar vast. En aan de lijn heb ik Adriaan Sleeuwenhoek. Vogelwachter Adriaan mogen wij hem wel noemen, toch Adriaan?
1: Ja, zeker deze.
0: Ja, vogelwachter Adriaan. Ja, die jonge ooievaars, ze lijken niet de slimste, of wel? Hoe komt dat?
1: Ja, dat komt omdat ze jong zijn, hè? Nog geen ervaring hebben. En dat is bij eigenlijk heel veel vogels zo. Maar goed, wees eens eerlijk, jonge mensen doen ook niet altijd de slimste dingen.
0: Nee, ja.
1: Dus het is gewoon het jong zijn.
0: Is het dan gewoon puur dat ze gewoon al vrij snel wordt gezegd van door die ouders van nou hop, dat nest uit, ga maar vliegen?
1: Nou, je moet maar eens bedenken. Hè. Kijk, je groeit op in zo'n nest, je wordt grootgebracht. En na een paar weken moet je gewoon op eigen benen staan, maar ook op eigen vleugels moet je gewoon gaan vliegen. En de eerste keer vliegen, als je iets voor het eerst doet, ja, dan gaat dat niet automatisch alsof je dat al heel vaak gedaan hebt. Want je doet het voor het eerst.
0: Ja,
1: dus,
0: ik snap het.
1: Ja, ziet er onhandig uit dan.
0: Maar hoe werkt dat dan? Leren zij, krijgen zij eerst een soort, ja, misschien een hele stomme vraag hoor, maar een soort vliegcursus van hun ouders? Of is het gewoon inderdaad, je duwt ze over het randje en kijken wat er gebeurt?
1: Nou, als je bij een ooievaar dat gaat doen, dan loopt het wel erger af van een gebroken pootje. Nee, op een gegeven moment doen ze op het nest, staan de ooievaars, en die doen dan vliegoefeningen. Dus dan staan ze echt met hun vleugels, dat kan je ook wel zien dan. Ja, en op een gegeven moment voelen ze gewoon aan, nou hoppakee, ik ben er klaar voor en ik ga. En dat gaat meestal wel goed. Het ziet er een beetje onhandig uit. Maar goed, dan landen ze verderop in een weiland en dan gaan ze weer verder oefenen. Maar soms gaat het ook niet goed. En dan, dan kunnen ze wel eens gewond raken.
0: Ja, en wat zeg jij dan? Moet je dan ingrijpende dierenambulance bellen als je ze in nood ziet? Of zeg je, dat wordt er natuurlijk ook best wel vaak gezegd, nee, je moet gewoon de natuur zijn gang laten gaan.
1: Nou, het hangt er vanaf. Want in principe inderdaad, het is de natuur en die moet je zijn gang laten gaan. Alleen wij als mens grijpen zo erg in de natuur dat ik ook vind persoonlijk dat je ze af en toe gewoon een handje moet helpen. Maar wat mensen vaak denken is, hé, die vogel is in nood. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want een vogel, een jonge vogel die gewoon in de veren zit en die zit dan zielig in zijn eentje in de tuin of zo. Nou, maar dat is heel normaal. Na de eerste paar dagen, dan zijn ze gewoon nog even een beetje onhandig. Maar dan worden ze ook door de ouders voor de gaten gehouden. Maar ze moeten ook een beetje leren zelf hun eten bij elkaar te scharrelen. Dus vraag je eerst af, is deze vogel echt in nood? Nou, en als dat dan zo is, en hij is echt in nood, en bijvoorbeeld die ooievaar met die gebroken poot vind ik wel een mooi voorbeeld. Ja, die heeft een gebroken poot, dat herstelt niet vanzelf. En dan zou je de dierenambulance kunnen bellen en die weten wel precies wat wel en wat niet te doen.
0: Maar je moet ook niet meteen ingrijpen, zeg je. Het is ook een beetje soms, ja kijk, je moet niet altijd alles meteen voordoen. Soms moeten ze het ook gewoon heel even leren, pas bij echte nood, dus inderdaad zo'n gebroken poot of zo, dan pas echt zeggen van nou, dan ga ik bellen.
1: Ja, klopt. En dan zie je bijvoorbeeld een vogel, en dat hoeft dan geen ooievaar te zijn, van kan het een ander vogel zijn, in de buurt van een drukke weg of zo. Of er zitten allemaal katten in de buurt. Ja, dan kan je wel even helpen door bijvoorbeeld een klein vogel, die kan je dan even op een veilige plek neerzetten. Maar in principe moet de basishouding zijn, blijf er vanaf en denk je die vogel is echt in nood, bel dan de dierenambulance en die weten wel raad.
0: En nu hebben we het dus speciaal over de ooievaars, want het is toch een beetje het moment. Het is de tijd dat de jonge ooievaars het nest verlaten. Wat is het meest bijzondere moment wat jij wel eens hebt gezien van een jonge ooievaar?
1: Nou, wat ik wel heel erg mooi vind, is het uitvliegen. Dus dan staan ze de hele tijd eerst in april, dan leggen de ooievaars eieren. Dan broeden ze een maand en dan zitten de jongen 2 maanden op het nest. En dan op een gegeven moment dan gaan ze vliegoefeningen doen. En op een gegeven moment slaan ze hun eerste keer de vleugels echt uit. En dat is wel heel erg bijzonder. Dat heb ik een keer gezien, dat hij echt uitvloog. En wat je moet bedenken, die vogels die gaan helemaal naar Afrika. Dus over een paar, nou niet al te lange tijd, een maand of 2, 3 of zo, dan heb je kans dat de ooievaar die daar in het nest nu zit, dat die alweer in Afrika zit. Moet je nagaan, hè?
0: Wauw, dat is inderdaad wel bijzonder. Dus het is eigenlijk ook wel een beetje goed kijken in je omgeving van zie je misschien jonge ooievaars, want over een paar weken zijn ze alweer weg.
1: Ze kunnen zo weg zijn, al blijven ze tegenwoordig. 20% van de ooievaars in Nederland blijft ook in Nederland overwinteren. Ook omdat ze merken gewoon, hé, hier is ook gewoon in de winter, het is helemaal niet meer zo koud. Dus we kunnen hier gewoon prima overleven. Maar bij heel veel zit het er toch nog in dat ze op reis gaan en dan gaan ze helemaal naar Afrika. En dat is, vind ik echt zo fascinerend dat ze dat gewoon doen.
0: Ja, dat is echt inderdaad wel heel bijzonder. Adriaan, dank je wel, vogelwachter. En je gaat dus vooral eventjes een beetje kijken naar de jonge ooievaars in de buurt. Want misschien zie je ze wel een beetje vliegen of misschien vallen ze er soms een keertje uit. Maar niet meteen helpen, ze moeten het ook gewoon een beetje leren. Adriaan, dank je wel, hè.
1: Alsjeblieft, hoi hoi.

0: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
1: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Alweer je leesbril kwijt?
5: Mijnleesbril.nl.
4: Het grootste assortiment leesbrillen.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
6: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Kekerdom is het 28,5 graden en in Weurt 29,7. Vanavond blijft het nog lang warm met een mix van wolkenvelden en zon. En het wordt vochtiger vannacht. Hebben we dan minima van 16 tot 18 graden. Ook op donderdag blijft het overwegend droog met een mix van zon en wolken. En wordt het opnieuw erg warm met 30 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Bij een onbemand tankstation in Wijchen is een 47-jarige man uit Kuik ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De bestuurder, een 81-jarige man uit Wijchen, reed ook een container en een betonnen paal omver. En de politie doet daar onderzoek naar de oorzaak. En dan nog het Hessenbad in Hoogkeppel. Dat kan bij warm weer niet altijd open vanwege een tekort aan vrijwilligers. Bestuurslid Marije ten Zijthof geeft aan dat extra hulp nodig is om het zwembad op alle gewenste momenten open te kunnen houden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg in onze provincie. Je krijgt de twee langste files van me van de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat 13 kilometer, heb je 18 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A27. En dan nog de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijsoord en Renkum. 3 kilometer vertraging, heb je 17 minuten.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen.
16: Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

0: Nou, dat hoef je niet te doen hoor, want hij schijnt voor iedereen vandaag. De zon. Je hoort Ginger Ninja met Sunshine hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Arjan. Arjan, goedemiddag.
1: Ja, ik heb wat medianieuwsjes meegenomen.
0: Oké, okay, ben benieuwd.
1: Dat heeft misschien ook jouw bovenmatige belangstelling.
0: Zeker, vind ik ook wel interessant.
1: Ja. Eentje heel dichtbij, de regionale omroep zelf. Bijna alle directeuren van de regionale omroepen verdienen het maximale bedrag dat volgens de wet is toegestaan voor openbare bestuurders.
0: Is dat dan de balken en de norm? Noemen ze dat nog zo? Ja,
1: ja, ja. Van de 13 regionale omroepen zitten de bestuurders vrijwel allemaal tegen de wettelijke grens aan. En één directeur, David Vink, van de Noord-Hollandse NH, verdient zelfs meer dan het huidige maximum. Maar dat mag omdat hij er al heel lang zit en nog van bepaalde overgangsregels gebruik maakt. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Die zijn nooit te beroerd om natuurlijk even iets van de publieke omroep waar ze...
0: Nee, een beetje olie op het vuur. Ja.
1: De Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de NVJ, die vindt het wel vervelend nieuws. Want het maximum van 207.000 euro, dat is het namelijk, per jaar.
0: Er zijn dagen dat ik het niet heb liggen.
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: Dat wordt nu als een soort minimum gehanteerd. Alsof je zo moet instappen als directeur. Terwijl het natuurlijk een bovengrens moet zijn.
0: Nou ja, hopelijk kan ik snel doorgroeien binnen deze organisatie, zullen we maar zeggen dan.
1: Ja. Ik denk dat je nog een paar jaar
0: jaar goed buffelen en wie weet dat het dan lukt, die 207.000. En misschien is het dan met de inflatie alweer gestegen. Maar ik vind het een behoorlijk bedrag, hè?
1: Het is nogal wat. En als je het optelt, die 13 omroepen, en dan heb je ook nog een overkoepelende organisatie. Bij elkaar, allemaal een eigen bestuur, allemaal een eigen raad van toezicht. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan gaat er jaarlijks 2,5 miljoen weg naar alleen maar de bestuurders van deze omroeplaag.
0: Mag wat kosten.
1: Ja,
0: oké. Okay. Nou. Goed. Wie weet, ooit voor ons in de toekomst.
1: Nou.
0: Ja.
1: Een van die regionale omroepen had trouwens een probleempje vandaag. RTV Drenthe. Ze lagen er vandaag urenlang uit vanwege een technische storing. Dat wil je natuurlijk niet, want je moet er eigenlijk altijd zijn. Want je brengt nieuws via de website, via de tv. Maar ook de radio die viel rond 10:30 uit vanochtend. De radio-uitzendingen zijn vervolgens tijdelijk verhuisd naar de studio van Streekomroep Zo34 in Emmen. Gelukkig is die samenwerking er. Wij hebben ook een aantal streekomroepen in Gelderland met wie wij uitvoerig samenwerken. En we hebben ook zo'n noodconstructie als hier iets gebeurt. Dat hebben we je nog niet verteld, hè, waarschijnlijk?
0: Nee, dat heb ik nog niet in mijn inwerkprogramma gehad.
1: Nou, dan moet je in allerijl naar RTV Oost.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Nou, het is wel ironisch dat dan zeg maar zo'n regionale zender uitvalt. Want wij zijn natuurlijk toch de zenders voor noodsituaties. Ja. En als dan ineens je noodradio uitvalt, dan gaat het toch iets niet goed.
1: Nee, dat is dus pijnlijk. Dat wil je niet. Ja, weet je, er gaat vervolgens wel een non-stop computer aan natuurlijk. Maar je hoorde toch eerst uitvallen en urenlang geen presentatoren meer. En dan denk je toch, wat is er? Is het begonnen?
0: Is het einde der tijden? Ja, moet ik alvast mijn flessen water nog extra gaan inslaan bij de supermarkt? Dat is dus niet nodig.
1: Nee, geen hamstergedrag vertonen mensen. Het is allemaal weer in orde.
0: Bij deze.
1: En dan tot slot nog Kamerlid Mona Keizer. Die bemoeit zich graag met dingen waar de politiek helemaal niet meer bezig hoeft te zijn. En vandaag had ze er weer eentje. Ze heeft de minister van

0: AVRO-TROS zogenaamd problemen heeft met de Israëlische deelname. Kunnen we dan niet een andere omroep in het bestel aanwijzen dat die het dan maar gaan doen?
1: Oké, okay, ja, ik dacht dat het gewoon een soort meer besluit is van, nou ja, als Israël meedoet, dan doen wij als land niet mee. Dus ik vind het ook gek als we dan ineens nu wel meedoen.
0: Dat is ook raar, maar ja, we hebben het uiteindelijk ook natuurlijk uitgezonden. Want de NOS is het gewoon
1: dat
0: weer
1: is waar.
0: Gaan doen. Dus dan, dat is het wel weer, ook, dat kan je eigenlijk niet meer uitleggen aan de mensen. De ene zegt, we doen het niet, de ander doen het wel. Het is allemaal op dezelfde zender gewoon toch nog uitgezonden. Keken wel heel weinig mensen.
1: Ik wou net zeggen, ik heb niet gekeken.
0: Nee, dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Maar Mona vindt het heel belangrijk en die vond toch dat de minister daar naar moest gaan kijken.
1: Nou, misschien kunnen we haar dan ook meteen insturen voor het Songfestival.
0: Dat lijkt me een fantastische oproep.
1: Misschien winnen we dan meteen en dan kan ze daarna ergens zeggen dat we daar dan eigenlijk geen geld voor hebben om dat te organiseren.
0: Nee, want eigenlijk vindt ze dat ook weer niet goed. Dan mag eigenlijk helemaal geen geld naar de publieke omroep wat haar betreft.
1: Nou, bij deze Mona Keizer naar het Songfestival voor Nederland volgend jaar lijkt mij een topplan.
0: Ik ben voor.
1: Ik ben ook heel benieuwd. Misschien kunnen we dan wel een hitje maken, net zoals Nijmegen voor de
0: Gaza.
1: Ja, nou ja, dat zou ze dan kunnen doen. Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ah, hier, het is gewoon maar een gratis tip voor Mona Keizer. Dit is Radio Gelderland waar je naar luistert. En dit is Chic met Good Times.

Achterhoek is weer iets van plan. Dat begint meestal met een paar nemen en dan brommers kieken. En daarna wordt er van alles uitgesproken. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwarte

0: Sommieu, Dark Before the Dawn, hoorde hier op Radio Gelderland.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Met vandaag de man die geen telefoon heeft. Ja, je hoort het goed. Je kan hem niet bellen, al zou je het willen. Nou, Taylor Swift die had er bijvoorbeeld laatst ook nog last van, want die wilde hem uitnodigen op zijn bruiloft. Wat moest ze daar dan voor doen? Nou, gewoon een e-mailtje sturen, anders komt het niet bij hem, die uitnodiging. En dan heb ik het over Ed Sheeran. Nou ja, we zullen maar zeggen dat het voordeel is van het feit dat hij geen telefoon heeft, dat hij misschien niet afgeleid is en daardoor misschien wel zoveel hits heeft gemaakt. En vandaag heb ik het liedje voor je dat nummer 1218 is in de alle 1300 goedlijst. Ik gok dat hij zo op menig bruiloft is gedraaid. Want het is wel echt zo'n liedje. Nou, de romantiek druipt ervan af. Met van die zinnetjes als: ik blijf verliefd op je tot we 70 zijn. Ja, het is wel een beetje cliché, dat moet ik je wel zeggen. Maar het is wel ontzettend mooi. Ed Sheeran met Thinking Out Loud hoor je nu hier op Radio Gelderland.
2: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. WentusTegelsenVloeren.nl.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Sit van der Linde, het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar.
12: Verwennen?
11: dit comfort heb ik verdiend, hè?
12: Waarmee?
11: Door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er

maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl. Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: eigen beurt.
1: Ja, toch? Dat was wel.
2: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
3: Hey buurman, fantastisch hè?
4: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging ik de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland.
1: Dude, het is een slijtageslag geworden weer. Voor Argentinië, het moest weer van diep komen opschieten, zegt de scheidsrechter. Dat snap ik. De extra tijd zit erop. En nu is het aan de scheidsrechter hoe coulant hij is met Engeland. Hoeveel tijd geeft hij de Engelsen nog om voor een 2-2 te gaan? Om die 2-2 te maken waar ze absoluut geen recht op hebben. Dat zeg ik niet omdat ik het de Engelsen niet gun. Maar omdat ze er gewoon niet naar hebben gevoetbald vandaag. Eigenlijk de hele wedstrijd niet. En zeker niet naar de voorsprong. Geweldige voorzet van Rodgers, binnengelopen door Gordon. Maar daarna was het Argentinië, Argentinië, Argentinië. En had Engeland een paar keer geluk met ballen op de paal. En wereldreddingen van Pickford. Maar Fernandes in minuut 85. En Lautaro Martinez in 90+2 zorgen voor een tussenstand van 2-1 voor Argentinië. De keeper wordt onder druk gezet. Ze moeten naar voren, Engeland. En hier voetballen ze er goed onderuit. Maar daar zijn ze weer.
2: Ja, aan de linkerkant Nico González. Is dit het slotakkoord met Messi? Nee, want gaat juist weg bij het Engelse strafschopgebied. Komt een eerste overwinning aan op het WK sinds 1998. Die wedstrijd met David Beckham en de rode kaart met goals van Batistuta, van Shearer, van Zanetti, van Owen en de gemiste penalties bij Engeland van Ince. En David Batty, gaat het weer lukken dan voor Argentinië op dit wereldkampioenschap in 2026 in Amerika. Anderson verzorgt de lange bal. Het zal de laatste keer zijn dat Engeland wat kan, maar het duel wordt verloren door Byrne. De bal over de zijlijn getrapt door Fernandes. En iedereen kijkt naar de scheidsrechter. Die laat zich niet gek maken. Ismaël Elfat begon moeizaam aan de wedstrijd. Maar heeft het daarna toch best wel aardig gedaan in mijn ogen. Liet het niet ontsporen. Wat zeker in het eerste kwartier van het duel dreigde. Bal aan de zijkant. Byrne. Geen controle sinds hij is gekomen. Twee goals geïncasseerd. Terwijl ze met z'n vijf achterin stonden. Dat was typisch. We zitten op 11 minuten extra tijd. De Argentijnen willen dat die bal het spel uitgaat. Dat het klaar is. Maar Pickford heeft hem nog een keer.
1: Ik denk nog een minuut. Ik denk nog een minuut. Oh. Gaat die richting Byrne. Het is de keeper. Moeilijk, moeilijk. Lastig gevallen. En dan krijgt hij een vrije trap. Dat is makkelijk gefloten hoor. Dat is de keeper die ver zijn doel uit is. Op de penalty stip de bal met een handje wegtikt. Hem dan kwijt is en er weer achteraan rent. En er nog een handje tegen krijgt. Uiteindelijk levert het geen doelpoging op. Maar het is makkelijk en snel gefloten door de scheidsrechter. Want ja, als je je daar mengt in het duel als keeper, dan moet je er ook het risico bij nemen dat er iemand tegen je aan kan lopen. En is het niet automatisch een vrije trap. Het is makkelijk gefloten in het voordeel van de verdedigende Argentijnen. 11:36 staan er aan extra minuten en seconden op de klok. En daar gaat Emiliano Martinez de bal naar voren trappen. Geen formidabele reddingen van hem, maar het was niet nodig. 1-0 Engeland, wordt 2-1 Argentinië. Messi op zijn knieën. Bamos, Bamos, Bamos. Bal twee vuisten. En de matchwinner heet Lautaro Martinez. En er is niets op af te dingen. Argentinië tegen Spanje in de finale zondag. Dat is er ook één hoor.
3: Tja. Ja, dankjewel jullie heren. Ragnar Niemeyer en Mark Kloostra voor het verslag van dit fantastisch gevecht toch, Ronald?
4: Alfons echt ademloos zitten toekijken. Wat een feest. We zijn heel kritisch geweest over de eerste helft. En we kunnen helaas voor de Engelsen de conclusie trekken dat ze er een traumaatje bij hebben.
5: Zo, ja, weer. Oh. En Argentinië werd wel omschreven als de kat met 9 levens. Dit is dan het 10e leven. Wat denk je tegen Spanje?
4: Nou, ik zei wel net even, die Spanjaarden zullen het met plezier bekeken hebben. Want die denken die zijn gesloten. Maar ja, dat denken we het hele toernooi al.
3: Ja.
4: Ja, als je Messi nou ook zo ziet, zo uitbundig. Hebben we hem alleen maar gezien toen hij echt wereldkampioen werd.
5: Ja.
4: Ja, het is wel van heel diep gekomen. En ja, het komt ze absoluut toe. Het komt ze absoluut toe.
5: Mooi. Dit was het voor nu. Zo dadelijk het oog.
3: Pieter van der Wielen. Dankjewel, Ronald Waterreus. Fijne avond.
6: NPO Radio 1.
7: Het nieuws van even over 11 uur. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïnse volk te dienen als minister van Defensie, maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame en beschermde papegaaien. De man reisde samen met zijn vrouw en liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Verdeeld over twee sporttassen vonden controleurs 257 papegaaieneieren. De man probeerde zich er nog uit te praten door te beweren dat hij dacht kippeneieren te vervoeren voor een Aziatisch gerecht. Daar ging de rechtbank niet in mee. De vrouw staat later terecht. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Gisteren in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer, het is nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien
6: uit.
0: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, Bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu...

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Daar waren ze, de vakantietrends van 2026. Mensen gaan weer vaker met de auto. Volgens de ANWB is de papieren wegenkaart aan een wederopstanding bezig. Dat vond ik opmerkelijk. En mensen rijden steeds vaker naar het noorden en niet naar het zuiden op vakantie. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk omdat ze die kaart op z'n kop houden. Zo ging dat vroeger. Maar nee, volgens het bericht is dat vanwege de hitte. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vinden vogels het leuk om te vliegen? Beleven ze daar plezier aan? Dat is een leuke vraag, maar hoe kom je daar ooit achter? Utrechtse onderzoekers die hebben het onderzocht. Ze denken het te weten. Een van hen komt daar straks over vertellen. De sluizen blijven dicht vanwege droogte. En dat heeft veel voeten in aarde. De dijkgraaf is hier van Rijn en IJssel, meneer Pieper. En die gaat het straks allemaal uitleggen. We gaan kijken naar Iran. Wat zijn de gevolgen van de hervatte bombardementen in dat land? Sharon Nikvar, die is essayist, Iraans van geboorte. En hij heeft familie daar. Hij vertelt zo meteen. BZN is ook de gast in het oog in de zomerserie. Hits uit het geboortejaar van dit programma, 50 jaar geleden. En dan gaat het over de onvergetelijke klassieker Mon Amour. Allereerst het nieuws van
1: woensdag 15 juli.
2: De politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die wereldwijd honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude.
3: Deze groepering was verantwoordelijk voor 1/5 van alle beleggingsfraude in Nederland.
2: Ook in Nederland noteerde de politie ruim 500 aanklachten.
3: Met een totale schade van 25 miljoen euro.
2: RTL Nieuws sprak met Alex, die ook geld overmaakte.
4: Ik heb 31 overboekingen gedaan, alles bij elkaar.
2: Met een totale inleg van
4: 275.000 euro, alles bij elkaar.
2: Hij dacht te handelen in een Chinese crypto. Hij kon op een scherm zijn resultaten zien, tot hij op een dag geen contact meer kreeg. En toen wist hij het.
4: Shit, ik ben echt opgelegd.
2: De AZC-rellen in Loosdrecht hebben een kras achtergelaten op het imago van de stad. Dat merken ze bij de bed-and-breakfast-eigenaren.
5: Julia Geuzen, waarin je ziet dat heel veel leeg.
2: Ook de horeca bij de Loosdrechtse plassen heeft er flink last van.
6: Je probeert alle zeilen letterlijk bij te zetten. Maar die achterstand die je hebt opgelopen haal je niet zo makkelijk in.
2: Ook de gewone Loosdrechtenaar merkt het. Deze man verkocht iets op Marktplaats. Toen de koper doorkreeg dat de verkoper in Loosdrecht woonde, zei hij:
7: ik heb een migratieachtergrond, ik kom niet naar Loosdrecht toe.
2: Tijdens de extreme hittegolf van zo'n 6 weken geleden zijn er zeker 900 mensen meer overleden dan normaal. Dat heeft het RIVM berekend. Onder die doden zijn veel ouderen.
8: Bij de 80-plussers komt dat, denken we, omdat zij minder goed kunnen zweten.
2: Maar niet alleen ouderen stierven.
8: Maar ook in andere leeftijdscategorieën zitten bijvoorbeeld mensen met chronische ziekten, waardoor de hitte extra druk op bijvoorbeeld een hart- en vaatsysteem kan geven.
2: Dat het stroomnet in Utrecht overbelast is, dat wisten we al. Bij de plaatselijke bibliotheek werd dat heel tekenend duidelijk. Het was warm.
9: En op warme dagen moet de airco harder draaien om het hier koel te houden.
2: Dat kost te veel stroom. Om dat te compenseren werd de roltrap stilgezet. En daar was niet iedereen happy mee.
10: Ja, ik baal toch wel een beetje van dat die trap uitstaat, want de derde verdieping was wel heftig.
2: Want de mussen vallen van het dak. Trouwens, niet alleen mussen merken ze bij de dierenambulance. Ook erg veel jonge meeuwen.
11: De pootjes staan te verbranden op het dak. En dan springen ze naar beneden uit wanhoop.
2: En ook andere vogels bezwijken onder de hitte.
11: Ik moet nu gaan rijden voor een zwaluw die naar beneden gevallen is. Er zijn duiven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Musjes.
2: De krant van morgen dan. Die is vast ingezien en samengevat door Sit van der Linden.
12: NRC is in het Utrechtse dorp Wilnis. Daar brak midden in de zomer van 2003 een dijk door vanwege de droogte. Honderden mensen werden geëvacueerd en er was 12 miljoen euro aan schade. Met deze droge zomer rijst de vraag of zoiets weer kan gebeuren. Nee, zeggen verschillende experts.
2: Sinds Wilnis is er veel onderzoek gedaan en is er veel meer kennis over de impact van droogte op de dijken. Bovendien zijn waterschappen verplicht de dijken daarop te controleren. Bewustzijn blijft nog wel een strijd, vindt het waterschap. Mensen in Wilnis kennen de kracht van het water, maar elders moeten ze nog vaak uitleggen waarom het water de ruimte moet krijgen.
12: Hoe kan het dat mensen met een laag inkomen in sommige gemeenten honderden euro's kunnen krijgen als steuntje in de rug en in andere gemeenten een paar tientjes? Daar gaat het in de Volkskrant over. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de verschillen in de individuele inkomenstoeslag enorm zijn en steeds groter zijn geworden.
2: De verschillen zijn volgens het onderzoek groter geworden sinds gemeenten meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Elke gemeente heeft naar eigen inzicht armoederegelingen opgezet. Maar daarin raken mensen verdwaald. Dit onderzoek maakt volgens de opstellers duidelijk dat het lokale armoedebeleid eerlijker en eenvoudiger moet. Dat je rechten per gemeente zo verschillen, zegt een van hen, is niet uit te leggen.
12: De Telegraaf zoekt uit wat de regels zijn rond seks in de gevangenis. Aanleiding is de zwangerschap van een influencer wiens partner vastzit. Het blijkt dus mogelijk voor gedetineerden om intiem bezoek te ontvangen, maar de regels zijn streng.
2: De gevangenisdirecteur moet het officieel goedkeuren. Het mag maximaal 120 minuten duren en vindt plaats in een ongezellige, steriele ruimte. Ook moet er sprake zijn van een aantoonbare, duurzame relatie. De regels zijn aangescherpt nadat een gedetineerde er misbruik van maakte. Hij runde vanuit de gevangenis een escortbureau.
12: In deze vakantieperiode laat Trouw twee filosofen aan het woord over massatoerisme. Waarom doen we daaraan mee en wat verlangen toeristen precies? Eigenlijk is het, zo wordt gesteld, heel normaal dat er na massacultuur en massamedia nu ook massatoerisme is ontstaan. Massaliteit in toerisme is gemakkelijker te organiseren dan ooit, bijvoorbeeld door goedkope vluchten. Ons verlangen is volgens de filosofen bovendien spiegelend. We verlangen wat verlangenswaardig is geworden, omdat anderen het ook verlangen.
2: Is er een ontsnappen aan? Tot op zekere hoogte, vinden ze. Je beslist zelf om al dan niet op vakantie te gaan, maar die vrijheid is niet te overschatten. Niemand is helemaal ongevoelig voor reclames of influencers. Mensen die echt iets authentieks willen zien, kunnen volgens een van de filosofen ook gewoon thuis blijven. Zoals je in Frankrijk kunt genieten van een man die een baguette koopt, kun je in Almere een man de bouwmarkt in zien lopen. Heel authentiek.
1: Deze onderwerpen uit.

0: Big Yellow Taxi was dat van Joni Mitchell. Opnieuw werd Iran aangevallen door het Amerikaanse leger. Vooral energiecentrales en bruggen in het zuiden van het land waren doelwit. Volgens Iran zijn daarbij de afgelopen dagen 30 burgerdoden gevallen. Hoe ziet na al dat oorlogsgeweld het dagelijks leven er nog uit voor de Iraanse bevolking? Sharouz Nikvar is essayist en schrijver met Iraanse roots. Hij heeft veel contact met familie en bekenden in het land. Goedenavond, welkom.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het allereerst met je naasten, met je familie en kennissen daar?
1: Met mijn naasten gaat het goed. Relatief dan. Er is geen slachtoffers geweest of iets dergelijks.
0: Hoe heb je nu contact met hen?
1: Ja, de internet blackout is al meer dan een maand opgeheven. Dus kan gewoon WhatsAppen. Zij moeten wel een VPN gebruiken, anders kan je niet voorbij het censuursysteem. Maar contact is in principe nu niet moeilijk.
0: Relatief makkelijk. Ja. Wat voor verhalen vertellen zij?
1: Nou, ik denk wat nu in Iran speelt zijn twee soorten crisissen. Aan de ene kant een economische crisis. Dus sinds het begin van de oorlog heeft de Iraanse economie volgens interne bronnen ongeveer 300 miljard dollar aan schade opgelopen. Ook 100.000 banen verloren. Extreme inflatie. Heel veel grote industrie is geraakt. Petrochemie. Farmaceutica. Dus wat ik heel veel hoor is, er is een tekort aan medicijnen, aan zorg. Het bankair systeem werkt niet goed. Dus sommige mensen krijgen hun inkomen niet uitgekeerd. Verzorgingsstaat werkt niet. Mensen weten ook niet waar het geld naartoe gaat. Er waren laatst ook rellen waar heel veel mensen een auto kochten bij een autoleverancier, maar geen auto kregen. Maar geld werd wel opgenomen. Dus
0: dat klinkt als een land dat flink ontwricht is.
1: Ja, economisch helemaal ontwricht. En ook sociaal en psychologisch. Want eigenlijk leven de meeste Iraners nog steeds in de nasleep van de massamoorden op 18 en 19 januari. En de staat heeft eigenlijk sinds het begin van de oorlog treedt het steeds hardhandiger op. Hun prioriteit is puur gewoon machtsbehoud.
0: Dat is nu ook nog gaande, die repressie.
1: Ja, er zijn dit jaar en ook vandaag was er een nieuwe executie. 47 executies geweest. Allemaal van of politieke activisten of onschuldige mensen die gewoon op 18 en 19 januari gingen protesteren. En je moet voorstellen, ze zijn allemaal jongeren. De meeste zijn 18 of 19, 20 jaar oud. Wouden gewoon opkomen voor hun rechten. En heel veel mensen leven daarmee. En aan de andere kant leven mensen met onzekerheid dat deze oorlog schijnbaar één, niet snel zal ophouden en twee, nergens naartoe zal leiden.
0: Want dat betekent eigenlijk dat je door de hond en de kat gebeten wordt in zekere zin. Want de hoop was aanvankelijk dat Amerikaanse ingrijpen het regime zou verdrijven. Dat is niet gebeurd.
1: Klopt.
0: Dus nu is er en de repressie van het regime en het gevaar en de ontwrichting van de Amerikaanse bombardementen.
1: Klopt. Ik denk het Iraanse volk is nu echt een pion tussen meerdere grote mogendheden. Zowel een pion van de Iraanse regering, maar dus ook die van Amerika en Israël.
0: Leidt dat tot wanhoop bij de mensen die jij spreekt?
1: Ja, veel cynisme. Ook gewoon vermoeidheid, zodat het ophoudt. Soms nog wat hoop dat het regime zal vallen. Want de problemen zijn structureel. Dus ook al houdt de oorlog op, dan zit Iran nog steeds met dit regime. En ik verwacht dat grootschalige opstanden ook weer zouden opkomen. Ook al zou de oorlog stoppen. Omdat de structurele problemen, economisch, sociaal, politiek, niet opgelost kunnen worden met dit regime.
0: Hoe is het dagelijks leven op dit moment? Is er bijvoorbeeld nog brandstof te krijgen? Is er overal nog elektriciteit? Zijn alle producten nog te koop?
1: Er is een nijpend energietekort. Dus vooral stroom en water. Tegenwoordig kondigen ze het niet eens meer aan. Ik hoor dat mensen ook tijdens de dag soms geen stroom hebben, soms geen water. Dat is een nijpend tekort. Brandstof heb je wel, het is wat duurder, maar dat is wel iets wat...
0: Dat is overal gaande.
1: Ja, ja, en in Iran hebben ze natuurlijk een gigantische hoeveelheid brandstof. Dus dat is nog geen probleem. Maar gewoon dat alles veel te duur is. En dus dat je geen zekerheid hebt dat je stroom hebt of water.
0: Dus de structuren zijn weggevallen. De overheid is dysfunctioneel. De hoop was van de Amerikanen dat er een massale opstand zou komen tegen dat regime. Maar het klinkt, zoals jij het vertelt, dat heel gevaarlijk is om te doen.
1: Ja, het is niet zo makkelijk. Je moet voorstellen, in januari zijn er minimaal 1000 mensen vermoord. Misschien 10.000 volgens sommige bronnen. Dus ik denk het volk denkt, het heeft geen zin. Als je massaschaal de straat op gaat, dan Word je gewoon uitgemoord. Dat is onmogelijk.
0: Dat is gebleken, ja.
1: Ja, er zijn wel heel veel kleinschalige protesten. Bijvoorbeeld studenten die klagen over de kwaliteit van eten. Zorgmedewerkers die een inkomen niet krijgen. Dus je hebt heel veel nu kleinschalige protesten. Ik denk dat het kwestie van tijd is totdat weer iets grootschaligs gebeurt. Want de economie gaat gewoon dagelijks achteruit. En het leven is daar nu heel uitzichtloos. Voor het gros van het volk, voor de mensen aan de macht niet. Die hebben er geen last van.
0: Is er ook nog steun voor de regering?
1: Ja, je hebt een kleine minderheid. Ze schatten rond de 10% die steunt de regering. Die worden ook gefinancierd. Werken ook in het apparatus. Die is vrij groot. De IRGC, dus de Revolutionaire Garde. Dat is de ideologische leger van Iran. Bezit ongeveer de helft van de economie. En die hebben natuurlijk heel veel mensen die geallieerd zijn daaraan.
0: Die hebben gewoon belangen.
1: Die hebben gewoon belangen. En sommigen geloven ook echt wel in de ideologie van het regime. Dus ik zou schatten, zo'n 10% is wel echt een aanhanger.
0: Geloof je nog dat ze ooit echt van dit regime afkomen?
1: Ik denk het wel. Ik denk het is onvermijdelijk. Omdat als 90% van het volk je totaal niet meer kan accepteren, dan is het een kwestie van tijd. Ik denk niet. Ik hoop van wel, maar ik denk niet dat het binnenkort zal gebeuren. Ik denk dat er veel meer voor nodig is.
0: Hoe zie je deze situatie eigenlijk eindigen? Die onderhandelingen die steeds worden opgeschort of toch weer mislukken. Het toch weer doorgaan met militaire acties.
1: Ja.
0: Blokkades over en weer.
1: Ik denk dat het allemaal afhangt van hoe deze politisering van de straat van Hormuz gaat ontwikkelen. Want voorheen was het gewoon open. Maar nu beseft Iran dat het eigenlijk hun enig middel is om druk te leggen op de VS.
0: Ze hebben deze wapen in handen.
1: Ja, en het is ook echt een enige sterke wapen tegen de VS. Dus hoe die blokkade zich gaat ontwikkelen en wie macht krijgt over de straat, dat gaat denk ik de koers van de oorlog bepalen. Maar ik denk dat die voorlopig op een soort, niet een koude oorlog, maar een lauw-warme oorlog, waar er aanvallen heen en weer zijn, maar niet volle schaal.
0: Maar de Iraanse bevolking is daar flink te dupe van.
1: Ja, die zijn echt het slachtoffer van deze ontwikkelingen, ja.
0: Hoop je zelf ooit terug te keren naar Iran?
1: Ja, natuurlijk. Ik denk bijna ieder diaspora-lid wil ooit terugkeren. Gelukkig ben ik nog vrij jong, dus ik heb geduld. Maar het is nog afwachten. Maar voor mij hier, ja, ik heb een luxe positie. De mensen in het land, die betalen echt de prijs hiervoor.
0: Is er ook angst? Want ja, het regent toch bommen?
1: Ja, er is angst. Maar je moet voorstellen, er is ook gewoon angst voor het regime zelf. Er zijn nog heel veel controles op straat door de Basij. Dat is een paramilitie. Je kan gewoon arbitrair gevangen genomen worden. Als je bijvoorbeeld een slachtoffer bent geweest van die protesten en je wil iemand helpen, dan kunnen ze hem bedreigen. Dus ik denk dat het regime enger is dan die bommen momenteel nog. Tenminste op de huidige schaal van de bombardementen. Ik moet wel toevoegen dat in het zuiden van Iran wel nu wel heel hard wordt gebombardeerd. En heel veel mensen daar nu wel echt het zwaar te verduren hebben.
0: Dankjewel, Shahrooz Nikvar. Hij is geboren in Iran over de gevolgen van de acties van het Amerikaanse leger op de Iraniërs. Dankjewel.
1: Ja, ik dank.
0: Door de aanhoudende droogte hebben ook waterschappen extra veel werk. Een aantal waterschappen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen dan normaal. Daar is een mooi woord voor, schutbeperking. Het waterschap Rijn en IJssel is een van die waterschappen. En Hein Pieper is al daar de dijkgraaf. Goedenavond.
2: Goedenavond, meneer Van der Wielen.
0: Ja, waarom is schutbeperking nodig nu?
2: Nou, wij willen heel graag meer water in het gebied vasthouden. En elke keer als wij schudden, dus elke keer als wij de boten van de Oude IJssel naar de IJssel overlaten, verliezen wij een Olympisch zwembad aan water. Dat is ongeveer 2,5 miljoen liter water.
0: En dat gaat uiteindelijk naar de zee?
2: En uiteindelijk gaat dat naar de zee of voor een deel naar, dat kan ook nog hein, naar het IJsselmeer. En dat het daar opgevangen wordt en wellicht ook weer gebruikt wordt voor drinkwater.
0: Nou klinkt het heel eenvoudig. Je houdt de sluis dicht en dan blijft het water binnen en dan ben je dus een beetje van je droogte af. Is dat meteen ook de oplossing voor de problemen?
2: Nee, dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
0: Hoe erg is het nu? Want heeft u als eerder een droogte van deze orde meegemaakt?
2: Ja, in 18, 19, 20, 22 25. Het, eigenlijk in de, als je de laatste 9 jaar bekijkt, hebben we 6 jaren gehad die boven normaal droog waren. Dus we zitten echt in een ander klimaat.
0: Dus Nederland is een droogteland aan het worden?
2: De delta droogt op.
0: Ja, je moet daar toch gaan wennen. Hè? We denken altijd het regent hier zo vaak en we hebben zoveel rivieren, zoveel sloten. We zien ons niet als een droogteland. Ik las ook dat verzilting op kan treden. Is dat ook iets wat je kunt tegengaan met sluizen?
2: Nou, niet voor een deel, maar als je de sluizen dicht houdt, dan hou je natuurlijk het zeewater voor een deel tegen. Onder de grond, het grondwater wordt natuurlijk wel teruggedrongen door het zoute water, want je hebt minder zoet water wat vanuit het achterland komt. En daardoor is de druk om het zeewater terug te drukken is veel minder. Dus verzilting gaat misschien bij de oppervlaktewater wat minder erg door. Maar ja, je kunt niet altijd de sluizen dicht houden. En bij de Maas, bij Rotterdam, heb je eigenlijk geen sluizen die dat kunnen.
0: Hoe moet het eigenlijk met de vissen? Want als de sluis dicht is, dan kunnen die ook niet hun route vervolgen.
2: Ja, dat is op dit moment ook niet het grootste probleem van de vissen. Want de vissen die gebruiken vooral de rivieren in het voorjaar als ze naar hun paaigronden willen. Dus op dit moment maken de vissen niet heel veel gebruik van de vispassages die we overal hebben aangelegd. Wat veel groter probleem is voor de vissen is dat in de kleinere beken en de kleinere rivieren, die gaan op het moment droogvallen. En op het moment dat dat gebeurt, dan proberen onze mensen, samen met mensen van de VisUnie, die vissen te redden en naar andere wateren over te brengen. Die in ieder geval, waar wij van hopen, de hele zomer waterhoudend blijven.
0: Er zijn ook regels. Mensen mogen geen water meer uit sloten en uit beken halen. Gebeurt dat eigenlijk zoveel, dat er water wordt onttrokken?
2: Ja, er zijn wel heel veel grondeigenaren die water gebruiken, bijvoorbeeld boeren, om hun gewassen te besproeien, om die überhaupt met, als ze hele hogere temperaturen hebben, in leven te houden. En als het wat minder hoge temperaturen zijn, om ze te laten groeien. Er zijn ook mensen die graag hun tuinen willen besproeien, et cetera. Op het moment dat er geen water meer over een stuw gaat, mag er sowieso al geen water worden onttrokken. Maar we hebben nu vanaf morgen 12 uur bij ons in het hele gebied een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater.
0: En er zijn zelfs boetes mogelijk voor mensen die dat dan toch doen. Is dat echt nodig?
2: Nou, heel beperkt. We hebben, als we even de afgelopen jaren bekijken, echt maar een enkele keer een boete hoeven uitschrijven. De meeste mensen houden zich er echt allemaal aan. Een enkeling heeft het soms niet gezien, heeft het bericht niet gehoord, is even afgeschakeld geweest van het nieuws, van het oog op morgen, en die krijgt er niet mee. En we liggen niet achter de bosjes om die mensen dan te beboeten, maar we geven dan waarschuwingen. Maar als mensen echt persistent blijven doorgaan met het onttrekken van water, ja, dan ligt er uiteindelijk toch een forse boete op de loer.
0: Wat u net zei, daar blijkt uit dat we hier aan moeten gaan wennen, dat dit toch een soort nieuwe situatie is, dit soort droogtes.
2: Ja, dat klopt. De extremen nemen toe. Uiteindelijk krijgen we meer water. Hè. We hebben vooral in de winter veel meer regen. Nou, en dat proberen we ook wel vast te houden in ons gebied. Maar ja, dat is een soort vergelijking met een badkuip. Hè. Op een gegeven moment is dat hele gebied vol. En als je dan meer water vasthoudt, dan heb je overstromingen. En dan komt er dan een hele grote bui bij, zoals bijvoorbeeld in Limburg in 2021. Daar heb je hele grote wateroverlasten. En dat wil je ook niet. Dus je kunt maar een beperkt gedeelte van die regen vasthouden. Dus die extremen die nemen toe. De temperaturen die gaan heel erg omhoog, dus de verdamping neemt toe. Dus je ziet die aan beide uitersten de extremen toenemen. En daar hebben we gewoon mee te maken. En dat zal ook in de toekomst alleen maar erger worden.
0: En hoe ziet u het deze zomer verder gaan? Is het dan nu gewoon wachten op regen en dan is de droogte weer voorbij? Of is dat te eenvoudig?
2: Dat is veel te eenvoudig. Wij denken dat we nog weken te weinig regen hebben in de komende tijd. Dus, en als de regen valt, dan is dat ruim onvoldoende om de behoefte van de bomen die heel veel in het blad staan en heel veel water nodig hebben voor de verdamping, voor de gewassen en ook voor de aanvullen van het grondwater, hebben niet voldoende om zeg maar de behoefte op te vangen. Dus wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan er vieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
0: Heeft u er persoonlijk stress van?
2: Ja, dat stress is een groot woord. Het houdt me wel bezig. Het houdt ons bezig als waterschappen. Wij werken al jaren aan maatregelen om water beter vast te houden. En om te gaan kijken of we ook niet het gebied zo inrichten dat we last hebben van extreme regenval. Maar ik maak me wel zorgen. En die zorgen, ik merk eigenlijk bij mezelf dat die per jaar toenemen.
0: Het is helder. Hein Pieper, Dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel, over de aanhoudende droge en de maatregelen. Dank u hartelijk.

0: Willie Nelson, On the Road Again. Deze zomer gaan we op zoek naar de grootste hits uit het jaar 1976. Het geboortejaar van dit programma, Het Oog. Vandaag, Mon Amour van BZN. Nummer stond toen 14 weken in de top 40, waarvan maar liefst 5 op de eerste plaats. En dat is daarmee het meest succesvolle Franstalige nummer in Nederland ooit. Eerder op de avond sprak ik met Annie Schilder en Jan Keijzer van BZN. Annie Schilder vanuit Volendam en Jan Keijzer op vakantie in Italië. Goedenavond allebei.
1: Hallo.
2: Goedenavond. Hey. Hallo Annie.
1: Goedenavond. Hallo Jan.
0: Jan, ik wil met jou beginnen. Veel mensen zullen het misschien wel eens vergeten zijn of ergens wel geweten hebben. Maar BZN was ooit een hardrockband en toen kwam ineens die grote hit Mon Amour. Dat is toch wel iets heel anders dan hardrock. Jan, ja, hoe is dat gegaan?
2: Het is voor de mensen natuurlijk heel moeilijk te begrijpen dat zo gegaan is. Maar in het begin waren wij hardrock en toen was ik de drummer. Dus ik kon mijn huid uitleven, zeg maar, achter de drums. En dat vond ik hartstikke leuk. Dat was eigenlijk een veel leukere toestand als bij de wat meer melodieuze muziek die we later gingen doen. Maar door een mazzeltje en door een grapje hebben ze op de repetitie naast twee hardrock liedjes een ander liedje gemaakt. En dat was voor de grap. En dat stuurde op naar de platenmaatschappij op een cassetje nog in die tijd. En de directeur die zegt, jongens, ik begrijp er nou helemaal niets meer van. Jullie hebben nu 2 hardrock liedjes gemaakt en er staat nog een ander liedje bij. Maar wat is dat nou? Nou ja, wij zeggen, ja, dat hebben we voor de gein gedaan. En toen zegt, nou ja, als jullie dat nou eens gaan opnemen, niet die hardrock, want dat gaat niet lukken meer.
0: Maar hoe kwam je op het idee, want je zegt het was een grap, maar spraken jullie goed Frans? Hadden jullie een liefde voor Frans repertoire?
2: Niet. Ik was wel een enorme goede leerling bij de Franse les. Maar dat was schoolfrans natuurlijk ook, hè.
0: Annie, jij was 17 jaar, je werkte bij een viskraam.
1: Viswinkel. Hè?
0: In een viswinkel was het, ja. Hè? Hoe kwam je bij BZN terecht?
1: Toen was Volendam nog best wel een klein dorp. En ik zong eigenlijk al wel af en toe op bruiloft en zo. En het was wel een beetje bekend dat ik wel kon zingen. En de drummer van BZN, die werkte toen in de kroeg waar ik wel eens kwam in het weekend. En die wist dat eigenlijk ook volgens mij dan. En die vroeg het aan mij.
0: Stond je te popelen? Had je meteen zin om bij zo'n band te gaan?
1: Nou, ik wilde wel graag zingen. Ik hield van zingen. En dus ik dacht, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Maar ja, hun hadden natuurlijk ook al wel een 10 jaar meer ervaring. En het waren grote jongens, dus in mijn ogen was het ook wel best wel eng. Ik vond het ook best wel eng. Maar ja, ik vond zingen wel erg leuk.
0: Maar toen was
1: het ging me eigenlijk alleen om het zingen.
0: Maar toen was je ineens wereldberoemd in Nederland met die grote hit. Hoe vond je dat?
1: Ja, dat was wel een dingetje natuurlijk. Want ik kwam uit de viswinkel en ik kon niet meer door Amsterdam lopen een paar maanden later. Dus dat was wel, ja. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed, maar ik weet nog dat ik met mijn moeder toen in Amsterdam liep en dat we werden belaagd. Toen wisten mijn moeder en ik eigenlijk niet zo goed wat we hier nou mee aan moesten of zo.
0: Ja, dat is dus best overweldigend.
1: Jawel.
0: Jan, wat denk je dat er zou zijn geworden van BZN als Mon Amour niet zo'n toevallige hit zou zijn geworden?
2: Nou, had het niet meer bestaan, want dat was de enige mogelijkheid. Als dat het niet had geworden, dan had het gewoon niet meer bestaan. Dat is absoluut zo.
0: Dan was het gewoon als een nachtkaars uitgegaan.
2: Absoluut, ja. Want die hardrock en rock'n'roll, dat was. Het is heel moeilijk om een eigen geluid, wat ik al vertelde, om dat te hebben. En dit was gewoon toch iets heel anders. Franstalig, wat niemand verwacht. En ja, daardoor was het ook apart. En werden wij, tenminste, ik werd in ieder geval vaak voor Fransman aangezien. En dat vonden wij wel erg grappig, hoor. Maar dat is het geluk geweest.
0: Hoe kwam het eigenlijk dat Mon Amour zo'n reusachtige hit is geworden? Heb je daar een verklaring voor?
2: Nou, ik vind sowieso de rol die Annie speelde, waarbij het met Mon Amour, maar ook later, dat was gewoon een, de mensen vonden dat, die vonden dat fantastisch.
1: Slijmen,
0: hè?
1: Nou gaat
0: hij
1: slijmen, hè?
0: Is dat slijmen, Annie?
2: Nee, dat is niet waar je dat zegt. Dat vind ik echt, dat zeg ik ook tegen iedereen. En toen Annie ook besloot later om te stoppen, toen had ik al gezegd, ja jongens, dat gaat er niet meer worden. Want stel je nou voor, en zo in mijn hoofd dacht ik, als nou Agneta van ABBA stopt, dan is het gewoon afgelopen. Dus ik dacht, nou dat is nu bij ons ook afgelopen.
1: En, Had ik nooit verwacht.
0: Maar Annie, toen... Annie, toen hadden jullie zo'n enorme hit en toen moest er ineens meer repertoire komen. Dat was eigenlijk het enige in het genre dat jullie hadden. Hoe hebben jullie dat gedaan? Moesten jullie toen meteen echt hele dagen in de studio om er meer uit te persen?
1: Nou, wij zaten toen wel dagen bij elkaar. Ik weet nog, dat was in een gebouw in Monnikendam. En dan, toen zaten we nog wel met z'n allen samen van alles te bedenken. Dat weet ik nog wel. Ik moet graven, hoor.
0: Het is lang geleden.
1: Ja.
0: Maar er zijn heel veel mensen die kunnen Mon Amour nog helemaal woord voor woord meezingen na al die jaren.
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb een zoon van 28. En die werkt bij Defensie en dan is hij op zo'n basis. En dan hebben ze wel eens zo'n avond een feestje. Maar dan staat hij op de tafel Mon Amour te zingen. Geweldig.
0: Wat vind jij van het nummer na al die jaren? Vind je het nog steeds een fijn nummer?
1: Ik vind Mon Amour erg mooi. Later hoorde ik natuurlijk wel eens meer. En nu hoor ik het nummer ook wel vaker. Dat ik denk, ja, ik snap het wel. Ik begrijp het wel.
0: Wat begrijp je dat het zo'n succes is geworden?
1: Dat het zo'n hit was, ja wel. Mooie melodie. Ja, absoluut.
0: Jan, kan jij het nummer nog horen? Want je hoort vaak van sterren die hun eigen hit niet meer kunnen horen.
2: Nou, het is wel zo dat ik heb wel periodes gehad dat ik dacht, jeetje, nou weer dat lied. Weet je wel, maar uiteindelijk is het zo, als je een professionele groep bent en een zanger of zangeres, dan moet je natuurlijk je grootste hit zingen. Als je dat niet doet, dan ben je niet goed met het vak bezig. Dus dat heb ik gewoon altijd gedaan. En je moet je dan maar eroverheen zetten. En later dan vind je het altijd toch weer leuk worden. En de reactie van de mensen, die zorgen ervoor dat je het gewoon wel leuk vindt.
0: Het is gewoon ook leuk als het nog steeds aanslaat. En als mensen het mooi vinden natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, Annie, wilde je nog iets zeggen?
1: Nee, ik ben het helemaal met Jan eens. Kijk, nou, dat is wel, weet je, wij hebben hem natuurlijk een miljoen keer gezongen. En dan was het wel eens zo, hoor, dat je dacht, Jezus, snap je? Maar ja, het is net wat Jan zegt. Elke keer was de reactie uit het publiek, de reacties waren ook weer anders. En dat is gewoon prachtig om te zien.
0: 50 jaar, mooi. Het is een lange tijd. Dank jullie bij.

0: Muziek uit het jaar dat dit programma werd opgericht. Mon Amour van BZN. Genieten vogels van vliegen? Vinden ze dat eigenlijk leuk? Doen ze het ook wel eens zomaar voor de lol? Allemaal mooie vragen. Gedragsbioloog Jorg Massen van de Universiteit Utrecht die vroeg het zich af en ging er onderzoek naar doen. Maar hoe kom je daar nou ooit achter? Het is nu gepubliceerd, dat onderzoek, in het wetenschappelijk tijdschrift Behavior. En Jorg Massen zit hier tegenover mij. Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Vindt een vogel het leuk om te vliegen?
1: Ja, dank je. Ja, ik vond dat zelf ook een leuke vraag. En daarom heb ik hem mezelf gesteld en ben ik ermee aan de slag gegaan.
0: Hoe kwam die vraag in je op?
1: Ja, ik ben gedragsbioloog, kijk naar dieren veel. En ja, ik kijk ook graag naar vogels. En ja, je ziet vogels soms wel eens acrobatiek uithalen. Doelloos lijkt het. En toen vroeg ik me af, ja, zouden ze dat doen omdat ze het misschien gewoon leuk vinden?
0: Dat ze denken, ik ga een lekker stukje vliegen. Want je kan natuurlijk vliegen omdat je voedsel zoekt. Of omdat je aan je grote trek begint, maar soms doen ze het misschien ook zomaar.
1: Ja, daar lijkt het soms wel op, ja. En ze moeten natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de grote trek en ook om voedsel te gaan zoeken, moeten ze een bepaalde drijfveer hebben. En zij zien niet altijd meteen het doel voor ogen, letterlijk en figuurlijk. En dus er moet een bepaalde drijfveer in dat dier zitten om hem te laten vliegen. En ja, wellicht is dat omdat ze het gewoon wel leuk vinden om het te doen.
0: Hoe kom je erachter of dieren iets leuk vinden? Dat is natuurlijk voor een gedragsbioloog een van de grote uitdagingen.
1: Ja, emoties bij dieren is een heel moeilijk iets natuurlijk. Het is ook bij mensen al heel moeilijk om achter de emoties van mensen te komen. Maar bij dieren is het nog moeilijker, want je kunt ze niet gewoon vragen van hoe ze zich voelen. Maar ook bij mensen en bij dieren is het zo dat als je emoties ervaart, dan kun je dat aan het gedrag van ze zien, hoe ze zich gedragen. Je kunt het aan hun fysiologie meten, hartslag, hormonen die afgegeven worden. En je kunt ook kijken naar hoe ze in bepaalde situaties reageren. Hoe ze op bepaalde stimuli reageren. En van die drie dingen hebben wij gebruik gemaakt.
0: Want hoe zijn jullie aan het werk gegaan? Jullie zijn naar Avifauna gegaan en daar hebben jullie 17 roze kakatoes ter beschikking gekregen. En daar gingen jullie op onderzoeken of de vogel het vliegen daadwerkelijk leuk vindt. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, we hebben daar eigenlijk gebruik gemaakt van de situatie die daar is. Daar worden vliegdemonstraties gegeven. Dus die vogels die mogen daar vrij vliegen. Die situatie die was er al. En wat we dan vervolgens hebben gedaan is, nadat ze gevlogen hadden, dan komen ze weer terug naar hun foyer. En krijgen ze te eten. En dan daarna gingen wij hun observeren, dus hun gedrag observeren. We hebben een test uitgevoerd om te kijken of ze optimistischere keuzes maken of pessimistischere keuzes maken.
0: Hoe doe je dat, zo'n test?
1: Ja, daar hadden we dus het geluk dat het kakatoes betreft. Het zijn papegaaiachtigen, zijn natuurlijk niet de domste onder de vogels. Dus die kun je een paar dingetjes aanleren. En wat we hier hadden aangeleerd is dat ze moesten een keuze maken tussen twee cupjes, een blauw cupje of een rood cupje. En als de ondergrond wit was, dan zat er onder het rode cupje zat er een walnootje. En dat was hun favoriete voedsel. En als de ondergrond zwart was, dan zat er onder het blauwe cupje zat er een zonnebloempitje. Vinden ze ook lekker, maar het is niet hun favoriete voedsel. En beide keren zat er onder die andere niks. En dan vervolgens in de test geven we ze een grijze ondergrond. En dan is dus de vraag van, denken ze dan van, oh, ik zou wel eens een walnootje kunnen scoren, dus ik ga naar rood. Of denken ze van, nou ja, het zal wel een zonnebloempitje zijn, dus ik ga maar naar blauw. Oftewel maken ze een optimistische keuze of maken ze een pessimistische keuze.
0: En een optimistische keuze duidt erop dat ze lekker in hun vel zitten en het leven zonnig inzien.
1: Ja, het is allemaal relatief. Ze zien het in ieder geval zonniger in dan wanneer ze een negatieve keuze maken, inderdaad. Ja.
0: En jullie gingen ook op zoek naar stresshormoon.
1: Ja, we hebben gekeken naar cortisol inderdaad. Dus op het einde van die dag hebben we het uitwerpselen van deze dieren verzameld.

0: verzameld. Er gaat een tijdje overheen voordat je dat in de uitwerpselen kunt meten. Dus dat konden we dan mooi op het einde van zo'n dag doen. En hebben we vervolgens die uitwerpselen op cortisol, of de vogelvariant van cortisol, gemeten.
1: En dan kon je zien of het beestje stress had gehad. En wat kwam daar allemaal uit? Is een vogel vrolijker nadat hij gevlogen heeft, en blijkt eruit dat hij het vliegen daadwerkelijk leuk vindt?
0: Ja, dat kwam uit de meeste van onze onderzoeksmethoden kwam dat wel naar voren. Ja. Ten eerste, ze hebben altijd de vrije keuze. Dus ze kunnen kiezen om te vliegen of niet. Ze kunnen ook gewoon achterblijven. En eigenlijk kiezen ze bijna 100% van alle keren kiezen ze ervoor om dat ook te doen. Dus dat geeft al een beetje aan van ja, ze vinden het in ieder geval niet stom. Want anders zouden ze het niet doen. Vervolgens zagen we ook in hun gedrag dat zij opgewonden waren. Maar dan is de vraag altijd of ze dan positief of negatief opgewonden zijn. Maar we zagen dan ook weer bepaald gedrag terug dat ze eigenlijk alleen maar laten zien als ze zich op hun gemak voelen. En dus niet als ze in een gestreste situatie zijn. En vervolgens zagen we dus in die test, die test naar hun cognitie, naar de voorkeuren die ze daarin hebben, dat naarmate ze meerdere dagen achter elkaar mochten vliegen, werden die keuzes steeds optimistischer. En naarmate ze meerdere dagen achter elkaar niet mochten vliegen, werden die keuzes ook steeds pessimistischer.
1: En het stresshormoon, hoe zat het daarmee?
0: Ja, het stresshormoon, daar waren de resultaten helaas niet zo straightforward, om het maar zo te zeggen. Daar kwam eigenlijk helemaal niks uit. En achteraf gebleken was dat misschien niet het juiste hormoon om te meten. Cortisol maak je aan als je stress hebt, maar ook als je fysieke stress ervaart. Dus als je aan het hardlopen bent, maak je ook cortisol aan. Ja, vliegen is natuurlijk best wel een fysieke bezigheid. Dus wellicht dat het elkaar een beetje heeft opgehouden.
1: Oh ja, dus dat was misschien niet het beste. Maar al met al zou de conclusie kunnen zijn dat ze vliegen als positief ervaren is goed voor hun welzijn.
0: Ja.
1: Kan je gewoon zeggen dat voor dieren hun natuurlijk gedrag vertonen altijd goed is voor het welzijn?
0: Nee, absoluut. Dat is ook iets waar we natuurlijk naar moeten streven. Dat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien, ja.
1: Je kan het je ook zo goed voorstellen, hè, dat het leuk is om te vliegen.
0: Ja, dat zat er bij mij ook een beetje
1: van.
0: Achter.
1: Ja. Ja, ik denk, ja, god, dat lijkt me nou eigenlijk een van de weinige voordelen aan een vogel zijn.
0: Ja.
1: Dat je dan lekker mag vliegen. Het is al met al wel moeilijk, hè, want wij projecteren gewoon heel veel op dieren.
0: Ja, daarom is het ook belangrijk. Kijk, je kunt het je heel makkelijk voorstellen. Het lijkt ons heel leuk. Maar ja, je moet inderdaad wel oppassen voor antropomorfisme. Zodat we onze idee van de wereld op dat van die dieren leggen. En we zullen toch echt aan die dieren moeten vragen hoe zij dat ervaren. Nou ja, je kunt het ze niet letterlijk vragen. Maar je kunt dus wel bepaalde dingen meten. En dan is het dan ook wel belangrijk om dat soort dingen te meten.
1: Als je het omdraait, als een vogel het leuk vindt om te vliegen, dan vindt een vogel het niet leuk om in een kooitje te zitten.
0: Nee, ja, in een heel klein kooitje, dat kan ik ook niemand aanraden om vogels in kleine kooitjes te houden. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat ook niet leuk vinden, nee.
1: Wat wordt je volgende onderzoek? En wat gaat er gebeuren hiermee?
0: Momenteel onderzoek ik gieren. En ben ik aan het kijken naar hun sociale systeem en hun sociale cognitie. Hoe zij met andere gieren omgaan, dus met elkaar omgaan. En hoe slim zij zijn. Wie weet kan ik hier ook nog een keer een vervolg aan geven. Door dat ook bij de gieren te onderzoeken. Die natuurlijk daarom bekend staan. Dat ze heel goed in ieder geval op de thermiek kunnen vliegen. En heel hoog kunnen vliegen ook.
1: En eindeloos lang, hè? Die kunnen maar drijven op die wolken en die...
0: Ja, dat gaat heel lang en heel ver ook, ja.
1: Boeiend. Was een leuke vraag. Dank dat je te gast wilde zijn. Jorg Massen, gedragsbioloog. En nu weten we dus dat vogels het gewoon ook leuk vinden om te vliegen. Dit was het Oog voor deze nacht. En morgen is er weer een Oog. En zometeen op deze zender Nooit meer slapen met Teddy Tops. Goeienacht.
2: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouawi, die met haar voorstelling MI-404 deze zomer op de parade staat.
2: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk, en dat is wel belangrijk.
0: En acteur Dick van den Doorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
3: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: NPO Radio.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus